0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
6: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van den Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Moeilijk hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: zijn ook een verschrikkelijke valpartij om te zien.
1: Ja, dit gaat wel zeker door merg en been. En je wordt op zo'n moment van zo'n crash die je dan ziet. Ja, ik word daar gewoon heel erg stil van. Andere kant van het verhaal is, ja, de coureurs hadden het al een beetje voorspeld. Dat bij het circuit in Barcelona is natuurlijk een van de moderne klassiekers ook al genoemd. We komen er al zo lang. Maar er zijn wel een paar punten op het circuit waar de muur wel heel dichtbij staat. Nou ja, dat kwam bij de crash met Alex Marquez werd dat ook wel heel erg zichtbaar natuurlijk. En ja, gewoon los van dat de muur op een aantal plekken dichtbij het asfalt staat, is het altijd typerend dat bij bocht 1 in de MotoGP dat het daar fout kan gaan. Maar het kan ook haast niet altijd goed gaan. Het moet zo nu en dan helaas ook een keertje fout gaan. En dat is pijnlijk om te zeggen, maar dat is wel een feit.
0: Ja, en nou ja, over de eerste bocht gesproken, in dit geval was daar vooral Johan Zarco het grote slachtoffer. Die kwam, ja, als je de beelden terugziet, akelig met zijn been in een andere machine terecht achterin. Ja, dat been dat bungelde een beetje los van de rest. Dat was al klaar.
1: Ja, hij heeft een toch wel een ernstige knieblessure opgelopen. Kniebanden, het bot, het gewricht. Ja, alles is ontzet en zou geopereerd worden. Maar ja, die is zeker langere tijd uit de running. En dan is maar de vraag in hoeverre die kan herstellen. Want de benen, je zou het niet zeggen. Maar het is echt zo dat die zijn juist cruciaal met motorracen. Voor de 35-jarige Fransman wordt het wel een hele zware revalidatietraject.
0: Ja, en dan natuurlijk die zware crash van Alex Marquez later ook nog. Dat was ook een heel gek moment eigenlijk. Acosta reed aan kop. Die KTM die ging niet voor het eerst dit seizoen een stuk. Hij stak wel heel snel zijn hand op, maar ja, iedereen zat er zo close achter. Marquez rijdt vol achterop en motor onbestuurbaar. En hij gaat verschrikkelijk hard te val. Ja, en belandt eigenlijk met zijn hoofd eerst eigenlijk bijna in de muur.
1: Ja, het is echt bah. Heel eerlijk, ik ben blij dat ze volgend jaar overgaan naar nieuwe reglementen. En dan niet zozeer dat de snelheid omlaag gaat, maar het is meer het feit dat de technische hulpmiddelen die men aan boord heeft, de motor weer meer bestuurbaar moet worden door de coureur. Want zoals ik het zie vanuit de coureursperspectief, die MotoGP motorfietsen die zijn natuurlijk zo doorontwikkeld met vleugels, met winglets, ride height devices en so on. En wat je in deze situatie haalt uitkomen bocht 9, dan je komt over een heuveltje, je neemt heel veel snelheid mee. Die mannen in de MotoGP die activeren dan een ride height device. Dan squat de motor op het achterwiel volledig naar de onderkant toe. Daarmee haal je de volledige veer weg. Die haal je van de motor af. Maar daarmee wordt de motor wel onbestuurbaar. Want dan wil hij maar één ding, dat is rechtdoor maximaal snelheid bouwen. En dat zie ik vooral terug in die crash. Alex Marquez had helemaal geen kans meer om uit te wijken. Omdat die motorfiets aan de achterzijde helemaal inzakt vanwege het technisch snufje wat men allemaal, dat hebben ze allemaal overigens. Maar ja, het is een technisch hulpmiddel om harder te gaan. Maar het kost nu wel reactievermogen om een motorfiets bestuurbaar te maken. En ja, ik ben van mening, haal die zooi eraf en maak het weer voor de coureur een stuk verantwoordelijker. Maar goed, dat zijn mijn woorden dan. Los van het feit hoe ik het dan technisch probeer te onderbouwen. Het is een feit dat het een zeer ernstig ongeluk is waar je passagier wordt met die hoge snelheid. Want dat moeten we ook benoemen. Ja, en dan komt die muur dichtbij en dan is het maar één ding. Dan wil je die muur ontwijken. Dus ik herken hier wel iets in. En daarom gaat die bij mij ook zeker door merg en been.
0: Ja, want het is niet meer mas wat hij allemaal heeft. Gebroken nekwervel, gebroken sleutelbeen. Ja, die is voorlopig al klaar. Misschien wel het hele seizoen. Ja, nekwervel is natuurlijk ook een beetje kiele.
1: Ja, hij komt hier onwijs goed mee weg.

0: dat wil ik even uitgesproken hebben. Hij heeft eigenlijk gewoon bijzonder veel geluk gehad. Maar ja, het is wel een beetje de vraag: wat doet die breuk in die C7, die nekwervel? Hè? Het is aan de onderkant, het zit een beetje ter hoogte van de schouders. Daar is een stukje bot afgebroken aan de buitenkant van de nekwervel. Dus dat op zichzelf valt wel mee. Ja, en dat zal de komende weken allemaal onderzocht worden. Kijk, die sleutelbeenbreuk die stelt niets voor. Dat is, hoe raar het ook klinkt, dat is vrij normaal in de motorsport dat je sleutelbeen breekt. En dat je die laat repareren en dat je daarmee verder gaat. Maar die nek, ja, dat is een ander verhaal. En daar komt natuurlijk gigantisch veel kracht bij kijken in de MotoGP met 350 km per uur. Alles komt op het hoofd. Dus ja, daar zet ik wel vraagtekens bij, zeker.
1: Ja, iemand die dan ook ontzettend veel geluk had en ergens goed mee wegkwam is Fabio Di Gianantonio. Die werd volgeraakt door brokstukken van de motor van Alex Marquez, die daar volledig desintegreerde ongeveer. Kwam te val, had heel erg last van zijn hand. Maar ja, gelukkig daarna kon hij wel herstarten. En hij wint de race. Ja, ondanks natuurlijk daarna nog naar die onderbreking met Zarco. Maar toch, hij wint hem wel uiteindelijk.
0: Ja, chaotische herstart van de wedstrijd. Want toen kwam die crash inderdaad van Johan Zarco. Maar los van, ja, van de crashes en de hectiek was het Digia die het hoofd koel hield. En twee keer het meest, eigenlijk drie keer het meeste scherp was met de start. En de crisis overleefde en uiteindelijk toch die wedstrijd naar zich toe trok. En ja, dit is ook niet echt de wedstrijd die je dan wil winnen. Maar ja, het zijn wel 25 punten. En daarmee pakt Digia zijn tweede Grand Prix-overwinning in de MotoGP ooit. En ja, die is dan wel meer dan verdiend, omdat ja, het is toch wel een stukje op karakter. Want laten we niet vergeten, bij die crash met Alex Marquez krijgt hij gewoon een compleet voorwiel met een voorvork nog in het voorwiel vast. Krijgt hij op zijn pols, aan zijn rechterpols. En met die rechterpols moet je natuurlijk niet alleen de gasgaan opendraaien, maar ook ontzettend hard in die remmen knijpen. Dus ja, wel diep respect voor deze kerel dat je zo op karakter toch die wedstrijd naar je toe weet te trekken. Maar vooral heel veel respect voor al die coureurs die het hoofd koel weten te houden. Na het zien van al die beelden steeds, die herhalingen die steeds weer werden weergegeven. Dus ja, dit jaar complimenten, maar ja, het mogen. En moeten we helaas ook benoemen, de allersterkste waren thuis of lagen in de grindbak. Dus wat kan die dan de rest van het seizoen?
1: Ja, dat is dan weer vraag 2. Ja, tot slot, als we nog even kijken naar, als we het toch hebben over een dramatisch weekend, Colin Vyer nog even benoemend. De fantastische kwalificatie, traint naar plek 2. Maar ja, dan is het leuk dat je op plek 2 start. Maar ja, dan gaat het dan natuurlijk voor hem vrij snel mis.
0: Ja, in 2 weken tijd, twee keer een start verpesten. En dan niet alleen die start, de eerste twee, drie sectoren finaal weggooien. Dat is niet best. Colin heeft mega veel snelheid in de benen, is bloedsnel, is ijzersterk. Maar één ding kan hij niet en dat is starten. En daar kunnen we niet omheen draaien. Dat is gewoon een feit. En het is nooit een mega starter geweest. Maar ik zet ook vraagtekens of hij echt een goede starter gaat worden. Want je kunt het trainen, maar dat is wel moeilijk. En dat is niet alleen rijtechnisch trainen, maar het is ook echt je strategie erop aanpassen gedurende het weekend. Explosiviteit, de baan op gaan, knallen. Ja, en dat is nou net eigenlijk wat Colin niet heel graag doet. Maar waar weerstand is, is veel te halen. Dus, en Colin heeft natuurlijk ontzettend veel veerkracht, een enorme zelfreflectie. Ik denk wel dat Colin hier beter van wordt. Want laten we niet vergeten, dit is pas zijn vierde jaar in de Grand Prix. Dus ja, wat praten we over? Eigenlijk is het ook nog steeds maar een broekie. Ja, hij moet hiermee aan de slag. Want hij zit wel bij de een van de betere teams. Hij heeft de mogelijkheid om wedstrijden te winnen. Maar dan moet je het wel doen. En als je met de start niet verzilvert, dan wordt het gewoon een onmogelijke opgave. Want je rijdt met mannen die allemaal willen winnen. En die wel het risico nemen in de eerste 2 rondes. En daar is winst te boeken voor Colin Vyer.
1: Ja, en voornamelijk natuurlijk vooral ja, minder handig als je bedenkt dat ze eerder op de grid nog met Steiner aan het praten waren over een eventueel, nou ja, MotoGP-zitje voor volgend jaar. Dan helpt dit natuurlijk niet.
0: Nee, ja, kijk, ja, zijn naam wordt genoemd voor een MotoGP-transfer, maar die plekken in de MotoGP zijn heel erg zeldzaam. En zelfs een Manuel González, zijn naam wordt eigenlijk niet of nauwelijks genoemd, wordt hier en daar wel benoemd, maar is eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor een MotoGP. En waarom? Dat heeft dan verschillende redenen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Alonso en Holgado, let maar op, als die mannen van start gaan, het maakt niet uit op welke plek ze staan, of het nou plek 20 is of plek 2, die zullen altijd alles doen om als eerste bij die eerste bocht te komen. En niet alleen als eerst bij die eerste bocht, maar ook als eerste over start-finish na de eerste ronde. En ja, ik kan niet ontkennen dat MotoGP-teams daar naar kijken. Als jij in 2 weken tijd bijna 20 posities verliest in de eerste halve ronde, en dan krijg je een smet op je naam. En daar moeten we vanaf. Want we mogen niet vergeten, en we mogen nog steeds mega trots zijn op Colin wat hij doet, maar we mogen niet vergeten dat hij moet hier wel mee aan de bak.
1: Ja, gelukkig duurt het seizoen nog lang. Dus nog genoeg kansen voor hem om daarmee aan de slag te gaan. Joey Litjens,
0: Zeker.
1: analist bij Ziggo Sport Racing, dank voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Zeker, dankjewel.
2: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK-voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK-voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echte gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden in de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga over gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, of naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou die inderdaad, ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een super mooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van goh, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer supermooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Nou, het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dichtbij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooi voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meeste toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend.

0: Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
1: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topper die we de afgelopen jaar gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet. Anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
0: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
1: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we er elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
0: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is hij bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
1: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
0: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
1: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Get out.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was een weekend vol adrenaline, drama en vol gasracen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Lang leek het erop dat het Max Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Juncadea, Lucas Auer en Jules Gounon de felbegeerde zegen zouden pakken. Echter, na 21 van de 24 uur liep de Mercedes technisch malheur op. De zusterauto van Winward Racing, die lange tijd gelijk opgingen met het Verstappen.com team, wist Mercedes uiteindelijk wel de lang verwachte eerste zegen sinds 2016 te schenken. Nederlands succes was er ook, want liefst 4 Nederlanders wisten hun klasse te winnen. Ik ga erover in gesprek met Laurens Stalen van Motorsport.com, die er zelf ook bij was. Laurens, hele goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag Robert, daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Ergens vanaf de middle of nowhere, volgens mij langs een tankstation ergens in Nederland op de terugweg. Je bent er het hele weekend natuurlijk geweest en daarvoor was je er overigens ook al. Maar hoe heb jij eigenlijk het weekend beleefd?
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd wel een heel mooi evenement. Kijk, voor mij was het de eerste keer dat ik het in het echt heb mee mogen maken. Maar ik heb het altijd eigenlijk ook al gewoon via de tv gevolgd. Maar het is zo'n gaaf evenement. Dus het wordt daar zo geleefd, ook door de Duitse fans. Nou, nu dit jaar dan ook met de Nederlandse fans. Het was gewoon, het was gewoon heel mooi om mee te maken. En gewoon die passie te zien van de fans. En gewoon de actie op de baan. Er was zoveel te doen. Er was zoveel te zien. En uiteindelijk, ja, als je heel eerlijk bent, ging natuurlijk vooral om één iemand. Maar ja, uiteindelijk heeft het gewoon heel veel mooi spektakel opgeleverd, deze race.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, als journalist zijnde, hoeveel krijg je nou mee van de race? En zeg maar, hoe lang ben jij wakker geweest in die 24 uur?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd inderdaad een goede vraag. Nee, in principe in het mediacentrum hangen overal gewoon schermen. Dus dan je hebt een livestream met echt het beeld van zoals je het op de tv ziet. Maar je hebt ook de live timing van verschillende posities. En uiteindelijk ook zeg maar van race control, zeg maar de meldingen van de straffen die worden uitgedeeld. En de onderzoeken die lopen. Maar uiteindelijk, ja, ik heb toch wel besloten om 's nachts eventjes een paar uurtjes de oogjes dicht te doen. Dat was denk ik 3,5 uur en daarna ga je toch weer gewoon verder. Dus ja, het is, je krijgt genoeg mee van de race, laten we het zo zeggen.
1: Nu ben ik, voordat we het dan echt over de race gaan hebben, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Kijk, bij ook trouwens de beelden op televisie van de 24 uur van de Nürburgring, maar Le Mans even zo, zie je natuurlijk de monteurs in zo'n hangmatje of zo'n zitzak een beetje af en toe slapen. Slaapt het journaal je nou ook gewoon tijdens de race in de persruimte? Of gaat iedereen wel een beetje terug naar, zeg maar, hotelachtig idee?
2: Nou, het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Normaal gesproken zou ik zelf ook hebben gezegd van, nou weet je, ik doe even mijn oogjes dicht in het mediacentrum. Maar ik dacht, dit keer laat ik eventjes verstandig zijn. Net al de 6 uur van Spa gehad vorige week. Ik dacht, een beetje nachtrust is goed. Maar ik had toevallig een Britse collega naast mij zitten. En die heeft wel gewoon besloten om echt gewoon in het mediacentrum te slapen. En er was ook een Japanse collega die had zijn ogen al dicht en lag mooi op tafel met zijn hoofd. Nou ja, die Britse collega die daarnaast mij zat, die vertelde mij de ochtend toen ik terugkwam van, nou, ik heb op de grond gelegen hier. Dus het is wel gekkigheid soms hoor.
1: Ja, het maakt het ook wel weer mooi

0: bedroeg toen ruim 30 seconden. Dani Yunkadea nam het stuur over. En nou ja, wat daarna gebeurd is, ja, dat weten we denk ik ondertussen allemaal wel zo'n beetje. Dus nee, echt voor dat moment was het echt wel gewoon mensen in het mediacentrum hadden al verslagen klaarstaan voor 3 uur later. Van oké, okay, Max Verstappen wint bij zijn debuut de 24 uur van de Nürburgring. Ja, die verslagen moesten helaas omgegooid worden, vrees ik.
1: Ja, want ze zeggen de groene hel kiest haar eigen winnaar. Het werd dus niet Max in dit geval. Want ja, het blijft natuurlijk een endurance sport. En het blijft een technische sport. Je kunt als coureurs het natuurlijk nog zo goed doen. Maar ja, als er iets stuk gaat aan de auto, ja, dan heb je pech.
0: Ja, nou ja, dat is ook inderdaad de conclusie die ze eigenlijk allemaal wel een beetje trokken. Kijk, het doet gewoon pijn. Dat merkt hij ook aan de coureurs. Want na de uitvalbeurt kregen we van Mercedes nog wel de kans om in ieder geval met Lucas Auer en Dani Yunkadea te spreken. Nou ja, ik denk niet dat ze er per se op zaten te wachten om de pers te woord te staan. Maar ja, ze gaven ons nog wel goede tekst en uitleg. Maar je merkt aan alles, qua uitdrukkingen, zeg maar, qua gezichtsuitdrukking, dat ze echt wel heel erg baalden. Ze noemden het ook frustrerend. En dat is logisch, maar ergens zeiden ze ook al van ja, dit soort dingen horen gewoon bij endurance. Het kan gewoon gebeuren, inderdaad. Je kan zelf alles goed doen. De perfecte race rijden. En dat is eigenlijk ook wat Yunkadea heeft gezegd. Het was eigenlijk gewoon de perfecte race tot aan dat moment. Dus ja, het is gewoon een hele harde sport soms. En dat weten zij ook maar al te goed.
1: Ja, want ik denk dat we ook nog allemaal de beelden hebben gezien van Gilles Gounon, die met zijn rug tegen de pitmuur nou ja, heel beteuterd erbij zat. Sterker nog, de tranen uit zijn ogen aan het wrijven was van nou ja, zware teleurstelling en natuurlijk zware vermoeidheid. De auto ging stuk, de aandrijfas in dit geval. Nu was er even sprake van, ja, hebben ze dan te veel van de auto gevraagd? Want ja, je moet natuurlijk ook slim zijn met je wagen en sparen waar je kan sparen. Maar dat was eigenlijk gelijk het antwoord op, niks van dat alles. Dit is gewoon pure pech.
0: Ja, klopt. Nee, dat is eigenlijk ook wel het hele verhaal wat zij meegaven. Zowel Yunkadea als Lucas Auer, als het hoofd van Mercedes-AMG Motorsport, Christoph Sagemüller. Ja, die gaven eigenlijk allemaal aan van, weet je, het is nou niet per se dat wij heel erg agressief hebben zitten rijden, want je moet niet vergeten, ze hadden gewoon een voorsprong, nou, niet alleen van een halve minuut op de nummer 80 auto, maar ze hadden ook gewoon een voorsprong van 5 minuten ruim op de Aston Martin op de derde plaats. Dus op dat moment hebben zij eigenlijk gewoon geen baat bij om risico's te nemen. Dus ze zeiden al van, we hebben rustig aangedaan met de curbstones, we hebben die niet agressief zitten misbruiken, zeg maar. Niet dat ze er vol over zijn gaan vliegen. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon een kwestie geweest van ja, gewoon motte pech eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk ook gewoon de conclusie van de coureurs en van het hele team. Dus ze ontkenden inderdaad dat het echt wat te maken had met het harde racen en de curbstones en het duel met Maro Engel bijvoorbeeld eerder in de nacht. Of bijvoorbeeld het vliegen van Verstappen waarbij die bijna de vangrails invloog. Al die momenten hebben niet per se bijgedragen, oordeelde zij.
1: Nou ja, zij dus uitgevallen. Nogmaals, de groene hel kiest haar eigen winnaar. In dit geval ook een winnaar met een prachtig verhaal. De nummer 80, de zusterauto van Windward Racing. Met aan boord Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiele en Lucas Stoltz. Die wisten de race te winnen. En ook dat is natuurlijk een verhaal. Want ze moesten van ver komen. Omdat nou ja, Maro Engel in de qualifying in de muur zette.
0: Ja, nou ja, we hadden hem inderdaad nog van tevoren besproken inderdaad. Van goh, wie zijn dan de favorieten voor deze race? En we noemden eigenlijk al de 80, maar dan als een soort van dark horse na die crash. Nou, de dark horse heeft toch wel gewonnen. Maar ja, dat is dus ook eigenlijk wel het mooie van de endurance. En dat is ook wat Fabian Schiele eigenlijk na de race tegen mij zei. Van ja, die eerste 2 stints van Maro Engel in de race hebben ons eigenlijk gewoon de basis gegeven voor het succes van deze race. Want hij bleef uit de problemen. Baanden zich een beetje weg naar voren. En weet je, toch gewoon stabiel die ronde te rijden en uit de problemen te blijven, kan je al zo ver komen. En nou ja, dat zij dan van P25 kunnen winnen, dat laat ook maar zien gewoon dat de kwalificatie, tuurlijk, het helpt enorm als je wat meer vooraan staat, maar het zegt eigenlijk nog steeds helemaal niet zoveel in zo'n 24 uur. Dus nee, het is gewoon een hele mooie overwinning geweest voor dat team. Uiteindelijk ook gewoon voor Mercedes natuurlijk zelf, want dat is voor het eerst in 10 jaar tijd dat ze deze race hebben gewonnen. Dus het is al met al een heel groot feest geworden daar. En natuurlijk hadden ze ergens stiekem gewoon wel gehoopt dat de nummer 3 dan vooraan had geëindigd met de 80 erachter. Maar ik denk dat ze net zo goed blij zullen zijn dat de nummer 80 nu heeft gewonnen.
1: Ja, want uiteindelijk draait het om één ding. En dat is die winst voor Mercedes.

0: is natuurlijk. Ondanks het uitvallen van Verstappen was er natuurlijk nog wel gewoon Nederlands succes tijdens de 24 uur. Want er zijn nog best wel wat Nederlanders geweest die hun klasse gewonnen hebben.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nee, er zijn inderdaad nog wel een aantal succesverhalen te benoemen. Nou ja, sowieso Marco van Ramshorst, die had je in de AT2-klasse. Dat is dan de Porsche 911 GT3 Cup met de alternatieve brandstof. Nou, die heeft dus daar gewonnen. Je had ook nog de AT1-klasse. Nou ja, daar had je dan Tom Coronel op twee auto's ingeschreven staan. En in die klasse reden ook twee auto's mee van hetzelfde team. Dus de klassezegen zat er voor hem hoe dan ook al in. Maar die heeft hij dus inderdaad gepakt samen met Jan-Jaap van Roon en Duncan Huisman. Dan had je ook nog de Cup 2-klasse. Nou, die bestaat dan echt puur en alleen uit de Porsche 911 GT3 Cup, die we net noemden. Maar dan gewoon de normale brandstof zoals normaal voorgeschreven. Dus niet die alternatieve brandstof. Nou, daar heeft Paul Meijer gewonnen. En dat is echt wel een knappe prestatie. Want het is echt wel een serieus snelle klasse. Met uiteindelijk ook gewoon 12 auto's. Gelijkwaardig materiaal. Dus dat is echt wel een knappe prestatie. En zeker het benoemen waard. En natuurlijk niet te vergeten Jeroen Blekemolen. Die reed mee in de SP10-klasse. Nou, die bestaat dan uit de GT4-auto's. Dus eigenlijk één klasse onder de GT3's die meereden. En dat was ook echt wel een serieus competitief veld met 13 verschillende auto's. Hij heeft dus uiteindelijk ook gewoon gewonnen met de BMW M4. En dan hadden we nog tot slot Carlo van Dam. Die had gewonnen in de SP4T-klasse. Dat is een van de wat lagere klassen. Maar uiteindelijk nog wel echt gewoon een competitief veld uiteindelijk. En die heeft daar gewonnen met de Subaru WRX.
0: Ja, en dat is zeker bijzonder, want Subaru, eigenlijk is hij al jaren een beetje voor dat soort races een vaste man bij Subaru. Want voor de rest zitten er eigenlijk alleen maar Japanners op die auto.
1: Ja, dat klopt. Nee, dus dat is inderdaad dan wel een unieke iets natuurlijk, dat er dan toch een Nederlander meedoet. En dat ze dan nu winnen is extra mooi, denk ik wel.
0: Toch al even zeker het benoemen waard. De BMW Touring, de station racewagen in de SPX-klasse. Wat hebben die het ook fantastisch gedaan, hè?
1: Ja, het is echt wel een... We hebben het erover gehad, de Dacia Logan is het publieksfavoriet. Maar ik denk dat de BMW M3 Touring 24 uur... die heeft echt wel de harten veroverd van de Duitse autosportfans... en misschien wel veel meer fans over de wereld. Want ja, hoe... bizar is het eigenlijk dat een stationwagon gewoon omgetoverd wordt door een GT3. En gewoon competitief vooraan meedoet. Niet per se alleen omdat anderen uitvallen. Tuurlijk, dat hielp ook enorm. Maar het feit dat ze gewoon pure pace hadden om gewoon bijvoorbeeld... Nou ja, op een gegeven moment hebben ze gewoon de nummer 3 Mercedes van Verstappen gewoon ingehaald. Toen Gunon achter het stuur zat. Dus het is echt wel een hele knappe prestatie. Uiteindelijk, het schijnt dat in principe heeft het geholpen. Die achterkant is natuurlijk ietsje zwaarder. Dus de achterbanden worden iets meer belast. En dat helpt wel een beetje, zeker in die ijskoude nacht zoals die daar was. Dus dat heeft ook wel een voordeeltje gehad. Maar ja, het is gewoon een hele mooie prestatie dat ze dan gewoon vijfde worden overal. In een veld met echt serieus snelle teams. Met serieus snelle GT3's die al zo lang ontwikkeld zijn. En dan moet je niet vergeten dat dit eigenlijk gewoon begon als een 1 april grap vorig jaar. Zo van, ze hadden een plaatje gepost op Instagram van joh... kijk, dit wordt onze nieuwe auto. En iedereen dacht van, nou ja, het is 1 april, dus dat zal niet. En inderdaad, dit jaar is dat gewoon echt wel op het circuit gezet, die auto. En om dan vijfde te worden, is echt bizar. Maar wat ik al zei, het is echt wel een publieksfavoriet geworden. Er zijn ook gewoon al genoeg grappen over gemaakt met Das voor ein Kombi.
0: Ja.
1: Dat is echt wel een hele meme daar ook in Duitsland. Dus ook bij de finish hoorden we de commentator al zeggen inderdaad, Was is Das voor ein Kombi? Ja, weet je, het is echt wel een cultheld geworden, die auto. En ik hoop persoonlijk dat hij ook volgend jaar weer terugkeert, want het is echt wel een heel gaaf project.
0: Absoluut, ja, dat is heel gaaf. En daarnaast heb ik nog zoveel meer gave auto's gezien, maar daar hebben we de tijd niet voor om het daarover te hebben tot slot. Max Verstappen valt weliswaar uit, maar ja, dat geeft aan de andere kant natuurlijk misschien ook wel extra reden dan om bijvoorbeeld volgend jaar, als het allemaal in de planning past, gewoon weer terug te komen.
1: Ja, nou, dat is inderdaad ook een beetje de hoop en verwachting eigenlijk die iedereen een beetje heeft uitgesproken na de race. Het is natuurlijk afwachten inderdaad wat jij al zegt, wat de kalender doet volgend jaar. We weten wanneer de 24 uur van de Nürburgring is volgend jaar, maar we weten de Formule 1 kalender nog niet. Dus dat is altijd een beetje puzzelen. Het is eind mei volgend jaar, dus dat is echt wel normaal gesproken wel een slot waar de Formule 1 een race heeft. Dus dat wordt wel misschien wat lastiger. Maar... ja, iedereen hoopt eigenlijk wel gewoon dat hij terugkeert. En bijvoorbeeld Dani Junkadea zei eigenlijk ook al van ja, juist door hoe deze race verlopen is. Wetende dat ze hadden kunnen winnen en eigenlijk hadden moeten winnen. Maar dat het dus niet gebeurd is door ja, gewoon botte pech. Dat kan hem ook gewoon het vuur geven om volgend jaar echt gewoon gemotiveerd zijn en terug te keren naar deze race. Dus ja, ik hoop het zelf ook. Het bracht echt wel wat extra's met zich mee natuurlijk naar die race. Dus nou, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. We hebben in ieder geval een heel interessant en mooi weekend gezien daar in de Duitse Eifel bij het plaatsje Nürburg. Op de Nürburgring, die 24 uur, Laurens Stade van motorsport.com. Ik zou zeggen, ga lekker bijslapen en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Yes, dat gaat wel lukken. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: miles away.
1: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
7: Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zell am See gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een acht is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is. Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zell am See is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van drie straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zell am See. Ik zeg, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is nou ja, de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want nou ja, een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n nou ja, hotel zegt van, joh, ga lekker je gang, want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van ja, juist de persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de. Die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien, waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven, ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt, en dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. Ja, en toen dacht ik van nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus dat... Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is... over een paar weken, laatste week van mei... gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet, maar er staan nog wel leuke momenten op de planning en ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden of is dat wel dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zellamzee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk was het eigenlijk allemaal top daar in Zellamzee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in ja, hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielerfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt er nu een 2.1 koers in plaats van een pro-koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen- en vrouwenwielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, want dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, maar de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè. Denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doorgaan.

0: van de dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen. Wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven. Kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten. Maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven. Je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan. Want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat
0: Ja.
1: zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, daar, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel
0: Jullie
1: succes
0: bedankt.
1: aan de tekentafel.
0: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen en toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen, dus... Ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen het Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, wat is het, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was een dramatisch weekend in de MotoGP. De Grand Prix van Catalonië kenmerkte zich dit jaar vooral door zware valpartijen met ook zwaar letsel. Dusdanig dat vanuit de coureurs de onvrede over de MotoGP Safety Commission behoorlijk groeit. Grote slachtoffers waren Alex Marquez en Johan Zarco, die in twee losse ongelukken verschrikkelijk te val kwamen en voorlopig ook niet in actie zullen komen. Fabio Di Giannantonio, die was uiteindelijk dan wel de grote winnaar nadat de race twee keer onderbroken werd. Ik ga over dit veelbewogen weekend in gesprek met Joey Litchens, analist bij

0: We komen er al zo lang. Maar er zijn wel een paar punten op het circuit waar de muur wel heel dichtbij staat. Nou ja, dat kwam bij de crash met Alex Marquez werd dat ook wel heel erg zichtbaar natuurlijk. En ja, gewoon los van dat de muur op een aantal plekken dichtbij het asfalt staat, is het altijd typerend dat bij bocht 1 in de MotoGP dat het daar fout kan gaan. Maar het kan ook haast niet altijd goed gaan. Ja, het moet zo nu en dan helaas ook een keertje fout gaan. En dat is pijnlijk om te zeggen, maar dat is wel een feit.
1: Ja, en nou ja, over de eerste bocht gesproken, in dit geval was daar vooral Johan Zarco het grote slachtoffer. Die kwam, ja, als je de beelden terugziet, akelig met zijn been in een andere machine terecht achterin. Ja, dat been dat bungelde een beetje los van de rest. Dat was al klaar.
0: Ja, hij heeft toch wel een ernstige knieblessure opgelopen. Kniebanden, het bot, het gewricht. Ja, alles is ontzet en zou geopereerd worden. Maar ja, die is zeker langere tijd uit de running. En dan is maar de vraag in hoeverre die kan herstellen. Want de benen, ja, je zou het niet zeggen. Maar het is echt zo dat die zijn juist cruciaal met motorracen. Ja, goh. Voor de 35-jarige Fransman wordt het wel een hele zware revalidatietraject.
1: Ja, en dan natuurlijk ja, die zware crash van Alex Marquez later ook nog. Dat was ook een heel gek moment eigenlijk. Acosta reed aan kop. Die KTM die ging nou ja, niet voor het eerst dit seizoen een stuk. Hij stak wel heel snel zijn hand op, maar ja, iedereen zat er zo close achter. Marquez rijdt vol achterop en motor onbestuurbaar. En hij gaat verschrikkelijk hard te val. Ja, en belandt eigenlijk ja, met zijn hoofd eerst eigenlijk bijna in de muur.
0: Ja, het is bah. Ja, echt bah. Heel eerlijk, ik ben blij dat ze volgend jaar overgaan naar nieuwe reglementen. En dan niet zozeer dat de snelheid omlaag gaat, maar het is meer het feit dat de technische hulpmiddelen die men aan boord heeft, de motor weer meer bestuurbaar moet worden door de coureur. Want zoals ik het zie vanuit de coureursperspectief. Die MotoGP-motorfietsen die zijn natuurlijk zo doorontwikkeld met vleugels, met winglets, ride height devices en so on. En wat je in deze situatie haalt, uitkomen bocht 9, dan ja, je komt over een heuveltje, je neemt heel veel snelheid mee. Die mannen in de MotoGP die activeren dan een ride height device. Dan squat de motor op het achterwiel volledig naar de onderkant toe. Daarmee haal je de volledige veer weg. Die haal je van de motor af. Maar daarmee wordt de motor wel onbestuurbaar. Want dan wil die maar één ding, dat is rechtdoor maximaal snelheid bouwen. En dat zie ik vooral terug in die crash. Alex Marquez had helemaal geen kans meer om uit te wijken. Omdat die motorfiets aan de achterzijde helemaal inzakt. Vanwege het technisch snufje wat men allemaal, he, dat hebben ze allemaal overigens. Maar ja, het is een technisch hulpmiddel om harder te gaan. Maar het kost nu wel reactievermogen om een motorfiets bestuurbaar te maken. En ja, ik ben van mening, haal die zooi eraf en maak het weer voor de coureur een stuk verantwoordelijker. Maar goed, dat zijn mijn woorden dan. Los van het feit hoe ik het dan technisch probeer te onderbouwen. Het is een feit dat het een zeer ernstig ongeluk is waar je passagier wordt met die hoge snelheid. Want dat moeten we ook benoemen. Ja, en dan komt die muur dichtbij en dan is het maar één ding, dan wil je die muur ontwijken. Dus ja, ik herken hier wel iets in. En daarom gaat die bij mij ook zeker door merg en been.
1: Ja, want het is niet meer mas wat hij allemaal heeft. Nou ja, gebroken nekwervel, gebroken sleutelbeen. Ja, die is voorlopig al klaar. Misschien wel het hele seizoen. Ja, nekwervel is natuurlijk ook een beetje kiele-kiele.
0: Ja, hij komt hier onwijs goed mee weg. Dat wil ik even uitgesproken hebben. Hij heeft eigenlijk gewoon bijzonder veel geluk gehad. Maar ja, het is wel een beetje de vraag: wat doet die breuk in die C7, die nekwervel? Hè? Het is aan de onderkant, het zit een beetje ter hoogte van de schouders. Daar is een stukje bot afgebroken aan de buitenkant van de nekwervel. Dus dat op zichzelf valt wel mee. Ja, en dat zal de komende weken allemaal onderzocht worden. Kijk, die sleutelbeenbreuk die stelt niets voor. Dat is.

0: hoe raar het ook klinkt, dat is vrij normaal in de motorsport, dat je sleutelbeen breekt en dat je die laat repareren en dat je daarmee verder gaat. Maar die nek, ja, dat is een ander verhaal. En daar komt natuurlijk gigantisch veel kracht bij kijken in de MotoGP met 350 km per uur. Alles komt op het hoofd. Dus ja, daar zet ik wel vraagtekens bij, zeker.
1: Ja, iemand die dan ook ontzettend veel geluk had en ergens goed mee wegkwam is Fabio Di Giannantonio. Die werd volgeraakt door brokstukken van de motor van Alex Marquez, die daar volledig desintegreerde ongeveer. Kwam te val, had heel erg last van zijn hand. Maar ja, gelukkig daarna kon hij wel herstarten en hij wint de race. Ja, ondanks natuurlijk daarna nog naar die onderbreking met Zarco, maar toch, hij wint hem wel uiteindelijk.
0: Ja, chaotische herstart van de wedstrijd. Want toen kwam die crash inderdaad van Johan Zarco. Maar los van de crashes en de hectiek, was het Digia die het hoofd koel hield. En twee keer het meeste, eigenlijk drie keer het meeste scherp was met de start. En de crisis overleefde en uiteindelijk toch die wedstrijd naar zich toe trok. En ja, dit is ook niet echt de wedstrijd die je dan wil winnen. Maar ja, het zijn wel 25 punten. En daarmee pakt Digia zijn tweede Grand Prix overwinning in de MotoGP ooit. En ja, die is dan wel meer dan verdiend. Omdat, ja, het is toch wel een stukje op karakter. Want laten we niet vergeten, bij die crash met Alex Marquez krijgt hij gewoon een compleet voorwiel. Met een voorvork nog in het voorwiel vast. Krijgt hij op zijn pols, aan zijn rechterpols. En met die rechterpols moet je natuurlijk niet alleen de gasgaan opendraaien, maar ook ontzettend hard in die remmen knijpen. Dus ja, wel diep respect voor deze kerel, dat je zo op karakter toch die wedstrijd naar je toe weet te trekken. Maar vooral heel veel respect voor al die coureurs die het hoofd koel weten te houden. Na het zien van al die beelden steeds, die herhalingen die steeds weer werden weergeven. Dus ja, dit jaar complimenten, maar ja, het mogen. En moeten we helaas ook benoemen. De allersterkste waren thuis of lagen in de grindbak. Dus wat kan die dan de rest van het seizoen?
1: Ja, dat is dan weer vraag 2. Ja, tot slot, als we nog even kijken naar. Als we het toch hebben over een dramatisch weekend. Colin Vijer nog even benoemend. De fantastische kwalificatie. Traint naar plek 2. Maar ja, dan is het leuk dat je op plek 2 start. Maar ja, dan gaat het dan natuurlijk voor hem vrij snel mis.
0: Ja, in 2 weken tijd, 2 keer een start verpesten. En dan niet alleen die start, de eerste 2, 3 sectoren finaal weggooien, dat is niet best. Colin heeft mega veel snelheid in de benen, is bloedsnel, is ijzersterk. Maar 1 ding kan hij niet en dat is starten. En daar kunnen we niet omheen draaien. Dat is gewoon een feit. Het is nooit een mega starter geweest. Maar ik zet ook vraagtekens of hij echt een goede starter gaat worden. Want je kunt het trainen. Maar dat is wel moeilijk. En dat is niet alleen rijtechnisch trainen, maar het is ook echt je strategie erop aanpassen gedurende het weekend. Explosiviteit, de baan op gaan, knallen. Ja, en dat is nou net eigenlijk wat Colin niet heel graag doet. Maar waar weerstand is veel te halen. Dus, en Colin heeft natuurlijk ontzettend veel veerkracht, een enorme zelfreflectie. Ik denk wel dat Colin hier beter van wordt. Want laten we niet vergeten, dit is pas zijn 4e jaar in de Grand Prix. Dus ja, wat praten we over? Eigenlijk is het ook nog steeds maar een proekie. Ja, hij moet hiermee aan de slag. Want hij zit wel bij een van de betere teams. Hij heeft de mogelijkheid om wedstrijden te winnen. Maar dan moet je het wel doen. En als je met start niet verzilvert, dan wordt het gewoon een onmogelijke opgave. Want je rijdt met mannen die allemaal willen winnen. En die wel het risico nemen in de eerste 2 rondes. En daar is winst te boeken voor Colin Vijer.
1: Ja, en voornamelijk natuurlijk vooral ja, minder handig als je bedenkt dat ze eerder op de grid nog met Steiner aan het praten waren over een eventueel MotoGP-zitje voor volgend jaar. Dan helpt dit natuurlijk niet.
0: Nee, ja, kijk, ja, zijn naam wordt genoemd voor een MotoGP-transfer, maar Die plekken in de MotoGP zijn heel erg zeldzaam. En zelfs Manuel González, zijn naam wordt eigenlijk niet of nauwelijks genoemd. Wordt hier en daar wel benoemd. Maar is eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor een MotoGP. En waarom? Dat heeft dan verschillende redenen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Alonso en Holgado. Let maar op, als die mannen van start gaan. Het maakt niet uit op welke plek ze staan. Of het nou plek 20 is of plek 2. Die zullen altijd alles doen om als eerste bij die eerste bocht te komen. En niet alleen als eerste. Bij die eerste poort, maar ook als eerste over start finish na de eerste ronde. En ja, ik kan niet ontkennen dat MotoGP-teams daar naar kijken. Als jij in 2 weken tijd bijna 20 posities verliest in de eerste halve ronde, en dan krijg je een smet op je naam. En daar moeten we vanaf. Want we mogen niet vergeten, en we mogen nog steeds mega trots zijn op Colin wat hij doet. Maar we mogen niet vergeten dat hij moet hier wel mee aan de bak.
1: Ja, gelukkig duurt het seizoen nog lang. Dus nog genoeg kansen voor hem om daarmee aan de slag te gaan. Joey Litjens, analist bij Ziggo Sport Racing. Dank voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Zeker, dankjewel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl. All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Hè, kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Hè? Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van, hé, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten, dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is, maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan.
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is en gewoon denken van stop me maar bij een sport en ik zie het wel?
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dichtbij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kampschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook al super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief.

0: Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt, op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom een succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst, eerst dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we er elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
0: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL-website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talendag.
0: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu hè, een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsen is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was een weekend vol adrenaline, drama en vol gasracen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Lang leek het erop dat het Max Verstappen en zijn teamgenoten Daniel Junkardea, Lucas Auer en Jules Gounon de felbegeerde zegen zouden pakken. Echter, na 21 van de 24 uur liep de Mercedes technisch malheur op. De zusterauto van Windward Racing, die lange tijd gelijk opgingen met het Verstappen.com team, wist Mercedes uiteindelijk wel de lang verwachte eerste zegen sinds 2016 te schenken. Nederlands succes was er ook, want liefst 4 Nederlanders wisten hun klasse te winnen. Ik ga erover in gesprek met Laurens Stalen van Motorsport.com, die er zelf ook bij was. Laurens, hele goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag Robert, daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Ergens vanaf de middle of nowhere, volgens mij langs een tankstation ergens in Nederland op de terugweg. Je bent er het hele weekend natuurlijk geweest en daarvoor was je er overigens ook al. Maar hoe heb jij eigenlijk het weekend beleefd?
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd wel een heel mooi evenement. Kijk, voor mij was het de eerste keer dat ik het in het echt heb mee mogen maken. Maar ik heb het altijd eigenlijk ook al gewoon via de tv gevolgd. Maar het is zo'n gaaf evenement. Dus het wordt daar zo geleefd, ook door de Duitse fans. Nou, nu dit jaar dan ook met de Nederlandse fans. Het was gewoon, het was gewoon heel mooi om mee te maken. En gewoon die passie te zien van de fans. En gewoon de actie op de baan. Er was zoveel te doen. Er was zoveel te zien. En uiteindelijk, ja, als je heel eerlijk bent, ging natuurlijk vooral om één iemand. Maar ja, uiteindelijk heeft het gewoon heel veel mooi spektakel opgeleverd, deze race.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, als journalist zijnde, hoeveel krijg je nou mee van de race? En zeg maar, hoe lang ben jij wakker geweest in die 24 uur?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd inderdaad een goede vraag. Nee, in principe in het mediacentrum hangen overal gewoon schermen. Dus dan je hebt een livestream met echt het beeld van zoals je het op de tv ziet. Maar je hebt ook de live timing van verschillende posities. En uiteindelijk ook zeg maar van de race control, zeg maar de meldingen van de straffen die worden uitgedeeld. En de onderzoeken die lopen. Maar uiteindelijk, ja, ik heb toch wel besloten om 's nachts eventjes een paar uurtjes de oogjes dicht te doen. Dat was denk ik 3,5 uur en daarna ga je toch weer gewoon verder. Dus ja, het is, je krijgt genoeg mee van de race, laten we het zo zeggen.
1: Nu ben ik, voordat we het dan echt over de race gaan hebben, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Kijk, ook trouwens de beelden op televisie van de 24 uur van de Nürburgring, maar Le Mans even zo, zie je natuurlijk de monteurs in zo'n hangmatje of zo'n zitzak een beetje af en toe slapen. Slaapt het journaal je nou ook gewoon tijdens de race in de persruimte? Of gaat iedereen wel een beetje terug naar, zeg maar, hotelachtig idee?
2: Nou, het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Normaal gesproken zou ik zelf ook hebben gezegd van, nou weet je, ik doe even mijn oogjes dicht in het mediacentrum. Maar ik dacht, dit keer laat ik eventjes verstandig zijn. Net al de 6 uur van Spa gehad vorige week. Ik dacht, een beetje nachtrust is goed. Maar ik had toevallig een Britse collega naast mij zitten. En die heeft wel gewoon besloten om echt gewoon in het mediacentrum te slapen. En er was ook een Japanse collega die had zijn ogen al dicht en lag mooi op tafel met zijn hoofd. Nou ja, die Britse collega die daarnaast mij zat, die vertelde mij de ochtend toen ik terugkwam van, nou, ik heb op de grond gelegen hier. Dus het is wel gekkigheid soms, hoor.
1: Ja, het maakt het ook wel weer mooi natuurlijk. Dan terug naar de race. Vooraf natuurlijk alle ogen gericht op één man. Max Verstappen, Max Mania hoorden we natuurlijk van alle kanten. Hele weekend was uitverkocht. Iedereen keek er naar uit. En het ging ook lange tijd ontzettend goed met de nummer 3 Mercedes.
2: Ja, nou ja, dat klopt. Ze hadden op een gegeven moment echt wel stevig de leiding in handen. Vooral in de ochtenduren toen net het zonnetje opkwam. Nou ja, ze hadden net een duel gehad met de zusterauto, de nummer 80. Maar ze hadden echt wel een voorsprong uitgebouwd. Max Verstappen had net 2 stints gereden in de ochtend. Nou, die voorsprong bedroeg toen ruim 30 seconden. Daniel Junkardea nam het stuur over. En wat daarna gebeurd is, dat weten we denk ik ondertussen allemaal wel zo'n beetje. Dus echt voor dat moment was het echt wel gewoon mensen in het mediacentrum hadden al verslagen klaarstaan voor 3 uur later. Van oké, Max Verstappen wint bij zijn debuut de 24 uur van de Nürburgring. Ja, die verslagen moesten helaas omgegooid worden, vrees ik.
1: Ja, want ze zeggen de groene hel kiest haar eigen winnaar. Het werd dus niet Max in dit geval. Want ja, het blijft natuurlijk een endurance sport. En het blijft een technische sport. Je kunt als coureurs het natuurlijk nog zo goed doen. Maar ja, als er iets stuk gaat aan de auto, ja, dan heb je pech.
2: Ja, nou ja, dat is ook inderdaad de conclusie die ze eigenlijk allemaal wel een beetje trokken. Kijk, dat doet gewoon pijn. Dat merkte je ook aan de coureurs. Want na de uitvalbeurt kregen we van Mercedes nog wel de kans om in ieder geval met Lucas Auer en Dani Junkadea te spreken. Nou ja, die, ik denk niet dat ze er per se op zaten te wachten om de pers te woord te staan. Maar ja, ze gaven ons nog wel goede tekst en uitleg. Maar je merkt aan alles, qua uitdrukkingen, zeg maar, qua gezichtsuitdrukking, dat ze echt wel heel erg baalden. Ze noemden het ook frustrerend. En dat is logisch. Maar ergens zeiden ze ook al van ja, dit soort dingen horen gewoon bij endurance. Het kan gewoon gebeuren, inderdaad. Je kan zelf alles goed doen. De perfecte race rijden. En dat is eigenlijk ook wat Junkadea heeft gezegd. Het was eigenlijk gewoon de perfecte race tot aan dat moment. Dus ja, het is gewoon een hele harde sport soms. En dat weten zij ook maar al te goed.
1: Ja, want ik denk dat we ook nog allemaal de beelden hebben gezien van Gilles Gounon, die met zijn rug tegen de pitmuur heel beteuterd erbij zat. Sterker nog, de tranen uit zijn ogen aan het wrijven was van zware teleurstelling en natuurlijk.

0: te rijden. Want je moet niet vergeten, ze hadden gewoon een voorsprong. Nou, niet alleen van een halve minuut op de nummer 80 auto. Maar ze hadden ook gewoon een voorsprong van 5 minuten ruim op de Aston Martin op de derde plaats. Dus op dat moment hebben zij eigenlijk gewoon geen baat bij om risico's te nemen. Dus ze zeiden al van, we hebben rustig aangedaan met de curbstones. We hebben die niet agressief zitten misbruiken, zeg maar. Niet dat ze er vol over zijn gaan vliegen. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon een kwestie geweest van gewoon mottepech eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk ook gewoon de conclusie van de coureurs en van het hele team. Dus ze ontkenden inderdaad dat het echt wat te maken had met het harde racen en de curbstones. En het duel met Maro Engel bijvoorbeeld eerder in de nacht. Of bijvoorbeeld het vliegen van Verstappen, waarbij die bijna de vangrails invloog. Al die momenten hebben niet per se bijgedragen, oordeelde zij.
1: Nou ja, zij dus uitgevallen. Nogmaals, de groene hel kiest haar eigen winnaar. In dit geval ook een winnaar met een prachtig verhaal. De nummer 80, de zusterauto van Windward Racing. Met aan boord Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schieler en Lucas Stoltz. Die wisten de race te winnen. En ook dat is natuurlijk een verhaal. Want ze moesten van ver komen. Omdat Maro Engel in de qualifying in de muur zette.
0: Ja, nou ja, we hadden hem inderdaad nog van tevoren besproken inderdaad. Van goh, wie zijn dan de favorieten voor deze race? En we noemden eigenlijk al de 80, maar dan als een soort van dark horse na die crash. Nou, de dark horse heeft toch wel gewonnen. Maar dat is dus ook eigenlijk wel het mooie van de Endurance. En dat is ook wat Fabian Schieler eigenlijk na de race tegen mij zei. Van ja, die eerste twee stints van Maro Engel in de race hebben ons eigenlijk gewoon de basis gegeven voor het succes van deze race. Want hij bleef uit de problemen. Baanden zich een beetje een weg naar voren. En een beetje door gewoon stabiel die ronde te rijden en uit de problemen te blijven, kan je al zo ver komen. En nou ja, dat zij dan van P25 kunnen winnen. Dat laat ook maar zien gewoon dat de kwalificatie, tuurlijk, het helpt enorm als je wat meer vooraan staat. Maar het zegt eigenlijk nog steeds helemaal niet zoveel in zo'n 24 uur. Dus nee, het is gewoon een hele mooie overwinning geweest voor dat team. Uiteindelijk ook gewoon voor Mercedes natuurlijk zelf. Want dat is voor het eerst in 10 jaar tijd dat ze deze race hebben gewonnen. Dus het is al met al een heel groot feest geworden daar. En natuurlijk hadden ze ergens stiekem gewoon wel gehoopt dat de nummer 3 dan vooraan had geëindigd met de 80 erachter. Maar ik denk dat ze net zo goed blij zullen zijn dat de nummer 80 nu heeft gewonnen.
1: Ja, want uiteindelijk draait het om één ding. En dat is die winst voor Mercedes natuurlijk. Ondanks het uitvallen van Verstappen was er natuurlijk nog wel gewoon Nederlands succes tijdens de 24 uur. Want er zijn nog best wel wat Nederlanders geweest die hun klasse gewonnen hebben.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Nee, er zijn inderdaad nog wel een aantal succesverhalen te benoemen. Nou ja, sowieso Marco van Ramshorst, die had je in de AT2-klasse. Dat is dan de Porsche 911 GT3 Cup met de alternatieve brandstof. Nou, die heeft dus daar gewonnen. Je had ook nog de AT1-klasse. Nou ja, daar had je dan Tom Coronel op 2 auto's ingeschreven staan. En in die klasse reden ook 2 auto's mee van hetzelfde team. Dus de klassezegen zat er voor hem hoe dan ook al in. Maar die heeft hij dus inderdaad gepakt samen met Jan-Jaap van Roon en Duncan Huisman. Dan had je ook nog de Cup 2-klasse. Nou, die bestaat dan echt puur en alleen uit de Porsche 911 GT3 Cup, die we net noemden. Maar dan gewoon de normale brandstof zoals normaal voorgeschreven. Dus niet die alternatieve brandstof. Nou, daar heeft Paul Meijer gewonnen. En dat is echt wel een knappe prestatie. Want het is echt wel een serieus snelle klasse. Met uiteindelijk ook gewoon 12 auto's. Gelijkwaardig materiaal. Dus dat is echt wel een knappe prestatie. En zeker het benoemen waard. En natuurlijk niet te vergeten Jeroen Blekemolen. Die reed mee in de SP10-klasse. Nou, die bestaat dan uit de GT4-auto's. Dus eigenlijk 1 klasse onder de GT3's die meededen. En dat was ook echt wel een serieus competitief veld met 13 verschillende auto's. Hij heeft dus uiteindelijk ook gewoon gewonnen met de BMW M4. En dan hadden we nog tot slot Carlo van Dam. Die had gewonnen in de SP4T-klasse. Dat is een van de wat lagere klassen. Maar uiteindelijk nog wel echt gewoon een competitief veld uiteindelijk. En die heeft daar gewonnen met de Subaru WRX.
1: Ja, en dat is zeker bijzonder. Want Subaru, eigenlijk is hij al jaren een beetje voor dat soort races een vaste man bij Subaru. Want voor de rest zitten er eigenlijk alleen maar Japanners op die auto.
0: Ja, dat klopt. Nee, dus dat is inderdaad dan wel een unieke iets natuurlijk. Dat er dan toch een Nederlander meedoet. En dat ze dan nu winnen is extra mooi, denk ik wel.
1: Toch al even zeker het benoemen waard. De BMW Touring, de station racewagen in de SPX-klasse. Wat hebben die het ook fantastisch gedaan, hè?
0: Ja, het is echt wel een We hebben het erover gehad, de Dacia Logan is het publieksfavoriet. Maar ik denk dat de BMW M3 Touring 24 uur, die heeft echt wel de harten veroverd van de Duitse auto's.

0: fans en misschien wel veel meer fans over de wereld. Want ja, hoe bizar is het eigenlijk dat een station wagon gewoon omgetoverd wordt tot een GT3 en gewoon competitief vooraan meedoet. Niet per se alleen omdat anderen uitvallen. Tuurlijk, dat hielp ook enorm. Maar het feit dat ze gewoon puur de pace hadden om gewoon bijvoorbeeld, nou ja, op een gegeven moment hebben ze gewoon de nummer 3 Mercedes van Verstappen gewoon ingehaald toen Gunon achter het stuur zat. Dus het is echt wel een hele knappe prestatie. Uiteindelijk, het schijnt dat in principe heeft het geholpen. Die achterkant is natuurlijk ietsje zwaarder. Dus de achterbanden worden iets meer belast. En dat helpt wel een beetje, zeker in die ijskoude nachten zoals die daar was. Dus dat heeft ook wel een voordeeltje gehad. Maar ja, het is gewoon een hele mooie prestatie dat ze dan gewoon vijfde worden overal. In een veld met echt serieus snelle teams. Met serieus snelle GT3's die al zo lang ontwikkeld zijn. En dan moet je niet vergeten dat dit eigenlijk gewoon begon als een 1 april grap vorig jaar. Zo van, ze hadden een plaatje gepost op Instagram van joh, kijk, dit wordt onze nieuwe auto. En iedereen dacht van, nou ja, het is 1 april, dus dat zal niet. En inderdaad, dit jaar is dat gewoon echt wel op het circuit gezet, die auto. En om dan vijfde te worden, is echt bizar. Maar wat ik al zei, het is echt wel een publieksfavoriet geworden. Er zijn ook gewoon al genoeg grappen over gemaakt met Das voor ein Kombi. Dat is echt wel een hele meme daar ook in Duitsland. Dus ook bij de finish hoorden we de commentator al zeggen inderdaad, was is Das voor ein Kombi. Ja, weet je, het is echt wel een cultheld geworden, die auto. En ik hoop persoonlijk dat hij ook volgend jaar weer terugkeert, want het is echt wel een heel gaaf project.
1: Absoluut, ja, dat is heel gaaf. En daarnaast heb ik nog zoveel meer gave auto's gezien, maar daar hebben we de tijd niet voor om het daarover te hebben. Tot slot, Max Verstappen valt weliswaar uit, maar ja, dat geeft aan de andere kant natuurlijk misschien ook wel extra reden dan om bijvoorbeeld volgend jaar, als het allemaal in de planning past, gewoon weer terug te komen.
0: Ja, nou, dat is inderdaad ook een beetje de hoop en verwachting eigenlijk die iedereen een beetje heeft uitgesproken na de race. Het is natuurlijk afwachten inderdaad wat jij al zegt, wat de kalender doet volgend jaar. We weten wanneer de 24 uur van de Nürburgring is volgend jaar, maar we weten de Formule 1 kalender nog niet. Dus dat is altijd een beetje puzzelen. Het is eind mei volgend jaar, dus dat is echt wel normaal gesproken wel een slot waar de Formule 1 een race heeft. Dus dat wordt wel misschien wat lastiger. Maar ja, iedereen hoopt eigenlijk wel gewoon dat hij terugkeert. En bijvoorbeeld Dani Junkadea zei eigenlijk ook al van ja, juist door hoe deze race verlopen is, wetende dat ze hadden kunnen winnen en eigenlijk hadden moeten winnen. Maar dat het dus niet gebeurd is door gewoon botte pech. Dat kan hem ook gewoon het vuur geven om volgend jaar echt gewoon gemotiveerd zijn en terug te keren naar deze race. Dus ja, ik hoop het zelf ook. Het bracht echt wel wat extra's met zich mee natuurlijk naar die race. Dus we gaan het zien.
1: We gaan het zien. We hebben in ieder geval een heel interessant en mooi weekend gezien daar in de Duitse Eifel bij het plaatsje Nürburg. Op de Nürburgring, die 24 uur, Lauwe Staden van motorsport.com. Ik zou zeggen, ga lekker bijslapen en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Yes, dat gaat wel lukken. Dankjewel.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat we daar proberen te, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Die bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. Logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot. En ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee. Ze nemen ook een 4 mee of een 2. Meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot boottransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden. Namelijk, waar gaan we dat dan neerleggen? En waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus op een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zellamzee gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht, wel een leuke zoektocht, maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits, maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel, maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland, dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is, maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en gelukkig, Zellamzee is niet per se de grootste plek, dus volgens mij is het ook wel een beetje... Zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zellamzee. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat best nog wel wat werk vereist, is de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, we hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van de juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit de... die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen, het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer, ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond en dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zeiden ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen, geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het was niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. Dus dat was veel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK? En wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus. Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is, over een paar weken, laatste week van mei, gaan ze naar Spanje Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wat dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zell-Am-Zee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zell-Am-Zee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stel te hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Nou, tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer. Want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en midden in de natuur. Ik vond het heel mooi. Maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En ook natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd, want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco-Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, tig events die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hoger label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, want dat is natuurlijk wel even ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg
2: Ja.
1: maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World
2: Ja.
1: Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn
2: Ja.
1: dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk
2: Ja.
1: stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten, dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te
2: Ja.
1: organiseren?
2: Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk, wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker,
2: ja.
1: Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
1: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
2: Cricket.
3: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
2: Atletiek.
4: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt maar nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij hem dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, ja. Nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we de afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: miles away. All Sports Radio Live. Het was een dramatisch weekend in de MotoGP. De Grand Prix van Catalonië kenmerkte zich dit jaar vooral door zware valpartijen met ook zwaar letsel. Dusdanig dat vanuit de coureurs de onvrede over de MotoGP Safety Commission behoorlijk groeit. Grootste slachtoffers waren Alex Marquez en Johan Zarco, die in twee losse ongelukken verschrikkelijk te val kwamen en voorlopig ook niet in actie zullen komen. Fabio Di Giannantonio, die was uiteindelijk dan wel de grote winnaar nadat de race twee keer onderbroken werd. Ik ga over dit veelbewogen weekend in gesprek met Joey Litjens, analist bij Ziggo Sport Racing. Joey, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat een drama. Ja, meer dan dat kun je er eigenlijk ook niet over kwijt. Want het zijn ook het verschrikkelijke valpartijen om te zien.
1: Dit gaat wel zeker door merg en been. En je wordt op zo'n moment van zo'n crash die je dan ziet. Ja, ik word daar gewoon heel erg stil van. Andere kant van het verhaal is, ja, de coureurs hadden het al een beetje voorspeld. Dat bij het circuit in Barcelona is natuurlijk een van de moderne klassiekers ook wel genoemd. We komen er al zo lang. Maar er zijn wel een paar punten op het circuit waar de muur wel heel dichtbij staat. Nou ja, dat kwam bij de crash met Alex Marquez werd dat ook wel heel erg zichtbaar natuurlijk. En ja, gewoon los van dat de muur op een aantal plekken dichtbij het asfalt staat, is het altijd typerend dat bij bocht 1 in de MotoGP dat het daar fout kan gaan. Het kan ook haast niet altijd goed gaan. Het moet zo nu en dan helaas ook een keertje fout gaan. En dat is pijnlijk om te zeggen, maar dat is wel een feit.
0: Ja, en over de eerste bocht gesproken, in dit geval was daar vooral Johan Zarco het grote slachtoffer. Die kwam, als je de beelden terugziet, akelig met zijn been in een andere machine terecht achterin. Ja, dat been dat bungelde een beetje los van de rest. Dat was al klaar.
1: Ja, hij heeft een toch wel een ernstige knieblessure opgelopen. Kniebanden, het bot, het gewricht. Ja, alles is ontzet en zou geopereerd worden. Maar ja, die is zeker langere tijd uit de running. En dan is maar de vraag in hoeverre die kan herstellen. Want de benen, je zou het niet zeggen. Maar het is echt zo dat die zijn juist cruciaal met motorracen. Voor de 35-jarige Fransman wordt het wel een hele zware revalidatietraject.
0: Ja, en dan natuurlijk die zware crash van Alex Marquez later ook nog. Dat was ook een heel gek moment eigenlijk. Acosta reed aan kop. Die KTM die ging niet voor het eerst dit seizoen een stuk. Hij stak wel heel snel zijn hand op, maar iedereen zat er zo close achter. Marquez rijdt vol achterop en motor onbestuurbaar. En hij gaat verschrikkelijk hard te val. Ja, en belandt eigenlijk met zijn hoofd eerst eigenlijk bijna in de muur.
1: Ja, het is echt bah. Heel eerlijk, ik ben blij dat ze volgend jaar overgaan naar nieuwe reglementen. En dan niet zozeer dat de snelheid omlaag gaat, maar het is meer het feit dat de technische hulpmiddelen die men aan boord heeft, de motor weer meer bestuurbaar moet worden door de coureur. Want zoals ik het zie vanuit de coureursperspectief, die MotoGP motorfietsen die zijn natuurlijk zo doorontwikkeld met vleugels, met winglets, ride height devices en so on. En wat je in deze situatie haalt uitkomen bocht 9, dan je komt over een heuveltje, je neemt heel veel snelheid mee. Die mannen in de MotoGP die activeren dan een ride height device. Dan squat de motor op het achterwiel volledig naar de onderkant toe. Daarmee haal je de volledige veer weg. Die haal je van de motor af. Maar daarmee wordt een motor wel onbestuurbaar. Want dan wil die maar één ding, dat is rechtdoor maximaal snelheid bouwen. En dat zie ik vooral terug in die crash. Alex Marquez had helemaal geen kans meer om uit te wijken, omdat die motorfiets aan de achterzijde helemaal inzakt vanwege technisch snufje wat men allemaal, dat hebben ze allemaal overigens. Maar ja, het is een technisch hulpmiddel om harder te gaan, maar het kost nu wel reactievermogen om een motorfiets bestuurbaar te maken. En ja, Ik ben van mening, haal die zooi eraf en maak het weer voor de coureur een stuk verantwoordelijker. Maar goed, dat zijn mijn woorden dan. Los van het feit hoe ik het dan technisch probeer te onderbouwen. Het is een feit dat het een zeer ernstig ongeluk is waar je passagier wordt met die hoge snelheid. Want dat moeten we ook benoemen. Ja, en dan komt die muur dichtbij en dan is het maar één ding. Dan wil je die muur ontwijken. Dus ja, ik herken hier wel iets in. En daarom gaat hij bij mij ook zeker door merg en been.
0: Ja, want het is niet meer mas wat hij allemaal heeft. Gebroken nekwervel, gebroken sleutelbeen. Ja, die is voorlopig al klaar. Misschien wel het hele seizoen. Ja, nekwervel is natuurlijk ook een beetje kiele.
1: Ja, hij komt hier onwijs goed mee weg. Dat wil ik even uitgesproken hebben. Hij heeft eigenlijk gewoon bijzonder veel geluk gehad. Maar ja, het is wel een beetje de vraag. Wat doet die breuk in die C7, die nekwervel? Hè? Het is aan de onderkant. Het zit een beetje ter hoogte van de schouders. Daar is een stukje bot afgebroken. Aan de buitenkant van de nekwervel. Dus dat op zichzelf valt wel mee. Ja, en dat zal de komende weken allemaal onderzocht worden. Kijk, die sleutelbeenbreuk die stelt niets voor. Dat is, hoe raar het ook klinkt, dat is vrij normaal in de motorsport. Dat je sleutelbeen breekt.
0: Mm-hmm.
1: En dat je die laat repareren en dat je daarmee verder.

0: daarna nog na die onderbreking met Zarco. Maar toch, hij wint hem wel uiteindelijk.
1: Ja, chaotische herstart van de wedstrijd. Want toen kwam die crash inderdaad van Johan Zarco. Maar los van de crashes en de hectiek was het Didier die het hoofd koel hield. En twee keer het meest, eigenlijk drie keer het meeste scherp was met de start. En de crisis overleefde en uiteindelijk toch die wedstrijd naar zich toe trok. En ja, dit is ook niet echt de wedstrijd die je dan wil winnen. Maar ja, het zijn wel 25 punten. En daarmee pakt Didier zijn tweede Grand Prix overwinning in de MotoGP ooit. En ja, die is dan wel meer dan verdiend. Omdat het is toch wel een stukje op karakter. Want laten we niet vergeten, bij die crash met Alex Marquez krijgt hij gewoon een compleet voorwiel. Met een voorvork nog in het voorwiel vast. Krijgt hij op zijn pols, aan zijn rechterpols. En met die rechterpols moet je natuurlijk niet alleen de gasgaan opendraaien, maar ook ontzettend hard in de remmen knijpen. Dus wel diep respect voor deze kerel, dat je zo op karakter toch die wedstrijd naar je toe weet te trekken. Maar vooral heel veel respect voor al die coureurs die het hoofd koel weten te houden. Na het zien van al die beelden steeds, die herhalingen die steeds weer werden weergeven. Dus ja, dit jaar complimenten, maar en moeten we helaas ook benoemen. De allersterkste waren thuis of lagen in de grindbak. Dus wat kan hij dan de rest van het seizoen?
0: Ja, dat is dan weer vraag 2. Tot slot, als we nog even kijken naar... als we het toch hebben over een dramatisch weekend. Colin Vyer nog even benoemend. De fantastische kwalificatie. Traint naar plek 2. Maar ja, dan is het leuk dat je op plek 2 start. Maar dan gaat het dan natuurlijk voor hem vrij snel mis.
1: Ja, in 2 weken tijd 2 keer een start verpesten. En dan niet alleen die start, de eerste 2-3 sectoren finaal weggooien, dat is niet best. Colin heeft mega veel snelheid in de benen, is bloedsnel, is ijzersterk. Maar één ding kan hij niet en dat is starten. En daar kunnen we niet omheen draaien. Dat is gewoon een feit. Het is nooit een mega starter geweest. Maar ik zet ook vraagtekens of hij echt een goede starter gaat worden. Want je kunt het trainen. Maar dat is wel moeilijk. En dat is niet alleen rijtechnisch trainen, maar het is ook echt je strategie erop aanpassen gedurende het weekend. Explosiviteit, de baan opgaan, knallen. Ja, en dat is nou net eigenlijk wat Colin niet heel graag doet. Maar waar weerstand is veel te halen. Dus, en Colin heeft natuurlijk ontzettend veel veerkracht, een enorme zelfreflectie. Ik denk wel dat Colin hier beter van wordt. Want laten we niet vergeten, dit is pas zijn 4e jaar in de Grand Prix. Dus ja, wat praten we over? Eigenlijk is het ook nog steeds maar een broekie. Hij moet hiermee aan de slag. Want hij zit wel bij een van de betere teams. Hij heeft de mogelijkheid om wedstrijden te winnen. Maar dan moet je het wel doen. En als je met start niet verzilvert, dan wordt het gewoon een onmogelijke opgave. Want je rijdt met mannen die allemaal willen winnen. En die wel het risico nemen in de eerste 2 rondes. En daar is winst te boeken voor Colin Vyer.
0: Ja, en voornamelijk natuurlijk vooral minder handig als je bedenkt dat ze eerder op de grid nog met Steiner aan het praten waren over een eventueel MotoGP zitje voor volgend jaar. Dan helpt dit natuurlijk niet.
1: Nee, ja, kijk, zijn naam wordt genoemd in voor een MotoGP-transfer, maar die plekken in de MotoGP zijn heel erg zeldzaam. En zelfs een Manuel González, zijn naam wordt eigenlijk niet of nauwelijks genoemd, wordt hier en daar wel benoemd, maar is eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor een MotoGP. En waarom? Dat heeft dan verschillende redenen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Alonso en Hogado, let maar op, als die mannen van start gaan, het maakt niet uit op welke plek ze staan, of het nou plek 20 is of plek 2, die zullen altijd alles doen om als eerste bij die eerste bocht te komen. En niet alleen als eerste bij die eerste bocht, maar ook als eerste overstap finish na de eerste ronde. En ik kan niet ontkennen dat MotoGP-teams daar naar kijken. Als jij in 2 weken tijd bijna 20 posities verliest in de eerste halve ronde, en dan krijg je een smet op je naam. En daar moeten we vanaf. Want we mogen niet vergeten, en we mogen nog steeds mega trots zijn op Colin wat hij doet. Maar we mogen niet vergeten dat hij moet hier wel mee aan de bak.
0: Ja, gelukkig duurt het seizoen nog lang. Dus nog genoeg kansen voor hem om daarmee aan de slag te gaan. Joey Litjens, analist bij Ziggo Sport Racing. Dank voor je

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Principal. All Sport Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, hé, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd, want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media, hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen, ja, toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: mee.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische, Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympische Talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische Talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische Talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben en sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook een atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van... hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor. En die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters, nou, die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport. En denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ze krijgen al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om toch wel dicht bij de helden te zijn die het op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sports kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage zo'n dag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
1: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
2: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
10: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 20 mei. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst praten met Jacob Bergsma. Hij is manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Maar ook succesvol schrijver van hele mooie sportboeken. Hij is een paar keer bij ons te gast geweest. En er komt weer een nieuw boek aan. In dit geval heet het Olympisch Oranje. Een compleet overzicht van alle Nederlandse Olympiërs aller tijden. Gewoon van 1896 tot en met 2026. En nog veel en veel meer. Misschien het meest complete boekwerk in zijn soort op de hele wereld. En ik ga het er met Jacob uitgebreid over hebben. We nemen ook vlak voor de laatste speelronde alles uit de tweede en de derde divisie door met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Want ja, we hebben weer een nieuwe kampioen kunnen kronen met Kloetingen uit Zeeland. Daarmee is de derde divisie zeker van haar kampioenen. Nu is het alleen nog wachten op de tweede divisie. En dat kan dus aankomend weekend, of gaat aankomend weekend, in die laatste speelronde beslist worden. En ik ga ook vooruitblikken op Roland Garros, het tweede grote Grand Slam toernooi van het jaar. Het gemalen baksteen in Parijs. En ik ga ook vooruitblikken met tennisjournalist Jon Visbeen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, hou je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
9: All Sports Radio, update.
10: De UEFA die heeft de Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský, die trainer was van FC Slovačko, mag nooit meer een voetbalgerelateerde functie bekleden. Bovendien heeft de Europese voetbalbond de FIFA gevraagd om de straf over te nemen. Slovačko is een van de grootste clubs in het Tsjechische vrouwenvoetbal. Dit seizoen eindigde de ploeg als derde in de reguliere competitie. De club is ook regelmatig actief in Europese competities. Vlachovský werd vorig jaar in Tsjechië al veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een schorsing van 5 maanden vanwege het filmen van zijn speelsters bij Slovačko, van wie de jongste 17 jaar was. Eerder werd Vlachovský ook nog trainer van het nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19 jaar. Spelersvakbond FIFPro is blij met de straf. Dit geeft een krachtig en noodzakelijk signaal af. Dat misbruik en ongepast gedrag geen plaats hebben in het voetbal. En dat het welzijn van spelers een prioriteit moet blijven. Zo staat in een verklaring.
9: All Sports Radio Live.

0: George Ezra en zijn shotgun hoorde hier bij All Sports Radio Live. Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
1: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
0: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
1: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
0: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot het hier uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
1: Ja, nieuws. Ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
0: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
1: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017 en heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden. Waar je heel veel in kan lezen. Waar heel veel anekdotes in staan. Waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan. Ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
0: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
1: Ja, dat eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920. Wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten. Voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag hij het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
0: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
1: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Want je begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat ja, een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
0: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
1: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer me bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. En in 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlakbij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd, heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet en is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
0: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
1: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
0: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
1: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit.
2: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.

0: Clarkson, Behind These Hazel Eyes, hier bij All Sports Radio Live. Inmiddels hebben we in 2 van de 3 hoogste competities in het amateurvoetbal een kampioen kunnen kronen. We waren al zeker van Roda Raalte in de derde divisie A. En daar kunnen we Kloetingen nu aan toevoegen in de derde divisie B. En dat betekent dat met nog 1 reguliere competitiewedstrijd te gaan dit seizoen alleen nog de beslissing kan vallen in de tweede divisie. Genoeg om over te praten en dat ga ik doen zoals altijd met Gerren Kluistra van de Broodje Paul podcast. Gerren, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we maar eerst beginnen met Kloetingen. Moeten we het sowieso even over hebben. Want ja, het zat er misschien al een klein tijdje aan te komen. De vraag was misschien wanneer ze kampioen zouden gaan worden. Die vraag is in ieder geval beantwoord. Dat was afgelopen weekend.
1: Ja, speelronde 33 inderdaad is Kloetingen kampioen geworden. Hadden een punt genoeg pakte dus ook een punt tegen Noordwijk. Dat wil je uiteraard niet in je kampioenswedstrijd. Maar ja, uiteindelijk is het ook voldoende gebleken om kampioen te worden. Het zat er al een klein beetje aan te komen. En ik moet ook wel zeggen, vanaf het begin van het seizoen eigenlijk al was Kloetingen een van de gedoodverfde titelkandidaten. Dus ook in dat opzicht is het niet heel verbazingwekkend dat het dan daadwerkelijk gebeurd is. Ja, vorig seizoen was er overigens ook een kampioen op Westerlo Park. Maar toen was het Hoek wat kampioen werd daar zo. Nou, dus Kloetingen zelf. Dus ze hebben er vorig jaar alvast aan kunnen snuffelen. En dit jaar het stapje zelf maar achter de hoek aangedaan.
0: Vooral leuk denk ik voor Jeffrey Dijkstra. Want die pakt nu zijn derde titel in 5 jaar tijd met de club.
1: Ja, dat is het mooiste van het hele verhaal. Die begon in 2022 bij de club. Werd kampioen in de eerste klasse. Een jaar later in de vierde divisie. En nou na 3 seizoenen dus ook in de derde divisie. Dus ja, ik ben benieuwd of hem dat ook gelukkig in de tweede divisie. Dat zou wel helemaal een stunt wezen.
0: Ja, de Jeffrey Dijkstra effect.
1: Ja, dat kun je wel stellen ja, als dat gebeurt. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat Kloetingen niet zomaar kampioen zien worden in de tweede divisie. Maar ja, dat zeiden we van Hoek ook. Die kunnen zaterdag ook kampioen worden. Dus we gaan het afwachten. Maar het is een leuk verhaal inderdaad. Hoe dat een sprookjesboek of een stripboek, zou ik maar zeggen.
0: Nou, en onderin de competitie, ASWH wisten we al dat die gedegradeerd waren. Maar nu is ook het lot bezegeld voor Meersen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Meersen moest winnen van Rijnvogels afgelopen zaterdag om nu überhaupt nog kans te maken op rechtstreeks handhaving. Maar ja, speelde dus met 1-1 gelijk. Ja, dan is het gauw klaar. Dan ben je gedegradeerd. En daarmee de club, die vorig seizoen, hè, let wel, nog speelde een promotie tegen Harkemaanse Boys. Voor promotie naar de tweede klasse in de nacompetitie. En nu dus gedegradeerd, wat ook binnen die vereniging werd verwacht dat het moeilijk zou krijgen. Ik was toevallig zaterdag en toen zei ze ook, ja, er zijn zoveel goede spelers vertrokken naar VV Echt, dat het eigenlijk al wel een klein beetje te verwachten viel dat dit zou gaan gebeuren. En Echt, die doet het dan ook wel weer goed overigens. Die staan in de top achter Achilles Veen, die al kampioen geworden zijn een paar weken terug. Staat als tweede, staat Echt. Dus in dat opzicht, die doet het heel goed in de vierde divisie. Misschien dat die er volgend jaar wel bij komen dan, als ze dan mee stuivertje gaan wisselen. Maar ja, Meers is in ieder geval gedegradeerd. Dus die twee zijn zeker. Dan houden we alleen de 2 ploegen nog over onderin, die voor de nacompetitie moeten gaan strijden. En dat zijn op dit moment Groene Ster en Scheveningen.
0: Ja, dat is de onderin. Maar sowieso, als we even in deze divisie überhaupt na competitie bijpakken, daar hebben we best wel aparte situaties.
1: Ja, aankomende week einde is een vrij maffe situatie. Want je hebt de Bollenstreek derby tussen FC Rijnvogels en VVSB. En Rijnvogels, die moeten of winnen of verliezen om die nacompetitie te halen. En dan staat daartussen nog FC Lisse. Die staat op het moment op de tweede plek in de competitie. Maar die hebben al de tweede periode gewonnen. Dus die doen in dat opzicht even niet meer mee. Ja, ze willen natuurlijk wel gewoon hun eigen wedstrijd winnen. Maar die doen verder de rest niet echt mee voor een promotie voor de PD-plekken. Wat is het geval? Wint VVSB van Rijnvogels? Dat is in beide ploegen geplaatst voor de nacompetitie. Want VVSB wint dan de derde periode. Rijnvogels die neemt de eerste periodetitel over van kampioen Kloetingen op basis van de ranglijst. Dan staat Rijnvogels vierde. Die kan ook niet meer zakken. Kan alleen maar stijgen. Maar ja, Lisse heeft de tweede. VVSB heeft dan de derde. Kloetingen had de eerste. Die gaat naar de hoogste op de ranglijst. Dat zou dan Rijnvogels zijn op plek 4. Dat is het geval als VVSB wint van Rijnvogels. Wint Rijnvogels van VVSB. Dan wipt Rijnvogels dus over VVSB op de ranglijst. En is daarmee de hoogste geclasseerde ploeg zonder periodetitel. Maar dan komen we nog steeds in het verhaal van, dat wat ik net ook al zei, hè, de periodetitel van Kloetingen gaat naar de hoogst gepositioneerde club. Dat is dan Rijnvogels. Dus in dat geval heeft Rijnvogels ook die periodetitel te pakken. Eindigt Rijn volgens VVSB in een gelijk spel en wint TOGB bij Noordwijk, dan wint TOGB die derde periode en is VVSB de hoogste geclasseerd op de ranglijst en dan gaat die wint die de periode van Kloetingen. Dus ja, voor die twee ploegen is het eigenlijk het makkelijk als VVSB wint. Daar hebben ze allebei het meeste voordeel van. Maar ja, je weet dat het gaat in het voetballen. Dat mag niet.
0: Het mag niet duidelijk. Maar je kunt het natuurlijk nog steeds wel voor elkaar krijgen.
1: Ja, nou ja, je moet in ieder geval zorgen dat het niet op gaat vallen. Maar ik vermoed dat de KNVB daar wel op gaat letten. Ook in dit geval. Want die weet natuurlijk ook hoe de hazen lopen. Maar dat is een beetje het rare systeem van het Nederlandse voetbal. Met die nacompetitie. Dat het op die manier kan gaan.
0: Maar het zou wel bizar zijn dat bij voorbaat al met argusogen naar die wedstrijd wordt gekeken qua resultaat. Ook al kun je het op de meest natuurlijke manier zo spelen dat VVSB of dat de Rijnvogels wint van, of VVSB wint van Rijnvogels, dan kan iedereen natuurlijk alsnog kijken naar die wedstrijd alsof dat expres gebeurd is.
1: Ja, nou is het wel zo, VVSB Rijn of Rijnvogels VVSB is het, ja, de nummer 3 tegen de nummer 4 op de ranglijst. Ja, dat zal niemand verbazen als VVSB die wedstrijd wint. Ja, qua stand op de rang. Kijk, Kloetingen, die gaan naar Stedoco toe. Ja, Stedoco, die moeten eigenlijk winnen om de nacompetitie te ontlopen. Maar toch zou het gek zijn als Kloetingen die laatste wedstrijd punten verspeelt. Maar het sluit het ook niet uit. Maar dat zou dan wel wat gekker zijn als in dit geval. Dus ja, de tijd zal het leren. Gemert speelt ook tegen Goes. Ja, kijk, Goes moet eigenlijk winnen. Maar ja, weet je, Gemert is uitgespeeld. Spelen ook, die kunnen geen nacompetitie meer halen, niks. Dus ja, dan. En dat zal bij VVSB Rijnvogels is dat toch wel anders. Dus ja, wat je zegt, ze zullen niet, misschien toch iets minder de best doen. Dat zal het zijn, maar ze zullen er echt niet zomaar doorheen laten lopen. Dat is weer een ander uiterste.
0: Ja, nou ja, we zijn al een tijdje in de divisie B nu. Maar goed, dat is ook eigenlijk de competitie waarin nu het meeste te vertellen valt. Kijken we naar de tweede divisie. Daar is misschien wel even belangrijk om te melden dat komende donderdag een kort geding is van Quick Boys tegen de KNVB. En dat gaat om dat ene hekele puntje wat ze door eigen schuld overigens in de min hebben gekregen. En wat ze zou kunnen beletten van het kampioenschap.
1: Nou ja, in de situatie waarin het nu zit inderdaad, want donderdag is dat kort geding, even los van wat daaruit gaat komen. Maar stel dat Quick Boys aankomende zaterdag gelijk speelt bij Kozakken Boys, want dan speelt Quick Boys daar namelijk. En de Treffers en Hoek spelen gelijk, dan heb je drie ploegen die op 63 punten zijn uitgekomen. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Want dan is dat die min 1 punt is dan wel een probleem. Moet er wel bijgezegd worden dat Quick Boys heeft een doelsaldo van plus 33. En de Treffers plus 27 en Hoek plus 23. Dus dan zullen ze op doelsaldo ongetwijfeld nog steeds kampioen gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel een apart verhaal dan uiteindelijk. Dus ik denk uiteindelijk dat met een sisser af gaat lopen. Even los van wat het verhaal ook gaat worden uiteindelijk. Maar stel nou dat de rechter zegt, ja, jullie krijgen dat puntje wel terug. En Quick Boys speelt gelijk. En dat kan natuurlijk ook. Dan komen we natuurlijk uiteindelijk nog met die punten uit. Dus ja, ik weet niet precies hoe het gaat lopen. We gaan dat in ieder geval wel zien hoe dat gaat lopen. Maar ja, de Treffers spelen tegen Hoek. En de winnaar daarvan, die kan over Quick Boys heen wippen. Als Quick Boys punten verspeelt bij de Treffers.
0: Nou ja,
1: en ik denk dat het daar met uiteindelijk over gaat. Kijk, stel dat de Treffers met 1-0 wint van Hoek, hè, of andersom, dat maakt niet zoveel uit. Een van die twee ploegen wint. En Quick Boys speelt gelijk bij onze vrienden van Kozakken Boys. Dan wordt een van de Treffers of Hoek misschien kampioen. Door dat ene minpunt aftrekpunt bij Quick Boys. Ja, dat zou natuurlijk een hele zure situatie zijn voor Quick Boys. Dus ja, ik snap wel dat ze het proberen.
0: Ze hadden zichzelf een groter plezier kunnen doen als ze gewoon hadden gewonnen van het laaggeplaatste IJsselmeervogels. Maar dat deden ze ook niet.
1: Nee, want hadden ze het in de wedstrijd tegen Quick Boys wat makkelijker gemaakt. Maar ja, IJsselmeervogels kwam twee keer op een voorsprong. En uiteindelijk eindigde die wedstrijd in een 2-2 gelijkspel wel 4000 toeschouwers op Nieuw-Zuid. Dus het was gezellig druk daar zo op dat sportpark. Maar ja, het is daar 2-2 geworden. Dus ja, dan. Ik weet niet of het kampioenschap al haal was, voor mij niet. Maar ja, daardoor zijn de Treffers en Hoek wel allebei ingelopen. En krijgen we in ieder geval in de top van de ranglijst een hele spannende zaterdag, inderdaad.
0: Ja, en als we het dan toch hebben over IJsselmeervogels. Die hebben enigszins het vege lijf gered. In ieder geval uitstel van executie gekregen. Want het resultaat bracht hem wel na competitievoetbal.
1: Ja, want Koninklijke HFC kon nog op punten ingehaald worden. Nou, dat is niet gelukt door het gelijkspel, ondanks het verlies van de Koninklijke. Dus ja, de ploeg kan niet meer degraderen rechtstreeks. Dat is het voordeel. En het nadeel is dat er nou de na-competitie in gaat. Daar hebben ze in Spakenburg hele slechte herinneringen aan. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Want de ploeg zal niet meevallen voor IJsselmeervogels.
0: Ja, en hoe zit het eigenlijk verder met eventuele na-competitieplekken? Want ja, onderin is het verder ook nog eigenlijk nog niet beslist. Ja, we weten IJsselmeervogels gaat de na-competitie in. Maar de directe degradatieplek is nog niet zeker.
1: Nee, dat klopt. Want Excelsior Maassluis staat 17 op dit moment met 28 punten. Die spelen de derby tegen Barendrecht. Nou, Barendrecht is voor de rest eigenlijk overal voor uitgespeeld. Maar ja, hey, het is wel een derby. Dus ze zullen ze ook wel gewoon punten willen pakken. En bovendien heeft Barendrecht vorige week met 5-2 verloren van Volendam. Dus ze zullen voor eigen publiek nog iets goed willen maken. ACV, de nummer laatste op dit moment, speelt dan weer tegen IJsselmeervogels. Ja, IJsselmeervogels is uitgespeeld. Maar zal ook met een lekker gevoel die na-competitie in moeten. En ACV moet gewoon echt wel winnen. Om in ieder geval die na-competitie te kunnen halen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. We hebben 27 punten. Dus ja, het wordt ook onderin nog wel een redelijk spannende competitie zaterdag.
0: Dan hebben we natuurlijk nog de derde divisie A over. Daar was heel veel inmiddels al beslist. Nou, in ieder geval bovenin. Hè, want die kampioen Roda Raalte was de allereerste van dit seizoen. Onderin hadden we al heel lang een degradant. HSC 21. Kan je ook wel verwachten met maar 6 punten uit 33 wedstrijden. Maar ja. We hebben nu ook de tweede degradant. En dat is toch Urk geworden.
1: Ja, Urk, dat lag niet aan het aantal doelpunten voor, maar dan waren ze op de vijfde plek. Was zo geëindigd. Het zit hem vooral in de doelpunten tegen. Dat zijn er 94. Een doelsaldo van min 34. Dat doet ze uiteindelijk de das om. Ze krijgen gewoon veel te veel doelpunten tegen daar op Urk. Urk is de volgende degradant na ondanks een 1-0 overwinning bij HC 21. En dat heeft alles te maken met de 3-1 overwinning van Excelsior 31 op eigen veld tegen Staphorst. Maar Excelsior 31 is zeker nog niet veilig. Die kunnen nog wel op punten gelijk komen met het veilige staande Huizen. Ja, dan zal Huizen moeten verliezen. Maar ja, Huizen, en dat is ook het is sowieso een hele rare zaterdag in de derde divisie A. Want van de 9 wedstrijden die er zijn, gaan de 7 wedstrijden gaan nog ergens over. Het zij voor de na-competitie, het zij tegen degradatie. Dus het wordt een hele interessante zaterdag, denk ik, voor dit seizoen. Want even voor je vergelijking, TSC speelt tegen degradatie, maar moet tegen Hercules, die bovenaan staan in die derde periode. Dus ze hebben allebei ergens om tegen te spelen, moeten ook allebei winnen. Mm-hmm. Nou, DVS 33 heeft ook 19 punten, net als Hercules in die derde periode. Dus kan nog ergens voor spelen. Dan is er nog Huizen. En Huizen, dat is misschien wel het meest bijzondere verhaal. Verliest Huizen. En nou, we zullen zeggen dat TEC wint. Dan gaat Huizen de na-competitie in voor de behoud in de derde divisie. Stel nou dat Huizen wint. En dan moet ik erbij zeggen, dan zitten wel heel veel alsjes aan. Maar Huizen wint de wedstrijd. Maar Hercules verliest. DVS verliest. Hogeveen en Genemuiden spelen tegen elkaar. Die spelen gelijk. Dovo en ADO 20 spelen ook gelijk tegen elkaar. Eemdijk verliest voor Sparta Nijkerk. En Harkemaanse Boys verliest ook. En Huizen wint die wedstrijd. Het zijn wel heel veel alsjes, nogmaals. Dan gaat Huizen dus voor promotie spelen naar de tweede divisie. Het zou kunnen gebeuren. Het is theoretisch, ben ik bang voor. Maar het is het meest bizarre scenario waar die club in kan zitten eigenlijk.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Ze staan 14 hè, op dit moment op de ranglijst van de 18 ploegen.
1: 14e van de 18 ploegen, ja. Maar ze kunnen dus bij een nederlaag de na-competitie ingaan. Voor de na-competitie, voor behoud van de derde divisie. En met heel veel alsen bij een overwinning voor promotie gaan spelen naar de tweede divisie. Ik denk dat er weinig wedstrijden zijn waar zo'n groot verschil in zit.
0: Ja, dat is wel echt bizar. Maar als ik dan alles even samenvat, de spanning. Ja, je kunt op meerdere vlakken spanning hebben. Maar als je kijkt naar gewoon puur de hoeveelheid wedstrijden waar het ergens om gaat, dan zullen we eigenlijk wel naar de derde divisie aan moeten kijken komend weekend.
1: Ja, 7 wedstrijden. Wat ik zei, TSC, Huizen en Excelsior 31. TSC en Excelsior 31 moeten winnen om in ieder geval voor lijfsbehoud te spelen. Dat geldt ook eigenlijk voor Huizen. maar Verhuizen kan er dan eventueel nog dat toetje naar die tweede divisie inzitten. Maar zowel Hercules, DVS 33, Hogeveen en Schenemuiden hebben alle drie 19 punten in die derde periode. En staan ermee op pole position. Daarachter staan dan Dovo en ADO 20, spelen tegen elkaar. Die hebben 18 punten. Dus ja, als die andere vier punten verspelen, kunnen die ook nog meedoen. Ja, en dan zijn toch weer Huizen, Eemdijk en Harkemaanse Boys in de lachende derde. Die staan als lachende derde met 17 punten. Ja, als die bovenste zes punten verspelen, kunnen die dus ook nog in de positie komen dat ze die na-competitie ingaan. Dus de hele top 7 zo'n beetje van die competitie heeft dat. Daar kan dat bij gebeuren. Dus ja, het zal me benieuwen wie daar in die derde divisie uiteindelijk die derde periode gaat pakken, ja.
0: Ja, ik denk dat voor de gemiddelde luisteraar het inmiddels wel een beetje suist tussen de oren van alle mogelijke scenario's. Tot slot, ja, we moeten dan toch één wedstrijd uitpikken van al die competities, al die wedstrijden die nog ergens omgaan in de laatste speelronde. Maar wat is nou voor jou de wedstrijd van het weekeinde?
1: Ja, als ik heb een andere wedstrijd te doen, maar als ik als neutrale toeschouwer zou ik denk ik gaan naar de Treffershoek, want het is het hoogste niveau. En twee ploegen die echt moeten winnen. En dan nog steeds afhankelijk zijn van Quick Boys, maar toch moeten winnen om kampioen te worden. Dus ik denk dat dat de leukste wedstrijd is. Want je moet aanvallen. Je kunt niet meer je kont voor de goal liggen. Wanneer je dan al je oren krijgt, dan is het klaar. En het zijn ook twee ploegen die willen aanvallen. Dus ik denk dat dat de leukste wedstrijd gaat worden.
0: Maar gaan we de kampioen in die wedstrijd zien of wordt het toch Quick Boys?
1: Ik durf het je eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat de kans dat ja, nee, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen.
0: Nou, we gaan het rustig afwachten en het meemaken. Aankomend weekend dus de laatste reguliere speelronde van het seizoen. Daarna beginnen de na-competities. Ook dat is altijd weer een feest. En dat gaan we natuurlijk ook weer volgen. Dus als we jou over 2 weken spreken, zitten we daar middenin. Gerren Kluistra, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En spreken we dan weer.
1: Ja, het komt helemaal goed. Bedankt.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
0: Aankomende zondag gaan we van start met het hoofdtoernooi van Roland Garros. Op het gemalen baksteen in Parijs weten we bij de mannen dat we in ieder geval een nieuwe winnaar gaan krijgen. Tweevoudige regerend kampioen Carlos Alcaraz die is er niet bij vanwege een polsblessure. En daarmee zijn alle ogen gericht op de in topvorm verkerende Jannik Sinner, die zijn career Grand Slam kan completeren in Parijs. Bij de vrouwen verdedigt Coco Gauff haar titel, maar heeft daarin hevig concurrentie van bijvoorbeeld Arina Sabalenka en Jelena Rybakina, die onderling weer strijden om de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Wat kunnen we verwachten van deze editie van het Grand Slam toernooi en wat kunnen eigenlijk onze landgenoten laten zien? Ook degenen die momenteel nog actief zijn in het kwalificatietoernooi. Ik ga erop vooruitblikken met tennisjournalist Jon Visbeen. Jon, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, er is ontzettend veel te vertellen. Laten we maar beginnen met het hier en nu. Want ja, momenteel zitten we volop in de qualifiers. Met daarin natuurlijk ook een aantal Nederlanders actief.
3: Ja, dat klopt. We zijn begonnen met bij de mannen 3 Nederlandse spelers. En bij de vrouwen ook 3. Daar zijn er 2 van over. Daar zijn we kort, kan ik kort in zijn. Het was voor Max Houkes, een Drentse jongen, zijn droom om daar ooit een keer te spelen. Nou, hij heeft zijn debuut gemaakt in de kwalificatie. Verloor van Marco Cecchinato, een Italiaan. Ook niet zo'n enorme hoogvlieger, maar wel een jongen die ooit een aantal jaar geleden kwartfinales haalde op Roland Garros.

0: Michael Zeng, Amerikaan, met Chinese roots. Ja, daar heeft hij dus de kans tegen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. En dat moet hij, omdat hij uit de top 100 is gevallen. Hij staat net buiten de top 100, Jesper de Jong. Dus vandaar dat hij weer in de kwalificaties terechtkwam.
1: Dat zijn de mannen. We hebben natuurlijk ook de vrouwen.
0: De vrouwen, ja. Dat was een poging van Anouk Koevermans. Die moest helaas de meerder erkennen in Polina Kudermatova. Die tegenwoordig voor Oezbekistan uitkomt. Ze was eigenlijk kansloos, Anouk. Terwijl ze qua ranking niet zo gek veel schelen. En Arantxa Rus verloor in een spannende partij tegen de Argentijnse Hortensi. Met 10-12 in de tiebreak van de derde set. Dus ze heeft een matchpoint nog gehad. Maar goed, dat heeft ze niet kunnen waarmaken. Op het zesde matchpoint moest ze zich gewonnen geven. De routinier van het Nederlandse tennis, zullen we maar zeggen. Ja, en dan hebben we nog Suzanne Lamens natuurlijk. Die staat nu in de tweede ronde te spelen. Won de eerste ronde tegen Irina Begu. Een ervaren rot, mag je wel zeggen. 35 jaar, Roemeense. En daar heeft ze al twee matchpoints tegen gehad, maar ze wist de tweede set niet te winnen. Dus die zijn nu bezig in de derde set. Dus en mocht ze dat winnen, dan komt ze in die derde ronde tegen de Poolse Maja Gwalinska. Dus er is nog kans op dat De Jong en Lamens zich voegen bij Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp. Dat zijn de enige twee die rechtstreeks zijn toegelaten tot het hoofdtoernooi.
1: Dat is natuurlijk nog heel erg spannend voor Suzanne Lamens. In hoeverre acht je de kans dat we vier Nederlanders in het hoofdtoernooi hebben? Of in ieder geval drie?
0: Ik acht de Jong wel in staat om zich te voegen bij Griekspoor en Van der Zandschulp. Van Lamens, die heeft natuurlijk een... Ja, je mag best rustig zeggen, een heel teleurstellend eerste 4-5 maanden van het jaar meegemaakt. Omdat iedereen verwachtte wel dat ze richting top 50 zou gaan. Hè, vorig jaar had ze een hoogste ranking van 57. Inmiddels is ze gekelderd naar 129. En dat heeft te maken met het investeren in haar eigen tennis. Dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar ze moet... wat meer slagkracht ontwikkelen om zich te kunnen blijven meten met die top 100. En dat is een proces waar ze in zit. En het wachten is eigenlijk op die kentering. En volgens haar longtime trainer Martin van den Brugge zit die kentering eraan te komen. Maar dat moet ook wel. Want ja, we zijn natuurlijk met dames tennis, zijn ze nog steeds de beste met een plaats op de plaats 129. Ja, dat spreekt niet tot de verbeelding natuurlijk. Dus laten we hopen dat zij er ook doorkomt.
1: Nou, voordat we naar de absolute toppers gaan kijken, nog even bij de Nederlanders blijven hangen met Tellen en Botik, die dus al geplaatst zijn voor het hoofdtoernooi. Maar wat kunnen we van hun eigenlijk verwachten? Want vooral Botik, die moest dan opgeven in Rome, maar daarvoor was hij eigenlijk best wel aardig bezig.
0: Ja. Hij heeft eigenlijk al een heel behoorlijk seizoen achter de rug. Derde ronde Australian Open, kwartfinales in Rotterdam, ABN AMRO toernooi. Halve finales in Boekarest op gravel. Toen kreeg hij dus last van zijn linker pols. En dat noopte hem om zich terug te trekken van het vorige toernooi. Meer uit voorzorg, begreep ik van hem. Maar daar had hij toch wel te veel last van dat hij door kon spelen. Dus ik hoop dat goed gaat. En dan is het een beetje afhankelijk van de loting, wat hij kan laten zien. Want hij is natuurlijk best wel geklommen op die wereldranglijst. Hij staat nu, ik meen, 55. En hij stond begin van het jaar iets rond de 90. Dus ja, hij is best wel goed bezig. En hopen dat zich door kan zetten. En Tellen Griekspoor is natuurlijk toch wat wisselvallig geweest. Heeft wat dingen tegengezeten. Die heeft zijn draai nog niet echt kunnen vinden. Blijft al rond die 30ste plaats hangen. Maar je zou van hem ook een keer een vierde ronde of een kwartfinale verwachten. Dus het zou tennis weer een enorme boost geven.
1: Ja, nou, overigens, het was inderdaad niet Rome, maar Bordeaux waar hij nog.

0: gaf ja, met zijn Bordeaux,
1: laten we naar de vrouwen gaan. Want daar is Coco Gauff als titelverdedigster wel aanwezig. In tegenstelling tot natuurlijk helaas Carlos Alcaraz bij de mannen. Wil natuurlijk haar titel verdedigen. Maar ja, ze heeft behoorlijk wat concurrentie natuurlijk. Dat gaat niet heel makkelijk worden.
2: Ja, ja, dat heeft ze zeker. He, dat zag je ook in de finale van de Italian Open in Rome. Die ze verloor. En dan heb je gelijk weer iemand bij de kladden die als outsider mag worden gezien. Elina Svitolina, de Oekraïense routinier. Die ontzettend goed op tik is. Nou, is een outsider, denk ik. Net als Carolina Muchova. Ook Anisimova en Rybakina. Die schat ik niet bij de favorieten. Wel Andrieva, een jonge Russische. En dan hou je natuurlijk over Swiatek, de viervoudig winnares in Parijs. En Sabalenka, die wat sukkelt met het lichaam de laatste weken. Een beetje last van de heup gehad. Maar goed, normaal gesproken denk ik Sabalenka, Gauff en Swiatek, dat die drie toch wel gaan uitmaken wie het gaat winnen.
1: Ja, wat het natuurlijk extra interessant maakt bij de vrouwen is dat er na een lange, hele grote voorsprong inmiddels wel weer wat spanning heerst rondom de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Sterker nog, Rybakina, zou die dit toernooi van Sabalenka over kunnen pakken?
2: Ja, maar ik schat Rybakina toch op gras of op hardcourt hoger in dan op gravel. En ik denk als dat gebeurt, zou dat zomaar op Wimbledon kunnen gebeuren in het grasseizoen. Maar ik denk niet dat dat nu, ja, tenzij Sabalenka in een vroegtijdig stadium verliest, dan kan je hele grote verschillen krijgen. En dan kan het inderdaad wel eens zo zijn dat het stokje wordt overgegeven.
1: Dan de mannen. Daar weten we in ieder geval dat we na 3 jaar een andere winnaar gaan krijgen. De afgelopen 2 edities gewonnen door Carlos Alcaraz, tweevoudig verdedigend kampioen. Ja, met hem als grote afwezige. En hij heeft zich ook nog afgemeld voor Wimbledon. Dat is natuurlijk helemaal zuur. Kan er een beetje een streep door zijn seizoen wat dat betreft als je 2 grote Grand Slams mist?
2: Nou, dat nog niet. Maar het wordt wel een gemankeerd seizoen. Hè? En terecht dat hij zich afmeldt hoor. Want dit is een blessure, een polsblessure. Die heeft in het verleden Del Potro de dwarsom gedaan. Dominic Thiem heeft het gehad. En het is heel vervelend. Tendinitis in de pols. Hij moet 100% genezen zijn voordat hij terugkeert. Dus wat hij doet is heel goed. Geen enkel risico nemen. Het is doodzonde natuurlijk. Want ja, die twee, Sinner en hij, staan op eenzame hoogte. En we willen alleen maar mooie partijen tussen die twee zien. Nou ja, dat komt er dan even niet van. Maar ik denk dat hij een verstandige beslissing neemt.
1: Nou ja, en dan is de naam is al gevallen natuurlijk. Yannick Sinner in een verschrikkelijke topvorm. Heeft inmiddels alle Masters toernooien gewonnen. En kan in Parijs zijn career Grand Slam voltooien. Grote vraag is ja, wie gaat überhaupt hem daarin tegenhouden? Want dit lijkt me, eigenlijk hij is zijn eigen grootste tegenstander zou je bijna kunnen zeggen.
2: Ja, dat zag je natuurlijk in Rome. Ik weet niet of jij dat gezien hebt, waarin Medvedev heel dichtbij kwam. Hè? Een overwinning pakte ook een set van hem. Maar dat kwam niet zozeer door Medvedev, maar dat kwam gewoon door Sinner. Die opleek. Ik bedoel, hij heeft zoveel gewonnen en zoveel gespeeld. Toen werd hij gered, min of meer door de regen. En de volgende dag maakte hij het dan met 6-4 in de derde set af. Maar dat was ook eigenlijk de enige partij waarin die wat wankelde. Voor de rest, ja, hij staat te tennissen. Dat is buitenaards. Ik zie ook niemand die van hem zou kunnen winnen. Of hij moet een hele slechte dag hebben. Ik schat in dat Casper Ruud, de Noor, dat hij misschien wel eens finale zou kunnen gaan halen. Nou, dan heb je nog een aantal jongere spelers die kans maken om ver te komen. Sascha Zverev niet uit. Maar ja, normaal gesproken, er staat geen maat op hem. Hij haalt het ene record naar het andere. Djokovic doet hij verbleken. Nou, die doet waarschijnlijk ook mee. Maar die heeft bijna niet gespeeld. Je merkt gewoon, die wordt, als ik me niet vergis, 39. deze maand. Ja, dat lichaam gaat toch wat meer tegensputteren. En of hij moet nog iets onderuit de kast kunnen halen. Ik weet het niet, maar ik geloof dat niet meer.
1: Ja, elke keer hebben we toch wel de hoop. Maar ja, elke keer als de Grand Slam toernooi weer zich aandient, dan wordt hij natuurlijk ook niet jonger op. Dus ja, de kans wordt steeds kleiner.
2: Ja, kans wordt kleiner. Hè. En kijk, er komen ook nieuwe jongens op die Godard. Een nieuwe Rafa Godard, een nieuwe Spaanse jongen. Fonseca, die Braziliaan. Shelton heb je. Arthur Fies is natuurlijk een jongen die terug is gekomen na rugblessure vorig jaar. Jonge Amerikaan Lerner Chen. Nou, dan heb je altijd nog een paar verdwaalde Argentijnen. Navone, Chirundolo. Die heel goed op dat gravel kunnen spelen. Dus ja, als Djokovic daar tegen loodt, dan kan hij hem ook zomaar verliezen. Snap je?
1: Ja, nou ja, dat is nog een kwestie van afwachten dan.
2: Ja, dan moet het gewoon maar afwachten.
1: Nou ja, tijd zal het leren. Dat is weer zo'n lekkere dooddoener qua uitspraak. Maar het is wel zo.
2: Ja, het is wel zo. Maar het belooft wel bij die mannen. Ja, ik zie niemand eigenlijk Sinner bedreigen. Maar het blijft natuurlijk prachtig tennis, dat gravel tennis. En Roland Garros, ja, het is altijd mijn favoriete toernooi geweest. Qua uitstraling, qua sfeer en qua tennis. Er kan nog net iets meer dan op gras. Je hebt net iets meer rallies. Het is ook net iets meer uitputtingsslagen, weet je. Dus, maar ik denk dat bij de vrouwen heel spannend gaat worden.
1: Nou, we gaan ons erop verheugen. Aanstaande zondag gaan we los met het hoofdtoernooi. Jon Visbeen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast ontzettend veel plezier.
2: Jij ook. Graag gedaan, Robert.
3: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live van deze woensdag 20 mei. Als je iets hebt gemist, is dat uiteraard in de loop van de middag allemaal online terug te vinden via allsportsradio.nl en via de bekende podcastkanalen. Denk aan Spotify en Apple Podcasts of natuurlijk gewoon soundcloud.com. Je kunt alles dan weer op je gemakje terugluisteren. En vanmiddag overigens ook een nieuwe editie weer van de BV Sport Update met Frank van der Walbaken. Natuurlijk waar we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Zet hem ook in je agenda morgenmiddag om 1 uur zijn we er weer met Uniek Sporten vandaag. En samen met mijn altijd prachtige co-host Nieke Boer praten we met para-watcher Robin Wubbe over zijn nieuwe boek over de afgelopen winterspelen in Milano Cortina d'Ampezzo. Schrijft Eileen Goemans aan. Zij gaat de Dam tot Damloop lopen. En we praten ook met rolstoelrugbier Hector Loma over hun historische kwalificatie voor het WK. Dat is voor het eerst in 20 jaar. En uiteraard vrijdag om 12 uur kun je weer genieten van All Sports Radio Live. En dan, jawel, met mijn collega Jelmer Lelieveld. Dus ga dat ook zeker luisteren. Voor nu, dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik zeg vast, tot de volgende dag.
3: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
6: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De roeiers en roeisters van Team NL die waren de afgelopen weken in het prachtige Zell am See in Oostenrijk voor een trainingskamp. Belangrijke timing, want in augustus zijn de wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan in Amsterdam. En ja, daar wil het team uiteraard gewoon pieken voor eigen publiek. Een trainingskamp organiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, hoe zit het eigenlijk met faciliteiten, onderdak, voeding en ja, wat te denken van logistiek? Teammanager Linde Schumacher was hier mede verantwoordelijk voor en kan daar alles over vertellen. Linde, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst even over de timing van het trainingskamp. Het was de afgelopen weken. Een logische timing op dit moment in het seizoen. Want ja, in augustus, die wereldkampioenschappen op de eigen bosbaan, is wel belangrijk.
2: Klopt, ja, die zitten eraan te komen en dat voelt iedereen natuurlijk ook. En we willen dat daar natuurlijk heel goed presteren met het team. Ja, en dan begin je natuurlijk al veel eerder in het seizoen met dit soort dingen om daar goede resultaten neer te kunnen zetten.
1: Ja, dat idee van een trainingskamp, want je kunt natuurlijk, hè, de bosbaan heeft natuurlijk fantastische faciliteiten. Daar traint iedereen eigenlijk altijd al bijna non-stop natuurlijk. Waarom is er dan gekozen voor een trainingskamp in het buitenland? Is het dan toch even een andere prikkel? Of is het misschien de hoogte, wat extra rode bloedcellen zoals we dat zo goed kennen?
2: Ja, het is een combinatie van die factoren. Dus inderdaad, het kamp was op hoogte. En daar zitten voordelen aan fysiek. En dat is gewenst. En het is ook, wat ik geprobeerd heb neer te zetten, is een kamp waarin eigenlijk alle randzaken om het trainen heen, dat gefaciliteerd is. En dan hoop ik dat de roeiers eigenlijk gewoon 3 weken lang het trainingsschema wat de collega's mooi in elkaar zetten, gewoon kunnen volgen zonder dat ze worden afgeleid door andere dingen. Volledige focus op met de ploeg het trainingsschema draaien en het eten wordt gemaakt en het hotel is netjes. En dan kunnen ze eigenlijk vol focus op het trainen. Dat is wat ik dan hoop dat er op zo'n trainingskamp voor de roeiers gefaciliteerd kan worden. En natuurlijk de fysieke voordelen van de hoogte, dat samen.
1: Ja, en ergens kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk dat een andere plek, een ander uitzicht eigenlijk ook wel eens een keer fijn is natuurlijk. Anders zit je alleen maar op de bosbaan te trainen. Niet dat geen mooie locatie is, maar als dan ook het WK er is, is misschien even eruit ook wel lekker. Hoe zijn jullie eigenlijk dan bij het Zell am See gekomen? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek, maar hoe zit dat dan met roeien?
2: Ja, dus wat eigenlijk de opdracht was, is om een hotel op hoogte of een verblijf op hoogte, een manier om van het meer van beneden naar boven te komen en een meer waarop geroeid mag worden. En tegelijkertijd niet te kort. Dus als het niet meer is dan de 2 kilometer bosbaan die we hier hebben, is ook wel lekker voor roeiers om niet de hele tijd te hoeven omdraaien, om gewoon lekker door te kunnen varen. Dus dat zijn dan de eisen. En dan is het gewoon zoeken naar locaties en vooral ook schakelen met gemeenten of we daar überhaupt mogen varen. Maar ook een hotel bereid vinden om eigenlijk voor de hospitality in het buitenland, in een specifiek skigebieden waar je dus liften hebt naar hotels bovenop een berg. Die zijn in april, mei helemaal niet open. Dus die moeten eigenlijk ook iemand hebben die daarvoor open staat om zo'n locatie open te zetten voor het Nederlands roeiteam. En ik denk dat we in Zell am See de juiste persoon op het juiste moment hebben getroffen. Bij het hotel werkte waar wij verbleven tijdens het kamp. En die man die zag er de lol wel van in. En die heeft ons eigenlijk met alles geholpen van A tot Z. En ik denk dat we daarom bij Zell am See een goede combinatie van alle factoren hebben gevonden.
1: Ja, dus dat kwam eigenlijk fantastisch uit. Nu zit je natuurlijk ook met materiaal. Zo'n boot is niet klein en licht. De logistiek lijkt me dat ook nog wel wat voeten in de aarde hebben.
2: Ja, die boten zijn inderdaad groot en ze gaan ook niet, als je een 8 roeiers voor een 8, dan nemen ze niet alleen een 8 mee, ze nemen ook een 4 mee of een 2, meerdere boten om verschillende soorten trainingen te kunnen doen. Dus er gaat eigenlijk een hele groot botentransport van Nederland naar Oostenrijk. En daar zitten dus ook nog weer dingen aan die geregeld moeten worden, namelijk waar gaan we dat dan neerleggen en waar gaan we dan het water in? Want dat heeft uiteindelijk via, dus een gegeven moment in mijn beste Duits zo'n beetje heel Zell am See gesproken. En zodoende kwamen we bij een watersportschool terecht. Die zei, nou, wij hebben wel plek voor jullie botenwagen en voor het botentrein wat je dan moet gaan opzetten. En ook plek om het meer weer in te gaan. Want een 8 is 18, 19 meter lang. Niet elke steiger is lang genoeg, als er al een steiger is, om die boot te water te laten. Dus dat was ook een zoektocht. Wel een leuke zoektocht. Maar inderdaad wel een puzzel.
1: Nou, je zegt in je beste Duits. Maar dan helpt je achternaam natuurlijk ook wel, Linde.
2: Ja, die helpt wel. Maar ik ben niet geboren of getogen in Duitsland. Dus dat is... Het is wel, men denkt vaak dat het beter is dan dat het is. Maar als je het vaak genoeg doet, en soms moet je ook, want ik in Oostenrijk willen ze soms niet Engels tegen je praten, dan gaat het vanzelf, wordt het Duits heel goed. Of goed genoeg om jezelf duidelijk te articuleren wat je zou willen. En dan kom je een heel eind.
1: Ja, en nou ja, gelukkig, Zell am See is niet per se de grootste plek. Dus volgens mij is het ook wel een beetje... zo'n ons kent ons dorp toch ook wel. Hè? Dus iemand zoiets zegt van, oh, nee, wij kunnen dat niet. Oh, maar misschien, weet ik veel, mijn buurman van 3 straten verderop, die heeft misschien wel faciliteiten. Dan moet je hem even bellen. Is dat ook zo een beetje gegaan?
2: Zeker weten, ja. Ik heb op een gegeven moment ook aan mijn collega's proberen uit te leggen hoe ik dan weer contact heb gehad met de burgemeester van Zell am See. Ik zeg, ik zou het je niet... kunnen vertellen. Ik heb 10 mensen gesproken en opeens had ik die te pakken. Inderdaad, ons kent ons. Nee, maar je kan hem wel bellen of je kan haar wel bellen. En zo uiteindelijk hebben we alle juiste personen kunnen spreken. Maar dat was zeer zeker een ons kent ons verhaal.
1: Nu is ook één ding waar ik aan zit te denken, wat nou ja, best nog wel wat werk vereist, is de hoeveelheid voeding en de soort voeding die daar natuurlijk genuttigd wordt. Want een hele hoop roeiers bij elkaar, daar gaat al nog wat voeding doorheen tijdens zo'n trainingskamp. Hoe is dat eigenlijk geregeld?
2: Wij hebben een eigen kok, Mark. En die is heel goed in inschatten hoeveelheden eten die we nodig hebben. En het hotel waar we zaten, die waren eigenlijk zo vrij om te zeggen, nou, wij hebben een bestelsysteem, ga je gang. En dus heeft onze kok, die heeft dat allemaal ingeschat en geregeld. En uiteindelijk op locatie ook voor de roeiers gekookt. We hebben gewoon de hele keuken overgenomen. En hij heeft dat allemaal geregeld. Dus het scheelt dat wij iemand hebben die dat gewoon weet. En er gaat zeker heel veel voedsel doorheen. Maar dat kon op die manier geregeld worden.
1: Ja, en dat is dan toch wel fijn dat zo'n hotel zegt van, joh, ga lekker je gang. Want dat is ook niet vanzelfsprekend.
2: Nee, zeker niet. En daarom zeggen we ook wel van, ja, juiste persoon op het juiste moment gesproken. Die hotelmanager waar we veel contact mee hebben gehad, die zag er dus en de lol van in om dit te gaan regelen. En die man kwamen we later achter toen we daar waren en veel met hem gesproken hadden. Die kwam eigenlijk uit die heeft veel hospitality, maar ook veel bruiloften georganiseerd. En hij zei gewoon, ja, ik heb gewoon heel vaak veel grote groepen, rare verzoeken. Hij had het over schnitzels in de vorm van hartjes voor 180 man en dat soort dingen. En hij is gewoon creatief geweest en die heeft gewoon kunnen inschatten wat wij nodig hadden en heeft het ons kunnen geven. Dus ja, juiste persoon, juiste moment en daar hebben we wel een gelukje mee gehad.
1: Nu zei je ook al iets interessants. Ja, je moet ook natuurlijk wel, wat logisch is trouwens, water hebben om op te roeien. Waar je op mag roeien. Want dat kan ik me ook nog zo inschatten. Ja, niet al het water is natuurlijk geschikt om op te roeien. Ik bedoel, als er te veel wind staat, te hoge golven. Ja, dan gaat het hele feest natuurlijk sowieso niet door.
2: Klopt. En dat was eigenlijk ook wel een factor waar we een beetje onzeker over waren voorafgaand aan het kamp. Al helemaal in Oostenrijk tussen bergen. Het kan heel snel omslaan. En toen uiteindelijk de roeiers zijn gaan roeien op dat meer. Ik denk dat het ongeveer dag 3 was dat alles stond. En dat ze echt naar beneden zijn gegaan om te roeien. En toen kwamen ze boven en toen zijn ze top. En toen dacht ik, ah, gelukkig, pak van mijn hart. Dat was weer een vinkje. En toen dacht ik van, nou, dan komt het goed. Maar we zijn hier nog nooit geweest, dus het had zo kunnen zijn dat het helemaal geen prettig meer was om op te roeien. Maar het leek gewoon redelijk vlak. En uiteindelijk is het de hele periode ook prachtig weer geweest en hebben ze daar helemaal geen, geen gekke ervaringen op gehad, gelukkig.
1: Maar wat ook leuk is, gezien de periode dat jullie geweest zijn, is dat Koningsdag ook nog in die periode viel. Dat hebben jullie ook wel leuk opgepakt met het team, hè, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat hebben ze boven op de berg gevierd. Ja, je moet toch op een manier een beetje het Koningsdaggevoel meenemen naar Oostenrijk. Dus dat hebben ze op de berg met allemaal leuke activiteiten en in het oranje. En daar hebben ze een leuk feestje van gemaakt, geloof ik.
1: Ja, dus het is niet zo dat het dorp dacht van wat zijn dat voor een stelletje gekken in het oranje. dat viel mee.
2: Ja. Ja, gelukkig waren ze boven op de berg, dus dan heeft niemand dat echt kunnen zien. Dus ze konden in alle rust Koningsdag vieren op hun manier.
1: Maar nu hoor ik natuurlijk wel dat het, nou ja, best wel een goed trainingskamp was. Dat de roeiers tevreden waren. Nu hadden we het ook al over hè, wat dit voor eventuele voordelen heeft voor de roeiers. Hoe kijken zij nu richting dat WK en wat gaat er eigenlijk in de tussentijd nog gebeuren? Want ja, het is in augustus dat... Dat duurt natuurlijk nog een paar maandjes.
2: Ja, klopt. Dus wat er nu nog gaat gebeuren is... over een paar weken, laatste week van mei... gaan ze naar Spanje, Wereldbeker 1 roeien. Dus daar gaan ze nog even laten zien wat ze waard zijn. Dan eind juni gaan ze naar de Wereldbeker 3 in Zwitserland, in Luzern. En daarna gaan ze nog een keer op kamp. En dan is het WK. Dus we zijn er nog niet. Maar er staan nog wel leuke momenten op de planning. En ja, dat is wat eraan zit te komen.
1: Ja, nu komt er nog een kamp aan. Gaat het ook een beetje richting Oostenrijk plaatsvinden? Of is dat wel dichter bij huis?
2: Nee, dat is ook richting Oostenrijk inderdaad. Dat is wel een locatie waar ze al vaker geweest zijn. Okay. Dus dat is wat minder haken en ogen dan Zell-Am-Zee was.
1: Maar ja, ik hoor wel, eigenlijk, dat was het eigenlijk allemaal top daar in Zell-Am-Zee. Ik voel aan mijn water dat dit denk ik niet de laatste keer is dat jullie die kant op gaan.
2: Ja, daar moeten we nog even naar kijken of ze ons nog een keer willen hebben. Daar we niet te veel de boel op stelt hebben gezet. Maar het zou mooi zijn als iedereen ervoor open blijft staan om daar nog een keer naartoe te gaan.
1: Tot slot, je was volgens mij wat eerder naar huis dan het kamp duurde. Was dat niet ergens jammer?
2: Tuurlijk, ja zeker. Dat is wel heel jammer, want het was prachtig daar. En zo bovenop zo'n berg en meer in de natuur. Ik vond het heel mooi, maar goed, er moet ook weer andere dingen geregeld worden. Dus zij konden trainen en kon ik weer terug naar Nederland. En voor de volgende uitzendingen weer door.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven als teammanager. Linde Schumacher, mag ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor je tijd, voor deze insights in hoe zo'n trainingskamp eigenlijk werkt aan de achterkant. Want dat is denk ik voor veel mensen ook wel interessant om te weten. En elke natuurlijk als teammanager heel veel succes met alles wat komen gaat.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de CIMAC Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Dat is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere show aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbel plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk. Maar een wielerkoers organiseren in Nederland. En dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours. Ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie. Die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de CIMAC Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de CIMAC Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen Of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco Tour konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, ja, dat is natuurlijk wel even de, ja, wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg ja. Maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, want de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, nou ja, ook in het buitenland natuurlijk. Hè. Denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met nou ja, een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Ja. Ja, nou, dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Ja, de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, wie er voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker,
2: ja.
1: Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, nou, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als dat ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen en toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen, dus... Ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gent op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Fenway. All Sports Radio Live. Het was een dramatisch weekend in de MotoGP. De Grand Prix van Catalonië kenmerkte zich dit jaar vooral door zware valpartijen met ook zwaar letsel. Dusdanig dat vanuit de coureurs de onvrede over de MotoGP Safety Commission behoorlijk groeit. Grote slachtoffers waren Alex Marquez en Johan Zarco, die in twee losse ongelukken verschrikkelijk te val kwamen en voorlopig ook niet in actie zullen komen. Fabio Di Giannantonio, die was uiteindelijk dan wel de grote winnaar nadat de race twee keer onderbroken werd. Ik ga over dit veelbewogen weekend in gesprek met Joey Litchens, analist bij Ziggo Sport Racing. Joey, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat een drama. Ja, meer dan dat kun je er eigenlijk ook niet over kwijt. Want het zijn ook verschrikkelijke valpartijen om te zien.
1: Dit gaat wel zeker door merg en been. En je wordt op zo'n moment van zo'n crash die je dan ziet. Ja, ik word daar gewoon heel erg stil van. Andere kant van het verhaal is, ja, de coureurs hadden het al een beetje voorspeld. Dat bij het circuit in Barcelona is natuurlijk een van de moderne klassiekers ook wel genoemd. Hè. We komen er al zo lang. Maar er zijn wel een paar punten op het circuit waar de muur wel heel dichtbij staat. Nou ja, dat kwam bij de crash met Alex Marquez werd dat ook wel heel erg zichtbaar natuurlijk. En ja, gewoon los van dat de muur op een aantal plekken dichtbij het asfalt staat, is het altijd typerend dat bij bocht 1 in de MotoGP dat het daar fout kan gaan. Het kan ook haast niet altijd goed gaan. Het moet zo nu en dan helaas ook een keertje fout gaan. En dat is pijnlijk om te zeggen, maar dat is wel een feit.
0: Ja, en over de eerste bocht gesproken, in dit geval was daar vooral Johan Zarco het grote slachtoffer. Die kwam, als je de beelden terugziet, akelig met zijn been in een andere machine terecht achterin. Ja, dat been dat bungelde een beetje los van de rest. Dat was al klaar.
1: Ja, hij heeft een toch wel een ernstige knieblessure opgelopen. Kniebanden, het bot, het gewricht. Ja, alles is ontzet en zou geopereerd worden. Maar ja, die is zeker langere tijd uit de running. En dan is maar de vraag in hoeverre die kan herstellen. Want de benen, je zou het niet zeggen. Maar het is echt zo dat die zijn juist cruciaal met motorracen. Voor de 35-jarige Fransman wordt het wel een hele zware revalidatietraject.
0: Ja, en dan natuurlijk die zware crash van Alex Marquez later ook nog. Dat was ook een heel gek moment eigenlijk. Acosta reed aan kop. Die KTM die ging niet voor het eerst dit seizoen een stuk. Hij stak wel heel snel zijn hand op, maar iedereen zat er zo close achter. Marquez rijdt vol achterop en motor onbestuurbaar. En hij gaat verschrikkelijk hard te val. Ja, en belandt eigenlijk met zijn hoofd eerst eigenlijk bijna in de muur.
1: Ja, het is echt bah. Heel eerlijk, ik ben blij dat ze volgend jaar overgaan naar nieuwe reglementen. En dan niet zozeer dat de snelheid omlaag gaat, maar het is meer het feit dat de technische hulpmiddelen die men aan boord heeft, de motor weer meer bestuurbaar moet worden door de coureur. Want zoals ik het zie vanuit de coureursperspectief, die MotoGP motorfietsen die zijn natuurlijk zo doorontwikkeld met vleugels, met winglets, ride height devices and so on. En wat je in deze situatie haalt uitkomen bocht 9, dan je komt over een heuveltje, je neemt heel veel snelheid mee. Die mannen in de MotoGP die activeren dan een ride height device. Dan squat de motor op het achterwiel volledig naar de onderkant toe. Daarmee haal je de volledige veer weg. Die haal je van de motor af. Maar daarmee wordt een motor wel onbestuurbaar. Want dan wil die maar één ding, dat ze rechtdoor maximaal snelheid bouwen. En dat zie ik vooral terug in die crash. Alex Marquez had helemaal geen kans meer om uit te wijken. Omdat die motorfiets aan de achterzijde helemaal inzakt vanwege technisch snufje wat men allemaal, dat hebben ze allemaal overigens. Maar ja, het is een technisch hulpmiddel om harder te gaan, maar het kost nu wel reactievermogen om een motorfiets bestuurbaar te maken. En ja, Ik ben van mening, haal die zooi eraf en maak het weer voor de coureur een stuk verantwoordelijker. Maar goed, dat zijn mijn woorden dan. Los van het feit hoe ik het dan technisch probeer te onderbouwen. Het is een feit dat het een zeer ernstig ongeluk is waar je passagier wordt met die hoge snelheid. Want dat moeten we ook benoemen. Ja, en dan komt die muur dichtbij en dan is het maar één ding. Dan wil je die muur ontwijken. Dus ja, ik herken hier wel iets in. En daarom gaat hij bij mij ook zeker door merg en been.
0: Ja, want het is niet meer mas wat hij allemaal heeft. Gebroken nekwervel, gebroken sleutelbeen. Ja, die is voorlopig al klaar. Misschien wel het hele seizoen. Ja, nekwervel is natuurlijk ook een beetje kiele.
1: Ja, hij komt hier onwijs goed mee weg. Dat wil ik even uitgesproken hebben. Hij heeft eigenlijk gewoon bijzonder veel geluk gehad. Maar ja, het is wel een beetje de vraag. Wat doet die breuk in die C7, die nekwervel? Hè? Het is aan de onderkant. Het zit een beetje de hoogte van de schouders. Daar is een stukje bot afgebroken. Aan de buitenkant van de nekwervel. Dus dat op zichzelf valt wel mee. Ja, en dat zal de komende weken allemaal onderzocht worden. Kijk, die sleutelbeenbreuk die stelt niets voor. Dat is, hoe raar het ook klinkt, dat is vrij normaal in de motorsport. Dat je sleutelbeen breekt.
0: Mm-hmm.
1: En dat je die laat repareren en dat je daarmee verder gaat. Maar die nek, ja, dat is een ander verhaal. En daar komt natuurlijk gigantisch veel kracht bij kijken in de MotoGP. Met 350 km/u. Alles komt op het hoofd. Dus ja, daar zet ik wel vraagtekens bij, zeker.
0: Ja, iemand die dan ook ontzettend veel geluk had en ergens goed mee wegkwam is Fabio Di Gianantonio. Die werd volgeraakt door brokstukken van de motor van Alex Marquez, die daar volledig desintegreerde ongeveer. Kwam te val, had heel erg last van zijn hand. Maar ja, gelukkig daarna kon hij wel herstarten en hij wint de race. Ja, ondanks natuurlijk daarna nog naar die onderbreking met Zarco, maar toch, hij wint hem wel uiteindelijk.
1: Ja, chaotische herstart van de wedstrijd. Want toen kwam die crash inderdaad van Johan Zarco. Maar los van de crashes en de hectiek was het Digia die het hoofd koel hield. En twee keer het meeste, eigenlijk drie keer het meeste scherp was met de start. En de crisis overleefde en uiteindelijk toch die wedstrijd naar zich toe trok. En ja, dit is ook niet echt de wedstrijd die je dan wil winnen. Maar ja, het zijn wel 25 punten. En daarmee pakt Digia zijn tweede Grand Prix overwinning in de MotoGP ooit. En ja, die is dan wel meer dan verdiend. Omdat, ja, het is toch wel een stukje op karakter. Want laten we niet vergeten, bij die crash met Alex Marquez krijgt hij gewoon een compleet voorwiel. Met een voorvork nog in het voorwiel vast. Krijgt hij op zijn pols, aan zijn rechterpols. En met die rechterpols moet je natuurlijk niet alleen de gaskraan opendraaien, maar ook ontzettend hard in die remmen knijpen. Dus ja, wel diep respect voor deze kerel dat je zo op karakter toch die wedstrijd naar je toe weet te trekken. Maar vooral heel veel respect voor al die coureurs die het hoofd koel weten te houden. Na het zien van al die beelden steeds, die herhalingen die steeds weer werden weergeven. Dus ja, dit jaar complimenten, maar ja, het mogen en moeten we helaas ook benoemen. De allersterkste waren thuis of lagen in de grindbak. Dus wat kan die dan de rest van het seizoen?
0: Ja, dat is dan weer vraag 2. Ja, tot slot, als we nog even kijken naar. Als we het toch hebben over een dramatisch weekend. Colin Vijer nog even benoemend. De fantastische kwalificatie. Traint naar plek 2. Maar ja, dan is het leuk dat je op plek 2 start. Maar ja, dan gaat het al natuurlijk voor hem vrij snel mis.
1: Ja, in 2 weken tijd 2 keer een start verpesten. En dan niet alleen die start, de eerste 2, 3 sectoren finaal weggooien. Dat is niet best. Colin heeft mega veel snelheid in de benen. Is bloedsnel. Is ijzersterk. Maar één ding kan hij niet en dat is starten. En

0: dat Colin hier beter van wordt. Want laten we niet vergeten, dit is pas zijn vierde jaar in de Grand Prix. Dus ja, wat praten we over? Eigenlijk is het ook nog steeds maar een proekie. Ja, hij moet hiermee aan de slag. Want hij zit wel bij de een van de betere teams. Hij heeft de mogelijkheid om wedstrijden te winnen. Maar dan moet je het wel doen. En als je met start niet verzilvert, dan wordt het gewoon een onmogelijke opgave. Want je rijdt met mannen die allemaal willen winnen. En die wel het risico nemen in de eerste twee rondes. En daar is winst te boeken voor Colin Vijer.
1: Ja, en voornamelijk natuurlijk vooral ja, minder handig als je bedenkt dat ze eerder op de grid nog met Steiner aan het praten waren over een eventueel MotoGP-zitje voor volgend jaar. Dan helpt dit natuurlijk niet.
0: Nee, ja, kijk, zijn naam wordt genoemd voor een MotoGP-transfer, maar die plekken in de MotoGP zijn heel erg zeldzaam. En zelfs Manuel González, zijn naam wordt eigenlijk niet of nauwelijks genoemd, wordt hier en daar wel benoemd, maar is eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor een MotoGP. En waarom? Dat heeft dan verschillende redenen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Alonso en Hogado, let maar op, als die mannen van start gaan, het maakt niet uit op welke plek ze staan, of het nou plek 20 is of plek 2, die zullen altijd alles doen om als eerste bij die eerste bocht te komen, en niet alleen als eerste bij die eerste bocht, maar ook als eerste over start finish na de eerste ronde. En ik kan niet ontkennen dat MotoGP-teams daar naar kijken. Als jij in 2 weken tijd bijna 20 posities verliest in de eerste halve ronde, en dan krijg je een smet op je naam. En daar moeten we vanaf. Want we mogen niet vergeten, en we mogen nog steeds mega trots zijn op Colin wat hij doet, maar we mogen niet vergeten dat hij moet hier wel mee aan de bak.
1: Ja, gelukkig duurt het seizoen nog lang. Dus nog genoeg kansen voor hem om daarmee aan de slag te gaan. Joey Litjens, analist bij Ziggo Sport Racing. Dank voor je tijd, voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Zeker, dankjewel. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
1: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn. Maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg. Want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city. En in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami. Om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, the Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, en nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerste of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. Dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. En dan moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: as always.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, een hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Valhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat 3 vragen in 1. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland. Ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach. Als het een nieuwe bondscoach wordt. Om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken. Met wie ga ik die strijd in de toekomst aan? Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Ton Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, daar gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, nieuws. Ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Ton Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Ton Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017. En heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, dat eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten. Voortdurend komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Want je begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hun toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Nou, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de juryleden. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer je bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd, heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet en is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk. Binnenkort ben jij dus te gast. En dan gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen. Want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat mis.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
5: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze woensdag 20 mei. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst praten met Jacob Bergsma. Hij is manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Maar ook succesvol schrijver van hele mooie sportboeken. Hij is een paar keer bij ons te gast geweest. En er komt weer een nieuw boek aan. In dit geval heet het Olympisch Oranje. Een compleet overzicht van alle Nederlandse Olympiërs aller tijden. Gewoon van 1896 tot en met 2026. En nog veel en veel meer. Misschien het meest complete boekwerk in zijn soort op de hele wereld. En ik ga het er met Jacob uitgebreid over hebben. We nemen ook vlak voor de laatste speelronde alles uit de tweede en de derde divisie door met Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Want ja, we hebben weer een nieuwe kampioen kunnen kronen met Kloetingen uit Zeeland. Daarmee zijn de derde divisies zeker van haar kampioenen. Nu is het alleen nog wachten op de tweede divisie. En dat kan dus aankomend weekend, of dat gaat aankomen het weekend in die laatste speelronde beslist worden. En ik ga ook vooruitblikken op Roland Garros, het tweede grote Grand Slam toernooi van het jaar, het gemalen baksteen in Parijs. En ik ga ook vooruitblikken met tennisjournalist Jon Visbeen. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio, update.
5: De UEFA die heeft de Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský, die trainer was van FC Slovačko, mag nooit meer een voetbalgerelateerde functie bekleden. Bovendien heeft de Europese Voetbalbond de FIFA gevraagd om de straf over te nemen. Slovačko is een van de grootste clubs in het Tsjechische vrouwenvoetbal. Dit seizoen eindigde de ploeg als derde in de reguliere competitie. De club is ook regelmatig actief in Europese competities. Vlachovský werd vorig jaar in Tsjechië al veroordeeld tot een celstraf van een jaar en een schorsing van 5 maanden vanwege het filmen van zijn speelsters bij Slovačko, van wie de jongste 17 jaar was. Eerder werd Vlachovský ook nog trainer van het nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19 jaar. Spelersvakbond FIFPro is blij met de straf. Dit geeft een krachtig en noodzakelijk signaal af dat misbruik en ongepast gedrag geen plaats hebben in het voetbal en dat het welzijn van spelers een prioriteit moet blijven, zo staat in een verklaring.
1: All Sports Radio Live.

0: George Ezra en zijn shotgun hoorde hier bij All Sports Radio Live. Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van wijlen Tom Wijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
1: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
0: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
1: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
0: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
1: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
0: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Wijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
1: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Wijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Wijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Wijkerk overleed in 2017 en heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Wijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Wijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden. Waar je heel veel in kan lezen. Waar heel veel anekdotes in staan. Waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan. Ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
0: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
1: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
0: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
1: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hun toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
0: Nou, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
1: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsbonzen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlakbij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
0: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
1: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
0: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
1: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit.
2: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit. Dit is All Sports Radio.

0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, hier bij All Sports Radio Live. Inmiddels hebben we in 2 van de 3 hoogste competities in het amateurvoetbal een kampioen kunnen kronen. We waren al zeker van Roda Raalte in de derde divisie A. En daar kunnen we Kloetingen nu aan toevoegen in de derde divisie B. En dat betekent dat met nog 1 reguliere competitiewedstrijd te gaan dit seizoen alleen nog de beslissing kan vallen in de tweede divisie. Genoeg om over te praten en dat ga ik doen zoals altijd met Gerjan Kluistra van de Broodje Paul podcast. Gerjan, hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we maar eerst beginnen met Kloetingen. Moeten we het sowieso even over hebben. Want ja, het zat er misschien al een klein tijdje aan te komen. De vraag was misschien wanneer ze kampioen zouden gaan worden. Die vraag is in ieder geval beantwoord. Dat was afgelopen weekend.
1: Ja, speelronde 33 inderdaad is Kloetingen kampioen geworden. Hadden een punt genoeg om en pakte dus ook een punt tegen Noordwijk. Ja, dat wil je uiteraard niet in je kampioenswedstrijd. Maar ja, uiteindelijk is het ook voldoende gebleken om kampioen te worden. Het zat er al een klein beetje aan te komen. En ik moet ook wel zeggen, vanaf het begin van het seizoen eigenlijk al was Kloetingen een van de gedoodverfde titelkandidaten. Dus ook in dat opzicht is het niet heel verbazingwekkend dat het dan daadwerkelijk gebeurd is. Ja, vorig seizoen was er overigens ook een kampioen op Westerlo Park. Maar toen was het Hoek wat kampioen met daar zo. Nou, dus Kloetingen zelf. Dus ze hebben er vorig jaar nog eens aan kunnen snuffelen. En dit jaar het stapje zelf maar achter de hoek aangedaan.
0: Vooral leuk denk ik voor Jeffrey Dijkstra. Want die pakt nu zijn derde titel in 5 jaar tijd met de club.
1: Ja, dat is het mooiste van het hele verhaal. Die begon in 2022 bij de club. Werd kampioen in de eerste klasse. Een jaar later in de vierde divisie. En nou na 3 seizoenen dus ook in de derde divisie. Dus ja, ik ben benieuwd of hem dat ook gelukkig in de tweede divisie. Dat zou wel helemaal een stunt wezen.
0: Ja, de Jeffrey Dijkstra effect.
1: Ja, dat kun je wel stellen ja, als dat gebeurt. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat Kloetingen niet zomaar kampioen zien worden in de tweede divisie. Maar ja, dat zeiden we van Hoek ook. Die kunnen zaterdag ook kampioen worden. Dus we gaan het afwachten. Maar het is een leuk verhaal inderdaad. Hoe dat een sprookjesboek of een stripboek, zou ik maar zeggen.
0: Nou, en onderin de competitie, ASWH wisten we al dat die gedegradeerd waren. Maar nu is ook het lot bezegeld voor Meersen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Meersen moest winnen van Rijnvogels afgelopen zaterdag om nu überhaupt nog kans te maken op rechtstreeks handhaving. Maar ja, speelde dus met 1-1 gelijk. Ja, dan is het gauw klaar. Dan ben je gedegradeerd. En daarmee de club, die vorig seizoen, hè, let wel, dan speelde een promotie tegen Harkemaanse Boys. Voor promotie naar de tweede klasse in de nacompetitie. En nu dus gedegradeerd, wat ook binnen die vereniging werd verwacht dat het moeilijk zou krijgen. Ik was toevallig zaterdag en toen zei ze ook, ja, er zijn zoveel goede spelers vertrokken naar VV Echt, dat het eigenlijk al wel een klein beetje te verwachten viel dat dit zou gaan gebeuren. En Echt, die doet het dan ook wel weer goed overigens. Die staan in de top achter Achilles Veen, die al kampioen geworden zijn een paar weken terug. Staat als tweede, staat Echt. Dus in dat opzicht, die doet het heel goed in de vierde divisie. Misschien dat die er volgend jaar wel bij komen dan, als ze dan mee stuivertje gaan wisselen. Maar ja, Meers is in ieder geval gedegradeerd. Dus die twee zijn zeker. Dan houden we alleen de 2 ploegen nog over onderin, die voor de nacompetitie moeten gaan strijden. En dat zijn op dit moment Groene Ster en Scheveningen.
0: Ja, dat is de onderin. Maar sowieso, als we even in deze divisie überhaupt na competitie bijpakken, daar hebben we best wel aparte situaties.
1: Ja, aankomende week einde is een vrij maffe situatie. Want je hebt de Bollenstreek derby tussen FC Rijnvogels en VVSB. En Rijnvogels, die moeten of winnen of verliezen om die na competitie te halen. En dan staat daartussen nog FC Lisse. Die staat op het moment op de tweede plek in de competitie. Maar die hebben al een tweede periode gewonnen. Dus die doen in dat opzicht even niet meer mee. Ja, ze willen natuurlijk wel gewoon hun eigen wedstrijd winnen. Maar die doen verder de rest niet echt mee voor een promotie voor de PD-plekken. Wat is het geval? Wint VVSB van Rijnvogels? Dat is in beide ploegen geplaatst voor de nacompetitie. Want VVSB wint dan de derde periode. Rijnvogels die neemt de eerste periodetitel over van kampioen Kloetingen op basis van de ranglijst. Dan staat Rijnvogels vierde. Die kan ook niet meer zakken. Kan alleen maar stijgen. Maar ja, Lisse heeft de tweede. VVSB heeft dan de derde. Kloetingen had de eerste. Die gaat er naar de hoogste op de ranglijst. Dat zou dan Rijnvogels zijn op plek 4. Dat is het geval als VVSB wint van Rijnvogels. Wint Rijnvogels van VVSB. Dan wipt Rijnvogels dus over VVSB op de ranglijst. En is daarmee de hoogste geclasseerde ploeg zonder periodetitel. Maar dan komen we nog steeds in het verhaal van, dat had ik net ook al zei, hè? De periodetitel van Kloetingen gaat naar de hoogst gepositioneerde club. Dat is dan Rijnvogels. Dus in dat geval heeft Rijnvogels ook die periodetitel te pakken. Eindigt Rijnvogels VVSB in een gelijk spel. En wint TOGB bij Noordwijk. Dan wint TOGB die derde periode. En is VVSB de hoogst geclasseerd op de ranglijst. En dan gaat die, wint die de periode van Kloetingen. Dus ja, voor die twee ploegen is het eigenlijk het makkelijk als VVSB wint. Daar hebben ze allebei het meeste voordeel van. Maar ja, je weet dat het gaat in het voetballen. Dat mag niet.
0: Het mag niet duidelijk. Maar je kunt het natuurlijk nog steeds wel voor elkaar krijgen.
1: Ja, nou ja, je moet in ieder geval zorgen dat het niet op gaat vallen. Maar ik vermoed dat de KNVB daar wel op gaat letten, ook in dit geval. Want die weten natuurlijk ook hoe de hazen lopen. Maar ja, dat is een beetje het rare systeem van het Nederlandse voetbal met die nacompetitie. Dat het op die manier kan gaan.
0: Maar het zou wel bizar zijn dat bij voorbaat al met argusogen naar die wedstrijd wordt gekeken qua resultaat. Ook al kun je het op de meest natuurlijke manier zo spelen dat VVSB of dat de Rijnvogels wint van, of VVSB wint van Rijnvogels, dan kan iedereen natuurlijk alsnog kijken naar die wedstrijd alsof dat expres gebeurd is.
1: Ja, nou is het wel zo, VVSB Rijnvogels VVSB is het. Ja, de nummer 3 tegen de nummer 4 op de ranglijst. Ja, dat zal niemand verbazen als VVSB die wedstrijd wint. Ja, qua stand op de rangen. Kijk, Kloetingen, die gaan naar Stedoco toe. Ja, Stedoco, die moeten eigenlijk winnen om de nacompetitie te ontlopen. Maar toch zou het gek zijn als Kloetingen die laatste wedstrijd punten verspeelt. Maar het sluit het ook niet uit. Maar dat zou dan wel wat gekker zijn als in dit geval. Dus ja, de tijd zal het leren. Gemert speelt ook tegen Goes. Ja, kijk, Goes moet eigenlijk winnen. Maar ja, weet je, Gemert is uitgespeeld. Die kunnen geen nacompetitie meer halen, niks. Dus ja, dan. En dat zal bij VVSB Rijnvogels is dat toch wel anders. Dus ja, wat je zegt, ze zullen niet, misschien toch iets minder de best doen. Dat zal het zijn. Maar ze zullen er echt niet zomaar doorheen laten lopen. Dat is weer een ander uiterste.
0: Ja, nou ja, we zijn al een tijdje in de divisie B nu. Maar goed, dat is ook eigenlijk de competitie waarin nu het meeste te vertellen valt. Kijken we naar de tweede divisie. Daar is misschien wel even belangrijk om te melden dat komende donderdag een kort geding is van Quick Boys tegen de KNVB. En dat gaat om dat ene hekele puntje wat ze door eigen schuld overigens in de min hebben gekregen. En wat ze zou kunnen beletten van het kampioenschap.
1: Nou ja, in de situatie waarin het nu zit inderdaad, want donderdag is dat kort geding, even los van wat daaruit gaat komen. Maar stel dat Quick Boys zaterdag gelijk speelt bij Kozakken Boys, want dan speelt Quick Boys daar namelijk. En de Treffers en Hoek spelen gelijk, dan heb je 3 ploegen die op 63 punten zijn uitgekomen. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Want dan is dat die min 1 punt is dan wel een probleem. Moet er wel bijgezegd worden dat Quick Boys heeft een doelsaldo van plus 33. En de Treffers plus 27 en Hoek plus 23. Dus dan zullen ze op doelsaldo ongetwijfeld nog steeds kampioen gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel een apart verhaal dan uiteindelijk. Dus ik denk uiteindelijk dat met een sisser af gaat lopen. Even los van wat het verhaal ook gaat worden uiteindelijk. Maar stel nou dat de rechter zegt, ja, jullie krijgen dat puntje wel terug. En Quick Boys speelt gelijk. En dat kan natuurlijk ook. Dan kom je natuurlijk uiteindelijk nog met die punten uit. Dus ja, ik weet niet precies hoe het gaat lopen. We gaan dat in ieder geval wel zien hoe dat gaat lopen. Maar ja, de Treffers spelen tegen Hoek. En de winnaar daarvan, die kan over Quick Boys heen wippen. Als Quick Boys punten verspeelt bij de Treffers.
0: Nou ja,
1: en ik denk dat het daar met uiteindelijk over gaat. Kijk, stel dat de Treffers met 1-0 wint van Hoek, hè, of andersom, dat maakt niet zoveel uit. Een van die twee ploegen wint. En Quick Boys speelt gelijk bij onze vrienden van Kozakken Boys. Dan wordt een van de Treffers of Hoek misschien kampioen. Door dat ene minpunt aftrekpunt bij Quick Boys. Ja, dat zou natuurlijk een hele zure situatie zijn voor Quick Boys. Dus ja, ik snap wel dat ze het proberen.
0: Ze hadden zichzelf een groter plezier kunnen doen als ze gewoon hadden gewonnen van het laaggeplaatste IJsselmeervogels. Maar dat deden ze ook niet.
1: Nee, want hadden ze het in de wedstrijd tegen Quick Boys wat makkelijker gemaakt. Maar IJsselmeervogels kwam 2 keer op een voorsprong. En uiteindelijk eindigde die wedstrijd in een 2-2 gelijkspel wel 4000 toeschouwers opnieuw Zuid. Dus het was gezellig druk daar zo op dat sportpark. Maar ja, het is daar 2-2 geworden. Dus ja, dan. Ik weet niet of het kampioenschap al haal was, voor mij niet. Maar ja, daardoor zijn de Treffers en Hoek wel allebei ingelopen. En krijgen we in ieder geval in de top van de ranglijst een hele spannende zaterdag, inderdaad.
0: Ja, en als we het dan toch hebben over IJsselmeervogels. Die hebben enigszins het vege lijf gered. In ieder geval uitstel van executie gekregen. Want het resultaat bracht hem wel na competitievoetbal.
1: Ja, want Koninklijke HFC kon nog op punten ingehaald worden. Nou, dat is niet gelukt door het gelijkspel, ondanks het verlies van de Koninklijke. Dus ja, de ploeg kan niet meer degraderen rechtstreeks. Dat is het voordeel. En het nadeel is dat er nou de na-competitie ingaat. Daar hebben ze in Spakenburg hele slechte herinneringen aan. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Want de ploeg zal niet meevallen voor IJsselmeervogels.
0: Ja, en hoe zit het eigenlijk verder met eventuele na-competitieplekken? Want ja, onderin is het verder ook eigenlijk nog niet beslist. Ja, we weten IJsselmeervogels gaat de na-competitie in. Maar de directe degradatieplek is nog niet zeker.
1: Nee, dat klopt. Want Excelsior Maassluis staat 17 op dit moment met 28 punten. Die spelen de derby tegen Barendrecht. Nou, Barendrecht is voor de rest eigenlijk overal voor uitgespeeld. Maar ja, hey, het is wel een derby. Dus ze zullen ook wel gewoon punten willen pakken. En bovendien heeft Barendrecht vorige week met 5-2 verloren van Volendam. Dus ze zullen voor eigen publiek nog iets goed willen maken. ACV, de nummer laatste op dit moment, speelt dan weer tegen IJsselmeervogels. Ja, IJsselmeervogels is uitgespeeld. Maar zal ook met een lekker gevoel die na-competitie in moeten. En ACV moet gewoon echt wel winnen. Om in ieder geval die na-competitie te kunnen halen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. We hebben 27 punten. Dus ja, het wordt ook onderin nog wel een redelijk spannende competitie zaterdag.
0: Dan hebben we natuurlijk nog de derde divisie A over. Daar was heel veel inmiddels al beslist. Nou, in ieder geval bovenin. Hè, want die kampioen Roda Raalte was de allereerste van dit seizoen. Onderin hadden we al heel lang een degradant. HSC 21. Kan je ook wel verwachten met maar 6 punten uit 33 wedstrijden. Maar ja. We hebben nu ook de tweede degradant. En dat is toch Urk geworden.
1: Ja, Urk, dat lag niet aan het aantal doelpunten voor, maar dan waren ze op de vijfde plek. Was zo geëindigd. Het zit hem vooral in de doelpunten tegen. Dat zijn de 94. Ja, een doelsaldo van min 34. Dat doet ze uiteindelijk de das om. Ze krijgen gewoon veel te veel doelpunten tegen daar op Urk. Dus ja, Urk is de volgende degradant na ondanks een 1-0 overwinning bij HC 21. En dat heeft alles te maken met de 3-1 overwinning van Excelsior 31 op eigen veld tegen Staphorst. Maar Excelsior 31 is zeker nog niet veilig. Die kunnen nog wel op punten gelijk komen met het veilige staande Huizen. Ja, dan zal Huizen moeten verliezen. Maar ja, Huizen, en dat is ook het is sowieso een hele rare zaterdag in de derde divisie A. Want van de 9 wedstrijden die er zijn, gaan de 7 wedstrijden gaan nog ergens over. Het zij voor de na-competitie, het zij tegen degradatie. Dus het wordt een hele interessante zaterdag, denk ik, voor dit seizoen. Want even voor je vergelijking, TSC speelt tegen degradatie, maar moet tegen Hercules, die bovenaan staan in die derde periode. Dus ze hebben allebei ergens om tegen te spelen, moeten ook allebei winnen. Mm-hmm. Nou, DVS 33 heeft ook 19 punten, net als Hercules in die derde periode. Dus kan nog ergens voor spelen. Dan is er nog Huizen. En Huizen, dat is misschien wel het meest bijzondere verhaal. Verliest Huizen. En nou, we zullen zeggen dat TEC wint. Dan gaat Huizen de na-competitie in voor de behoud in de derde divisie. Stel nou dat Huizen wint. En dan moet ik erbij zeggen, dan zitten wel heel veel alsjes aan. Maar Huizen wint de wedstrijd. Maar Hercules verliest. DVS verliest. Hogeveen en Genemuiden spelen tegen elkaar. Die spelen gelijk. Dovo en ADO 20 spelen ook gelijk tegen elkaar. Eemdijk verliest voor Sparta Nijkerk. En Harkemaanse Boys verliest ook. En Huizen wint die wedstrijd. Het zijn wel heel veel alsjes, nogmaals. Dan gaat Huizen dus voor promotie spelen naar de tweede divisie. Het zou kunnen gebeuren. Het is theoretisch, ben ik bang voor. Maar het is het meest bizarre scenario waar die club in kan zitten eigenlijk.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Ze staan 14e op dit moment op de ranglijst van de 18 ploegen.
1: 14e van de 18 ploegen, ja. Maar ze kunnen dus bij een nederlaag de na-competitie ingaan. Voor de na-competitie. Op voor behoud van de derde divisie. En met heel veel alsen bij een overwinning. Voor promotie gaan spelen naar de tweede divisie. Ik denk dat er weinig wedstrijden zijn waar zo groot verschil in zit.
0: Ja, dat is wel echt bizar. Maar als ik dan alles even samenvat. De spanning. Ja, je kunt op meerdere vlakken spanning hebben. Maar als je kijkt naar gewoon puur de hoeveelheid wedstrijden waar het ergens om gaat. Dan zullen we eigenlijk wel naar de derde divisie A moeten kijken komend weekend.
1: Ja, 7 wedstrijden. Wat ik zei, TSC Huizen. En Excelsior 31, TSC en Excelsior 31 moeten winnen. Om in ieder geval voor lijfsbehoud te spelen. Dat geldt ook eigenlijk voor Huizen. Maar Verhuizen kan er dan eventueel nog dat toetje naar die tweede divisie inzitten. Maar zowel Hercules, DVS 33, Hogeveen als Genemuiden hebben alle drie 19 punten in die derde periode. En staan ermee op pole position. Daarachter staan dan Dovo en ADO 20, spelen tegen elkaar. Die hebben 18 punten. Dus ja, als die andere vier punten verspelen, kunnen die ook nog meedoen. Ja, en dan zijn toch weer Huizen, Eemdijk en Harkemaanse Boys in een lachende derde. Die staan als lachende derde met 17 punten. Ja, als die bovenste zes punten verspelen, kunnen die dus ook nog in de positie komen dat ze die na-competitie ingaan. Dus de hele top 7 zo'n beetje van die competitie heeft dat. Daar kan dat bij gebeuren. Dus ja, het zal me benieuwen wie daar in die derde divisie uiteindelijk die derde periode gaat pakken, ja.
0: Ja, maar ik denk dat voor de gemiddelde luisteraar inmiddels wel een beetje suist tussen de oren van alle mogelijke scenario's. Tot slot, ja, we moeten dan toch één wedstrijd uitpikken van al die competities, al die wedstrijden die nog ergens omgaan in de laatste speelronde. Maar wat is nou voor jou de wedstrijd van het weekeinde?
1: Ja, als ik heb een andere wedstrijd te doen, maar als neutrale toeschouwer zou ik denk ik gaan naar de Treffershoek, want het is het hoogste niveau. En twee ploegen die echt moeten winnen. En dan nog steeds afhankelijk zijn van Quick Boys, maar toch moeten winnen om kampioen te worden. Dus ik denk dat dat de leukste wedstrijd is. Want je moet aanvallen. Je kunt niet meer je kont voor de goal gaan liggen. Maar als je dan al je oren krijgt, dan is het klaar. En het zijn ook twee ploegen die ook willen aanvallen. Dus ik denk dat dat de leukste wedstrijd gaat worden.
0: Maar gaan we de kampioen in die wedstrijd zien of wordt het toch Quick Boys?
1: Ik durf het je eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat de kans nee, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen.
0: Nou, we gaan het rustig afwachten en het meemaken. Aankomend weekend dus de laatste reguliere speelronde van het seizoen. Daarna beginnen de na-competities. Ook dat is altijd weer een feest. En dat gaan we natuurlijk ook weer volgen. Dus als we jou over 2 weken spreken, zitten we daar middenin. Gerren Kluistra, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En spreken we dan weer.
1: Ja, het komt helemaal goed. Bedankt.
2: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
0: Aankomende zondag gaan we van start met het hoofdtoernooi van Roland Garros. Op het gemalen baksteen in Parijs weten we bij de mannen dat we in ieder geval een nieuwe winnaar gaan krijgen. Tweevoudige regerend kampioen Carlos Alcaraz, die is er niet bij vanwege een polsblessure. En daarmee zijn alle ogen gericht op de in topvorm verkerende Jannik Sinner, die zijn career Grand Slam kan completeren in Parijs. Bij de vrouwen verdedigt Coco Gauff haar titel, maar heeft daarin hevig concurrentie van bijvoorbeeld Arina Sabalenka en Jelena Rybakina, die onderling weer strijden om de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Wat kunnen we verwachten van deze editie van het Grand Slam toernooi en wat kunnen eigenlijk onze landgenoten laten zien? Ook degenen die momenteel nog actief zijn in het kwalificatietoernooi. Ik ga erop vooruitblikken met tennisjournalist Jon Visbeen. Jon, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, er is ontzettend veel te vertellen. Laten we maar beginnen met het hier en nu. Want ja, momenteel zitten we volop in de qualifiers. Met daarin natuurlijk ook een aantal Nederlanders actief.
3: Ja, dat klopt. We zijn begonnen met bij de mannen 3 Nederlandse spelers. En bij de vrouwen ook 3. Er zijn er 2 van over. Kan ik kort in zijn. Het was voor Max Houkes, een Drentse jongen, zijn droom om daar ooit een keer te spelen. Nou, hij heeft zijn debuut gemaakt in de kwalificatie. Verloor van Marco Cecchinato, een Italiaan. Ook niet zo'n enorme hoogvlieger, maar wel een jongen die ooit een aantal jaar geleden kwartfinales haalde op Roland Garros. Dus het was geen schande dat hij dat verloor. Guy den Oude waagde ook een poging, maar verloor van de Tsjech Svitsina, als ik het goed zeg. En hebben we dus Jesper de Jong over. Die heeft net weer gewonnen voor de 2e keer. En die zit nu in de 3e en laatste kwalificatieronde. En daarin moet hij spelen tegen, Michael Zeng. En niet te verwarren met Michael Chang, die ooit op 19 jaar, of 17 jaar leeftijd moet ik zeggen, in 1989 alweer Roland Garros won. Maar dit is dus Michael Zeng, Amerikaan, met Chinese roots. Daar heeft hij dus de kans tegen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. En dat moet hij, omdat hij uit de top 100 is gevallen. Hij staat net buiten de top 100, Jesper de Jong. Dus vandaar dat hij weer in de kwalificaties terechtkwam.
0: Dat zijn de mannen. We hebben natuurlijk ook de vrouwen.
3: De vrouwen, ja. Er was een poging van Anouk Koevermans. Die moest helaas de meerdere erkennen in Polina Kudermatova. Die tegenwoordig voor Oezbekistan uitkomt. Ze was eigenlijk kansloos, Anouk. Terwijl ze qua ranking niet zo gek veel schelen. En Arantxa Rus verloor in een spannende partij tegen de Argentijnse Hortensi. Met 10-12 in de tiebreak van de derde set. Dus ze heeft een matchpoint nog gehad. Maar goed, dat heeft ze niet kunnen waarmaken. Op het zesde matchpoint moest ze zich gewonnen geven. De routinier van het Nederlandse tennis, zullen we maar zeggen. Ja, en dan hebben we nog Suzanne Lamens natuurlijk. Die staat nu in de tweede ronde te spelen. Won de eerste ronde tegen Irina Begu. Een ervaren rot, mag je wel zeggen. 35 jaar, Roemeense. En daar heeft ze al twee matchpoints tegen gehad. Maar ze wist de tweede set niet te winnen. Dus die zijn nu bezig in de derde set. Dus en mocht ze dat winnen, dan komt ze in die derde ronde tegen de Poolse Maja Gwalenska. Dus er is nog kans op dat De Jong en Lamens zich voegen bij Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp. Dat zijn de enige twee die rechtstreeks zijn toegelaten tot het hoofdtoernooi.
0: Dat is natuurlijk nog heel erg spannend voor Suzanne Lamens. In hoeverre acht je de kans dat we vier Nederlanders in het hoofdtoernooi hebben? Of in ieder geval drie?
3: Ik acht de Jong wel in staat om zich te voegen bij Griekspoor en Van der Zandschulp. Van Lamens, die heeft natuurlijk een... Ja, je mag best rustig zeggen, een heel teleurstellend eerste 4-5 maanden van het jaar meegemaakt. Omdat iedereen verwachtte wel dat ze richting top 50 zou gaan. Vorig jaar had ze een hoogste ranking van 57. Inmiddels is ze gekelderd naar 129. En dat heeft te maken met het investeren in haar eigen tennis. Dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar ze moet wat meer slagkracht ontwikkelen om zich te kunnen blijven meten met die top 100. En dat is een proces waar ze in zit. En het wachten is eigenlijk op die kentering. En volgens haar longtime trainer Martin van den Brugge zit die kentering eraan te komen. Dat moet ook wel. Want ja, we zijn natuurlijk met dames tennis. Zij is nog steeds de beste. Met plaats 129. Ja, dat spreekt niet tot de verbeelding natuurlijk. Dus laten we hopen dat ze...

0: Maar ja, toen kreeg hij dus last van zijn linkerpols. En dat noopte hem om zich terug te trekken van het vorige toernooi. Ja, meer uit voorzorg begreep ik van hem. Maar daar had hij toch wel te veel last van dat hij door kon spelen. Dus ik hoop dat dat goed gaat. En dan is het een beetje afhankelijk van de loting. Wat hij kan laten zien. Want hij is natuurlijk best wel geklommen op die wereldranglijst. Hij staat nu mee 55. En hij stond begin van het jaar iets rond de 90. Dus ja, hij is best wel goed bezig. En hopen dat zich door kan zetten. En Tellen Griekspoor is natuurlijk toch wat wisselvallig geweest. Heeft daar wat dingen tegen gezeten. En nou ja, die heeft zijn draai nog niet echt kunnen vinden. Blijft al rond die 30ste plaats hangen. Maar ja, je zou van hem ook een keer een keer vierde ronde of een kwartfinale verwachten. Dus het zou tennis weer een enorme boost geven.
1: Ja, nou, overigens, het was inderdaad niet Rome, maar Bordeaux waar hij op gaf.
0: Ja, met zijn, Bordeaux, de challenger in Bordeaux, klopt.
1: Laten we naar de vrouwen gaan, want daar is Coco Gauff als titelverdedigster wel aanwezig. In tegenstelling tot natuurlijk helaas Carlos Alcaraz bij de mannen. Wil natuurlijk haar titel verdedigen, maar ja, ze heeft behoorlijk wat concurrentie natuurlijk. Dat gaat niet heel makkelijk worden.
0: Ja, dat heeft ze zeker. Ja, dat zag je ook in de finale van de Italian Open in Rome. Die ze verloor. En dan heb je gelijk weer iemand bij de kladden die als outsider mag worden gezien. Elina Svitolina, de Oekraïense routinier. Die ontzettend goed op tik is. Nou, is een outsider, denk ik. Net als Carolina Mugova. Ook Anisimova en Rybakina. Die schat ik niet bij de favorieten. Wel Andrieva, een jonge Russische. En dan hou je natuurlijk over Swiatek, de viervoudig winnares in Parijs. En Sabalenka, die wat sukkelt met het lichaam de laatste weken. Een beetje last van de heup gehad. Maar goed, normaal gesproken denk ik Sabalenka, Gauff en Swiatek, dat die drie toch wel gaan uitmaken wie het gaat winnen.
1: Ja, wat het natuurlijk extra interessant maakt bij de vrouwen is dat er na een lange, hele grote voorsprong inmiddels wel weer wat spanning heerst rondom de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Sterker nog, Rybakina, zou die dit toernooi van Sabalenka over kunnen pakken?
0: Ja, maar ik schat Rybakina toch op gras of op hardcourt hoger in dan op gravel. En ik denk als dat gebeurt, zou dat zomaar op Wimbledon kunnen gebeuren in het grasseizoen. Maar ik denk niet dat nu, ja, tenzij Sabalenka in een vroegtijdig stadium verliest, dan kan je hele grote verschillen krijgen. En dan kan het inderdaad wel eens zo zijn dat het stokje wordt overgegeven.
1: Dan de mannen. Daar weten we in ieder geval dat we na 3 jaar een andere winnaar gaan krijgen. De afgelopen 2 edities gewonnen door Carlos Alcaraz, tweevoudig verdedigend kampioen. Ja, met hem als grote afwezige. En hij heeft zich ook nog afgemeld voor Wimbledon. Dat is natuurlijk helemaal zuur. Kan er een beetje een streep door zijn seizoen wat dat betreft als je twee grote Grand Slams mist?
0: Nou, dat nog niet. Maar het wordt wel een gemankeerd seizoen. Hè? En terecht dat hij zich afmeldt hoor. Want dit is een blessure, een polsblessure. Die heeft in het verleden Del Potro de dwarsom gedaan. Dominic Thiem heeft het gehad. En het is heel vervelend. Tendinitis in de pols. En hij moet 100% genezen zijn voordat hij terugkeert. Dus wat hij doet is heel goed. Geen enkel risico nemen. Het is doodzonde natuurlijk. Want ja, die twee, Sinner en hij, staan op eenzame hoogte. En we willen alleen maar mooie partijen tussen die twee zien. Nou ja, dat komt er dan even niet van. Maar ik denk dat hij een verstandige beslissing neemt.
1: Nou ja, en dan is de naam is al gevallen natuurlijk. Yannick Sinner in een verschrikkelijke topvorm. Heeft inmiddels alle Masters toernooien gewonnen. En kan in Parijs zijn career Grand Slam voltooien. Grote vraag is, ja, wie gaat überhaupt hem daarin tegenhouden? Want dit lijkt me, eigenlijk hij is zijn eigen grootste tegenstander, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, dat zag je natuurlijk in Rome. Ik weet niet of jij dat gezien hebt.

0: waarin Medvedev heel dichtbij kwam. Hè? Een overwinning pakte ook een set van hem. Maar dat kwam vooral, kwam niet zozeer door Medvedev, maar dat kwam gewoon door Sinner. Die, ja, die opleek. Ik bedoel, hij heeft zoveel gewonnen en zoveel gespeeld. Dat, nou, toen werd hij gered, min of meer door de regen. En de volgende dag maakte hij het dan met 6-4 in de derde set af. Maar dat was ook eigenlijk de enige partij waarin die wat wankelde. Voor de rest, ja, hij staat te tennissen. Dat is buitenaards. Ik zie ook niemand die van hem zou kunnen winnen. Of hij moet een hele slechte dag hebben. Ik schat in dat Casper Ruud, de Noor, dat hij misschien wel eens finale zou kunnen gaan halen. Nou, dan heb je nog een aantal jongere spelers die die kans maken om ver te komen. Vlak Sascha Zverev niet uit. Maar ja, normaal gesproken, er staat geen maat op hem. Hij haalt het ene record naar het andere. Djokovic doet hij verbleken. Nou, die doet waarschijnlijk ook mee. Maar die heeft bijna niet gespeeld. He, je merkt gewoon, die wordt, als ik me niet vergis, 39 deze maand. Ja, dat lichaam gaat toch wat meer tegensputteren. En of hij moet nog iets uit, onderuit de kast kunnen halen, ik weet het niet, maar ik geloof dat niet meer.
1: Ja, elke keer hebben we toch wel de hoop. Maar ja, elke keer als de Grand Slam toernooi weer zich aandient, dan wordt hij natuurlijk ook niet jonger op. Dus ja, de kans wordt steeds kleiner.
0: Ja, kans wordt kleiner. Hè. En kijk, er komen ook nieuwe jongens op die Godard. Een nieuwe Rafa Godard, een nieuwe Spaanse jongen. Fonseca, die Braziliaan. Shelton heb je. Arthur Fies is natuurlijk een jongen die terug is gekomen na rugblessure vorig jaar. Een jonge Amerikaan, Lerner Chen. Nou, dan heb je altijd nog een paar verdwaalde Argentijnen. Navone, Cirundolo. Die heel goed op dat gravel kunnen spelen. Dus ja, als Djokovic daar tegen loodt, dan kan hij hem ook zomaar verliezen. Snap je?
1: Ja, nou ja, dat is nog een kwestie van afwachten dan.
0: Ja, dan moet het gewoon maar afwachten.
1: Nou ja, tijd zal het leren. Dat is weer zo'n lekkere dooddoener qua uitspraak. Maar het is wel zo.
0: Ja, het is wel zo. Maar het belooft wel bij die mannen. Ja, ik zie niemand eigenlijk Sinner bedreigen. Maar het blijft natuurlijk prachtig tennis, dat gravel tennis. En Roland Garros, ja, het is altijd mijn favoriete toernooi geweest. Qua uitstraling, qua sfeer en qua tennis. Er kan nog net iets meer dan op gras. Je hebt net iets meer rennies. Het is ook net iets meer uitputtingsslagen, weet je. Dus, maar ik denk dat bij de vrouwen heel spannend gaat worden.
1: Nou, we gaan ons erop verheugen. Aanstaande zondag gaan we los met het hoofdtoernooi. Jon Visbeen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast ontzettend veel plezier.
0: Jij ook. Graag gedaan, Robert.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live van deze woensdag 20 mei. Als je iets hebt gemist, is dat uiteraard in de loop van de middag allemaal online terug te vinden via allsportsradio.nl en via de bekende podcastkanalen. Denk aan Spotify en Apple Podcasts of natuurlijk gewoon soundcloud.com. Je kunt alles dan weer op je gemakje terugluisteren. En vanmiddag overigens ook een nieuwe editie weer van de BV Sport Update met Frank van der Walbaken. Natuurlijk waar we elke week weer het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing met je doornemen. Zet hem ook in je agenda morgenmiddag. Om 1 uur zijn we er weer met Uniek Sporten vandaag. En samen met mijn altijd prachtige co-host Nieke Boer praten we met para-watcher Robin Wubbe over zijn nieuwe boek over de afgelopen winterspelen in Milano Cortina d'Ampezzo. Schrijft Eileen Goemans aan. Zij gaat de Dam tot Damloop lopen. En we praten ook met rolstoelrugbier Hector Loma over hun historische kwalificatie voor het WK. Dat is voor het eerst in 20 jaar. En uiteraard vrijdag om 12 uur kun je weer genieten van All Sports Radio Live. En dan, jawel, met mijn collega Jelmer Lelieveld. Dus ga dat ook zeker luisteren. Voor nu, dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik zeg wel eens, tot de volgende dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoog in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Ude, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een 1/10 of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag een wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alice Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we dat even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle twee disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held. De televisierechten, er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat niet voor de hoofdprijs gegaan is.
2: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheid mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA is er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten voor het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
2: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden. Laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
1: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
2: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors. Want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken. Dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn. En dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap. Zal dit toch ook nog ettelijke miljoenen kosten. Zo niet 10 miljoen. Dus Visa die haalt goed uit.
1: Tot slot wat het wereldkampioenschap voetbal betreft. Moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is. Hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah. Voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd. Ja, die vlag. Die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
2: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dus niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, dat is nogal een ingewikkeld logo moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
1: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
2: Ja, absoluut.
1: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk een zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
2: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit ver gezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk. Dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich. Die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp waarom we een sporter uitkiezen. Want sport haalt onmiddellijk de voorpagina's als dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar Ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
1: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor,

0: training filmt. Maar goed.
1: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was nog een stagiair ook.
0: Ja, krankzinnig. Maar heel leuk, vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates en Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1 wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1 circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn. En waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, hè, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap, hè, met die tekst Visit Rwanda, ter waarde van $13,5 miljoen per jaar, vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen 13,5 miljoen. Dus ik denk dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide $27 miljoen voor hun linkermouwtje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert. Gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
1: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in een hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je ploegtenue? He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettengelden hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, naar, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij de Koeman familie.
1: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van, goh, laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1

0: op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
1: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook twee keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
0: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
1: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Me. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

This is house music. House music. This is house music.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Ze houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt al gaan kijken, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje-fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om er juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranje bus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echte gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. Inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders. Hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Hè, kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want ja, je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dus dan voor die speelsteden, de oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van, in dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan er in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraag natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn... we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou, laten we wel kijken hoe we in het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch al redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. En ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympisch talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit dat toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan.
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad ze komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Wij vanuit NOC NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. En daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook weer super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dicht bij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kampschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympisch Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die daar of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talenten komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sport worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. Nou, de talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsportcentrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag. Maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, een hele goede middag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat 3 vragen in 1. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Wijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma, hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio, daar gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan en ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot het hier uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Wijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Wijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Wijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Wijkerk overleed in 2017. Heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Wijkerk iets wat hij echt met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Wijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, dat eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten. Komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenswaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenswaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hun toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Nou, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsbonzen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlakbij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd, heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet en is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, laten we beginnen bij een van de groten der aarde, PricewaterhouseCoopers. Die heeft onderzoek gedaan naar specifiek sport in Nederland. En daar waren een aantal opvallende conclusies uit te trekken.
2: Ja, het is overigens opvallend dat je van ze worden wel de Big Four genoemd. Hè? PricewaterhouseCoopers, Deloitte, EY en KPMG. Dat hoe langer hoe vaker zie je onderzoeken van deze vier grote accountantskantoren wereldwijd op het gebied van sport. En dat zegt iets over de plaats van sport in de samenleving. Maar dat even terzijde. PricewaterhouseCoopers heeft inderdaad een onderzoek gedaan. Global Sports Survey. En dan gaan ze in op de plaats van sport in de samenleving in allerlei landen. En ze hebben nu een specifiek rapport uitgebracht over Nederland. Nou, daar komen een aantal interessante conclusies uit. De Nederlandse sportbestuurders, om maar iets te noemen, verwachten in de komende 3 tot 5 jaar een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 10,1%. En daarmee ligt de ambitie van die sportbestuurders aanzienlijk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 7,4%. Terwijl wereldwijd vooral team- of franchise-waardering en sportbetting, dus gokgerelateerde rechten, de groei bepalen, baseren Nederlandse sportbestuurders hun verwachtingen, dus van die 10,1%, op andere inkomstenbronnen, sponsoring natuurlijk, bijna te verwachten, ticketverkoop, dus verwachten nog vollere stadions, en ze verwachten veel te kunnen gaan verdienen aan hospitality. Nou, dat laatste, dat kan ik wel beamen, want het wordt hoe langer hoe meer in voor grote bedrijven om hun gasten te ontvangen tijdens en bij door het bedrijf gesponsorde sport. Wat ik toch mis is in dit verhaal, en dat valt me een beetje tegen, dat de groei natuurlijk ook zeer nadrukkelijk zit in het beter en meer etaleren door de sport van hun plaats in de sociaal-maatschappelijke functie van sport in de samenleving. En daar is nog ontzettend veel winst te boeken. Althans, dat is mijn mening. Dan een andere conclusie. Nederlandse sportfans blijven sterk verbonden met gevestigde competities en traditionele mediakanalen. Daarin spelen loyaliteit en herkenbaarheid zeer zwaar. Tegelijkertijd zetten sportorganisaties steeds nadrukkelijker in op digital-first strategieën, nieuwe platforms en directe fanrelaties. En dat is natuurlijk inderdaad een soort samenvatting van wat AI kan bieden. De vraag is niet of, maar waar de spanning dan tussen de traditie in de sport, die belangrijk is, en de vernieuwing, die ook belangrijk is. Innovatie in de sport laat nog alles te wensen over. Wanneer dat echt zichtbaar wordt. Dan tenslotte nog een andere. Voor stadionexploitanten en clubs is de boodschap helder. Het op orde brengen van de basisvoorwaarden is belangrijker dan het najagen van innovatieve extra's. Er wordt inderdaad ook door mijzelf vaak geroepen, sport wordt wakker en doe wat aan innovatie. Tegelijkertijd weten we ook allemaal dat sport drijft op traditie. En het zou dan maar zomaar kunnen zijn dat sportbestuurders de neiging hebben om te veel op innovatie te gaan inzetten, omdat iedereen dat roept. En dat ze daardoor de traditionele aspecten uit het oog verliezen. En dat moeten we nooit doen, want de basis van de sport is toch de traditie. Dat voor zover dat PwC-onderzoek over de Nederlandse sportsituatie.
1: Nou ja, dan gaan we het uiteraard hebben over het wereldkampioenschap voetbal van deze aanstaande zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want ja, nog een paar weken te gaan en het gaat natuurlijk beginnen. Dus nou ja, ik gok zo de komende 20 minuten zijn we daar wel even over aan het woord, Frank. Te beginnen met toch, je hebt ervoor bereid, hoe het nou eigenlijk, als je niet naar Amerika gaat, nou eigenlijk vanuit Nederland gewoon het beste kan volgen.
2: Ja, natuurlijk. Het ideale plaatje is voor velen om in het vliegtuig te stappen en naar Amerika te gaan. Dan heb ik het niet even over de toegangsprijzen van de tickets en de verhoogde hotelkosten, et cetera. Maar goed, dat is het meest ideale plaatje voor de echte diehards. Maar als we in Nederland blijven, dan wil je het ook goed beleven. En ik moet zeggen dat NOS op NPO 1 vol gaat uithalen. Even het een en ander op een rij. Met 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden verspreid over Canada, Noord-Amerika en Mexico, wordt dit het grootste wereldkampioenschap ooit. Want het is voor het eerst met 104 wedstrijden uit hoofden van 48 ploegen. Alle 104 wedstrijden zijn live te zien bij de NOS op NPO 1. De openingswedstrijd op 11 juni om 2100 uur, dus 9 uur 's avonds, onze tijd. Mexico-Zuid-Afrika. En de finale, natuurlijk nog onbekend, is op zondag 19 juli om ook wederom 9 uur 's avonds. Nederlandse tijd. Alle avondwedstrijden zullen worden omlijst met een studioprogramma, presentator en analisten. Vanaf de achtste finale zal de omlijsting uit de stadions komen, maar voordien vanuit Hilversum. De volgende commentatoren zullen daarbij vanaf het begin aanwezig zijn. Dat zijn Frank Wielaert, Jeroen Gruter, Ragnar Niemeyer, Philip Koker, Anne de Jong, Jan Vincent van Zuiden, Richard van der Made. En last but not least Arno Vermeulen. Verder voor interviews ter plaatse zullen aanwezig zijn Joep Schreuder, nou die kennen we natuurlijk allemaal, Martin Vriesema en Matthijs Weststraten. Daarnaast zal NOS een WK-avond introduceren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met het avondetappenprogramma bij de Tour de France. En dat wordt vanuit Hilversum gedaan met onder andere de volgende analisten. En dat zal zeker de liefhebbers aanspreken. Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Jansen, Ibrahim Affelay, Pierre van Hooijdonk, Leone Stentler, Guus Hiddink en Juri Mulder. De presentatie van dat WK-avondprogramma is in handen van Sjoerd van Ransoort en Gert van het Hof. Ten slotte zal Jeroen Stekelenburg, ook geen onbekende, ter plekke in Amerika dus het laatste nieuws en de gesprekken met bondscoach Ronald Koeman voor zijn rekening nemen. Dat even tussen daar algemene informatie hoe we het kunnen gaan beleven als we het optimaal willen bijwonen van een afstand.
1: Ja, nou ja, dan moeten we het uiteraard even over de FIFA hebben. Je ontkomt er niet aan, Frank. Want ze hebben iets speciaals weer bedacht. Er komen namelijk voor alle speelsteden in een of andere deal samen met Adidas komen er een beperkte toelage, komen er speciale WK-shirts.
2: Ja, het is zo langzamerhand wordt het een beetje te gek voor woorden wat er allemaal verzonnen wordt door FIFA om maar meer geld te verdienen. Het voetbal lijkt echt secundair te worden en het geld staat op de prime position. Maar goed, om maar weer aan te geven hoe dus FIFA constant bezig is meer geld uit dat WK te halen deze zomer, heeft Akela Infantino besloten, ik neem aan dat hij hierbij betrokken is, want als het geld betreft is hij altijd betrokken. Hij heeft met een van de hoofdsponsors van het WK, Adidas, een trouwe partner van FIFA, specifieke WK-shirts op de markt te brengen van alle 16 gaststeden. Dus geen nationale shirts van teams, van landen, maar de gaststeden krijgen allemaal een eigen shirt. En van elke stad worden er 999 shirts gemaakt, door Adidas dus. En die kunnen via FIFA worden besteld voor $375 per shirt. Dit zou een extraatje opleveren voor FIFA van $6 miljoen. Want in totaal worden er dan dus 15.984 shirts gemaakt. Alle shirts zouden een eigen ontwerp hebben. Dus 16 verschillende shirts. En zouden de opdruk dragen voetbal unites the world. Ja, dat klinkt er allemachtig prachtig. Dat is weer typisch Infantino. Maar maak er dan in mijn ogen in ieder geval een voetbalshirt van. Met de kenmerken van voetbal. Maar helaas zien de shirts er, ja, ik zou bijna willen zeggen op zijn Amerikaans uit. Vol met bloemenmotieven en felle kleuren. En een soort mengelmoes van, je zou bijna zeggen, stillevensschilderijen. Maar hoe dan ook, die voetbal unites the world zou bovenop die bloemen dan worden neergeschreven en per shirt. En dus een verschillende slogan van de betreffende stad op de linkermouw en het World Cup logo op de rug. Nou, vier shirts, New York, Boston, Seattle en Kansas City, zijn reeds gelanceerd. Maar het liep allesbehalve storm in de verkoop ervan. Dat was voorspeld. Dus er kan zeker nog niet gesproken worden over een succesvolle actie van meneer Infantino. En de reden zou mijn zinsies wel eens kunnen zijn dat, wat ik net al zei, dat de shirts allesbehalve voetbal uitstralen. Maar goed, daarnaast maakte Infantino bekend dat tijdens de finale in New York er optredens zullen zijn van Madonna en Shakira. Nou, we hebben het daar al wel eens vaker over gehad, Robert. Ik ben geen voorstander van grote sterren laten optreden in de rust of voorafgaand of na afloop van een wedstrijd. Dat vind ik een vorm van minachting naar je feitelijke product, tussen aanhalingstekens, het voetbal. We hebben sterren nodig om het publiek te amuseren. Nou, het publiek komt voor het voetbal en that's it. En om daardoor wereldsterren die heel veel kosten, ongetwijfeld, bij te gaan betrekken, vind ik absolute waanzin. Maar hoe dan ook, Infantino vindt het kennelijk een goed idee, want hij denkt dat dat weer extra televisierechten zal opleveren. En hij zegt er bovendien bij dat dit de eerste keer is dat er een ster optreedt tijdens een WK-finale. Nou, ik moet hem teleurstellen. Ik was zelf aanwezig in Pasadena in 1984. Toen Brazilië, Italië, in dus Californië de finale speelde van het WK. Dat toen ook in Amerika plaatsvond. En daar trad Whitney Houston op. Dus ook daar zit hij de boel weer gewoon te belazeren. Ten einde zijn eigen speeltje weer, om meer geld te verdienen, te onderschrijven.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het is natuurlijk wel Amerikaans, een halftime show. Maar goed, we weten het uit de Super Bowl. Maar ja, daar is zo'n rust is natuurlijk iets langer ook. Om dan zo'n hele halftime show, die waarschijnlijk dan ook nog gaat uitlopen, want je moet natuurlijk opbouwen, afbouwen en dat soort dingen. Ze komen echt niet één liedje zingen. Dan duurt de rust van zo'n WK-finale veel langer. Ik bedoel, die spelers zijn toch gewend dat ze even een kwartier thee gaan drinken en dan weer terug het veld opkomen. Dat doet misschien ook wel af aan zeg maar de concentratie van die spelers. Kijk, vooraf vind ik het een heel ander verhaal. Want nou ja, we weten nog allemaal de opening van dat EK in Italië met Andrea Bocelli natuurlijk. Dat was fantastisch. Maar ja, Tijdens rust, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Nee.
2: Nee, ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Ik denk dat gewoon niet goed is. Even los van het feit dat alle fans op de tribunes misschien in de rust even iets willen drinken of even willen plassen. Is het ook zo dat het is een traditie in het voetbal dat je dan met de buurman op de tribune of zo gaat overleggen, gaat praten, terwijl je de man of mevrouw totaal niet kent. Dit vind ik nou een typisch voorbeeld van de traditionele waarden van de sport voetbal. Dat je die in eerbied moet plaatsen. Dat je die moet behandelen als een onderdeel van de wedstrijd. En je ziet bepaalde spelers al warm lopen. Daar wil je over naar kijken, wil je over praten. Je wil praten over wat er is gebeurd in de eerste helft. En we krijgen bovendien al 2 keer 3 minuten in elke helft een onderbreking voor zogenaamde drinkpauze. Maar dat is puur voor commerciële zenders om commercials te kunnen uitzenden tijdens die break. Kijk, het Amerika voetbal, daar is men eraan gewend. Dat is een van de tradities van het Amerika voetbal, dat er tussendoor commercials worden gedaan. Dus dat is een Amerikaanse sport, daar zijn de Amerikanen aan gewend. Dus de Amerikanen zullen wellicht minder klagen, maar de Europese zenders zijn toch een zeer belangrijk onderdeel van het WK voetbal, want de meeste landen komen uit Europa die deelnemen en die ook ver komen. Plus misschien wat Zuid-Amerikaanse landen. Dus ik vind dit gewoon weer een extra voorbeeld van het maximale uitbuiten van het WK voetbal op geldgebied en niet op sportgebied.
1: Nou ja, Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van alle nieuwtjes en het natuurlijk delen met ons. En wij spreken je volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een afwezigheid van 10 jaar keert in oktober de Eneco Tour als naam terug in het wielrennen. De energieleverancier neemt het naamsponsorschap van de NIBC Tour of Holland over. En daarnaast wordt ook de Simac Ladies Tour geïntegreerd. En daarmee is de toekomst van twee grote Nederlandse internationale koersen in één klap veiliggesteld. Goed nieuws dus voor de wielersport in Nederland. Maar wat kunnen we hiermee verwachten van de aanstaande editie van 13 tot en met 18 oktober? Ik ga erover in gesprek met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik denk allereerst toch wel felicitaties op zijn plek. Want dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de Nederlandse wielersport.
2: Ja, ik moest al een tijdje mijn mond dicht houden. Want we wilden het natuurlijk groot brengen dat Eneco weer terug is in wielrennen. Maar ik kan niet ontkennen dat sinds dat ik het hoorde dat we een nieuwe Eneco Tour in Nederland gaan krijgen met mij als koersdirecteur. Ja, dat ik natuurlijk poepie trots ben en een super grote glimlach op mijn gezicht. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij, maar net wat je zegt voor het Nederlands wielrennen en de wielenfans die we natuurlijk in grote getale hebben in Nederland, is het natuurlijk ook weer super mooi.
1: Ja, want er zijn heel veel verschillende dingen te bespreken rondom hier. Laten we beginnen met het eerste, de Tour of Holland. Die is natuurlijk vorig jaar weer teruggekeerd op de kalender, toen met NIBC als hoofdsponsor. Die blijven overigens wel als een sponsor betrokken, maar het naamgevend sponsorschap gaat nu naar Eneco. Daarin is dus al een kleine wijziging. Verandert er nog meer wat dat betreft aan de mannenkoers?
2: Aan de mannenkoers, we hebben gelukkig nog een aantal zelfde start- en finish locaties. Het is natuurlijk altijd weer leuk om terug te komen in een warm bad, zoals je dat dan zegt. We hebben een aantal nieuwe start- en finish locaties. Dat is natuurlijk ook weer leuk, want dan geeft het toch weer net een andere jeu aan zo'n week. En we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat vorig jaar was onze eerste editie weer terug op de wielerkalender. Daar hebben we heel lang en goed en heel diepzinnig over geëvalueerd. Want we willen natuurlijk beter doen dan vorig jaar. Dus daarin, in de organisatie en de structuren daaromheen, gaan we natuurlijk weer heel erg ons best doen om het weer een stap beter te maken dan vorig jaar.
1: Ja, want wat deze wielerkoers natuurlijk kenmerkt is dat er ook dingen worden uitgeprobeerd. Er wordt geëxperimenteerd met zaken. Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Of het is een line succes of er zijn nog wat verbeterpuntjes voor de volgende uitprobeerfase. Dat was in deze eerste editie vorig jaar natuurlijk niet anders.
2: Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk met het concept van start gegaan dat wij heel erg als organisatie omarmen de lokale rondes. En dat heeft met veiligheid te maken, maar ook zeker voor de fans, dat ze gewoon vaker de renners voorbij gaan zien komen. Nou ja, dat gaat ongewijzigd zijn, maar je vertelde net natuurlijk ook al iets unieks. We gaan een etappekoers zijn door Nederland, waar mannen en vrouwen op hetzelfde parcours gaan rijden. Nou ja, dat brengt natuurlijk wel gewoon weer andere dingen met zich mee en moeilijkheden met zich mee. Maar daar zitten we nu voor op de tekentafel, of aan de tekentafel moet ik natuurlijk zeggen. En dat is eigenlijk gewoon het uitdagendste voor aankomend jaar. Hoe gaan we dat schedule zo goed mogelijk fine-tunen, dat we geen last van elkaar hebben, maar juist heel erg elkaar gaan aanvullen. En ik geloof in dit concept. Ik geloof heel erg in het dubbele plezier hebben aan twee koersen op één dag. En ik kan niet ontkennen dat natuurlijk wel weer het grootste uitdagingspunt gaat zijn. Naast nog weer heel veel uitdagende dingen. Want een wielerkoers organiseren is al moeilijk, maar een wielerkoers organiseren in Nederland en dan ook nog eens twee op één dag op hetzelfde parcours, ja, is gewoon uitdagend. Maar als het leven geen uitdagingen heeft, is het ook maar saai.
1: Dat is een hele goeie inderdaad. Want dat is natuurlijk het mooie, die combinatie. Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Want ja, het andere grote nieuws is natuurlijk dat, en dat moet jou natuurlijk ook heel erg aanspreken, is dat wat we tot vorig jaar kenden als de Simac Ladies Tour, dat eigenlijk die koers nu wordt geïntegreerd in de Tour of Holland. Gaat dus ook in het schema verwisselen vanuit september geloof ik naar oktober. En het wordt dan nu een 2.1 koers in plaats van een pro koers. Maar dat maakt de pret niet minder natuurlijk. Maar het is wel mooi dat een prachtige koers als de Simac Ladies Tour, wat dan nu de Eneco Tour gaat worden, dat ook die koers in ieder geval behouden blijft ook in de toekomst.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, het wielrennen is al heel lang aan het streven naar eigenlijk de samen of ja, het samenkomen van mannen en vrouwen wielrennen. Nou, daar zijn heel veel klassiekers heel goed mee bezig. Wij als Eneco konden daar natuurlijk niet in achterblijven. En het is natuurlijk super mooi dat, dat de CIMAC Ladies Tour dat echt een hele prominente plek heeft op de wielerkalender van de vrouwen al heel veel jaren lang. Want dat moeten we zeker wel zeggen. Maar zijn doorstart kan maken met ons samen. Nou ja, samen eigenlijk, het is een beetje het kip en het ei, hè? Wie maakt nou een doorstart met wie? Maar in ieder geval samen in de Eneco Tour met de mannenkoers verder gaat. Zodat die mooie koers, die zoals ik al zei, echt een prominente en lange geschiedenis heeft in het vrouwenrennen, doorgaat. Nou, je noemde het net al, het komt van World Tour status af. En nu gaan we wel in die label een stap terug. Maar ja, ik geloof wel heel erg in de organisatie. Gaan we echt een stap vooruit. En dat komt ook gewoon omdat je, ja, van beide kanten eigenlijk de handen ineens slaat. En ja, als ik één ding meeneem van vorig jaar, TIG Event die deze wedstrijd organiseert, is echt een kei in het organiseren van evenementen. En ja, ik denk dat daarmee de vrouwenkoers ook in hele goede handen gaat zijn. En we gaan gewoon weer bouwen naar een hogere label van deze twee wedstrijden.
1: Nou, dat is natuurlijk wel even wat er wel bij moeten zeggen. Hè. Het is een tijdelijke teruggaan in status, zeg maar. Uiteindelijk is de ambitie natuurlijk wel weer om een World Tour koers van te maken.
2: Zeker weten, ja, zeker weten. Uiteindelijk is dat ook de ambitie bij de mannenwedstrijd. Wat nu natuurlijk gewoon dezelfde naam heeft en in dezelfde week op dezelfde dag verreden gaat worden. Nee, wij denken groot. Wij willen natuurlijk dat stempeltje World Tour ook straks op onze wedstrijd hebben. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik denk dat wij ambitieus genoeg zijn in wat we nu ook al laten zien. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die stap gaan zetten in de toekomst.
1: Ja, de reden van die stap terug vind ik eigenlijk nog wel interessant ook. Want eigenlijk komt dat omdat de UCI niet wil dat er concurrentie is voor de World Tour wedstrijden in China. Omdat ze dan bang zijn dat er niet World Tour waardige ploegen aan de start komen. Geeft eigenlijk stiekem aan de andere kant, als je hangt er vanaf hoe je hem leest, maar eigenlijk ook wel weer aan hoe groot de aantrekkingskracht is voor de teams om juist hier aan de start te verschijnen.
2: Nou, absoluut. En dat hebben wij natuurlijk ook wel in ons achterhoofd. De UCI wil natuurlijk dat wielrennen wereldwijd gedaan wordt. En daarom zijn die wereldbekers, of die World Tour wedstrijden bedoel ik, ook heel belangrijk in China. Alleen ja, we moeten ook niet onder stoelen en banken schuiven dat ploegen er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten om in oktober nog met een hele delegatie naar wedstrijden in China te gaan. En inderdaad, met die verstandhouding hebben wij nu nog geen World Tour status. Maar goed, ik ben er heel erg heilig van overtuigd dat met de manier waarop wij de koers vormgeven, de manier waarop wij hem organiseren en daarin ook gewoon nog wat tijd voor onszelf winnen om te verbeteren op de vlakken waar dat ook nodig is. Want dat is gewoon zo. Wij zijn ambitieus en ik denk dat de spiegel voor onszelf omhoog houden eigenlijk het eerste is wat we hebben gedaan na de vorige editie. Waar kunnen wij en moeten wij nog verbeteren? Die tijd hebben we denk ik ook gewoon nog even nodig. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is totdat wij gewoon die stempel van World Tour op onze wedstrijd krijgen.
1: Nu hadden we het al even kort over die combinatie op dezelfde dag natuurlijk. Nu zien we al bij hele grote klassiekers, ook in het buitenland natuurlijk. Hè, denk aan de grote Belgische voorjaarsklassiekers, de wielermonumenten. Mm-hmm. Dat de mannen en vrouwen op dezelfde dag vaak hun koersen rijden. Dat kan misschien al uitdagend zijn. Hoe gaan jullie om met een hele tour om dat elke dag op dezelfde dag te organiseren?
2: Dat zei ik net al. We zitten druk aan de tekentafel om alle tijdschema's en alle opties in ieder geval uit te schrijven en te doordenken. En vanuit dat gaan wij een zo goed mogelijk tijdschema neerleggen. En heb ik er wel vertrouwen in dat we daar goed en goed gaan uitkomen. Het is ook de vraag is ook geweest, kijk wat er gebeurt in die voorjaarsklassiekers, veelal finishen de vrouwen na de mannen. Kijk, daar moeten we één lijn in gaan trekken, want zeker in een etappekoers, het is natuurlijk wel wenselijk dat dat zeg maar als je de ene dag laat finisht, is het niet echt wenselijk dat je de volgende dag als eerst begint. Dus daar een wisseling aanbrengen, voor wie finisht op een dag. Ik denk dat we daar één lijn in moeten gaan trekken. Ja, en hoe dat vorm gaat geven, kijk, we hebben gelukkig nog een paar maanden, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want er is gewoon nog wel veel werk te verzetten, maar er is ook al heel veel denk en werk gedaan. Dus ja, hoe dat allemaal vorm gaat geven, je moet me eigenlijk gewoon terugbellen wanneer we ook weer van start gaan, want dan ga ik je alles haarfijn uitleggen.
1: Nou ja, dan lijkt me dat al de eerste afspraak. Dan gaan we dat zeker, ja. Zeker doen. Voor nu, ja, Roxane Kneteman. Gefeliciteerd natuurlijk met deze prachtige nieuwe stap. En we gaan met z'n allen denk ik al uitkijken naar de editie in, dus nogmaals gezegd, 13 tot en met 18 oktober aanstaande. Nogmaals, dank voor je tijd en natuurlijk heel veel succes aan de tekentafel.
2: Ja, nou, er komen drukke maanden aan, maar het is alleen maar hartstikke leuk, want we doen het voor een goed doel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Your club.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen en toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen, dus... Ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Terug, hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we de afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport. En het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen. En jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren, zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat de jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel goed bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik uiteraard niet in mijn eentje, want altijd praten we over alles. De man die het nieuws verzamelt, sportmarketeer Frank van der Welbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Nou ja, in de categorie Johnny Lacht, Johnny Held, de televisierechten. Er waren natuurlijk nog twee hele grote landen. Niet zomaar landen, China en India. Natuurlijk samen ongeveer goed voor, laten we zeggen, ongeveer een derde van de totale wereldbevolking. Best een belangrijke markt als je daar je sport uitgezonden wil hebben. Eén van die twee landen heeft hij inmiddels voor elkaar weten te krijgen. Hij heeft China weten te verleiden tot een deal. Maar goed, we kunnen wel allemaal invullen dat dat niet voor de hoofdprijs gegaan is?
3: Nee, het was al lang bekend dat China en India, zoals je inderdaad zegt natuurlijk, als je het hebt over het promotie van het voetbal, zijn dat maar twee exact de landen, de enorme landen met enorme hoeveelheden mensen, waar FIFA zich op zou moeten concentreren ten aanzien van promotie maken voor het voetbal. Want dat zijn twee, ik zeg maar rustig, werelddelen waar het voetbal nog redelijk onbekend is en lang niet behoort tot de meest populaire sporten op aarde, zoals het elders wel doet. Maar goed, FIFA heeft er dus alsnog in geslaagd om die uitzendrechten voor het WK in China aan de man te brengen. Er is een deal getekend met CCTV, dat is een van de grotere zenders van China, voor slechts, tussen aanhalingstekens, $60 miljoen. En dat is voor de omvang van het land een mager bedrag in de huidige wereld, waarin sportrechten meer en meer in de miljarden lopen dan in de miljoenen. FIFA had in eerste instantie China namelijk ingeschat voor ook al een beperkt bedrag van $300 miljoen. Nou, ze hebben er nu $60 miljoen voor gekregen. Dus dat is toch al een aderlating waar je u tegen zegt. Dan voor India is er nog steeds geen uitzendovereenkomst. Dus ook daar zal op het laatste moment ongetwijfeld wel een sterk gereduceerde deal op tafel komen. Vooraf heeft FIFA aangekondigd dat ze India hadden ingecalculeerd voor $100 miljoen inkomsten. Nou, er is nu een zender in India die heeft al geboden, maar niet meer dan $20 miljoen. Dus China en India doen overigens niet mee aan het WK. Maar reken maar dat de fans die er talloos zijn, die toch zullen genieten van het voetbal. En die zullen dus voor een zeer gereduceerd tarief het voetbal kunnen volgen.
2: Ik vind het eigenlijk wel heel erg sterk dat die twee landen dit gewoon doen. Hè? Eigenlijk zou je misschien moeten zeggen dat elk land eigenlijk tot zo lang had moeten wachten voor het verkoop van die rechten. En op die manier toch wel een beetje misschien een soort realiteitszin in de FIFA douwen in de vorm van druk.
3: Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in, Robert. Maar het is natuurlijk zo dat in Europa elke zender wil het hebben. Dus zodra er concurrentie is, wordt de prijs opgedreven. En dat weet meneer Infantino natuurlijk beter dan wie dan ook. Je hebt natuurlijk hartstikke gelijk. Het zou helpen als alle zenders in Europa zouden zeggen van we bieden niet. Maar dat doen ze niet, want ze zijn in concurrentie met elkaar. En in India en China, gezien het feit dat voetbal nog niet zo populair is, daar heb je er misschien maar één of twee zenders. En die maken waarschijnlijk met elkaar afspraken van we gaan niet bieden, laat die eerst maar zakken met zijn prijs.
2: Ja, sterker nog, CCTV is natuurlijk gewoon de staatsomroep van China. Dus ja, die hebben weinig concurrentie. Het WK voetbal heeft natuurlijk ook heel veel sponsoren. De FIFA heeft heel veel sponsoren. Eentje daar uitlichtend, Visa, natuurlijk de creditcardmaatschappij. Die heeft namelijk best wel gekozen voor een spraakmakende activatie van hun WK-sponsorship.
3: Ja, ze hebben ze zullen allerlei dingen doen natuurlijk die ik nog niet kan opzommen. Van ontvangen van gasten tot natuurlijk reclameboarding en whatever. En natuurlijk betaalmethodes tijdens de wedstrijden en rondom de stadions. Maar ze hebben een televisiecommercial ja, is in productie of is al klaar, dat weet ik niet. Maar daarin spelen als hoofdpersonen Erling Haaland, niet de eerste, de beste natuurlijk, de veelscorende spits van Noorwegen en van Manchester City. En het Barcelona en Spanje wonderkind Lamine Yamal. Nou, dat zijn ongeveer de twee meest grote smaakmakers van het aanstaande WK, denk ik. Dus dat zal het nodige gekost hebben, want het zijn wel nogmaals de twee vooraanstaande sterren waar alle fans naar zullen uitkijken. Ik vermoed dat het onderdeel van het contract ook zal, met beide spelers zal zijn. Geen deal met andere sponsors, want kijk, als Visa daar een hele leuke commercial heeft staan en diezelfde twee spelers komen ook in andere commercials voor andere merken, dan mist Visa voor een zeer belangrijk deel de doelstelling die ze voor ogen hebben met die commercial. Dus dat zal een onderdeel van het contract zijn en dat soort onderdelen kosten ook weer veel geld. Nou, dus Visa gaat er stevig tegenaan. Naast het $150 miljoen kostende sponsorschap zal dit toch ook nog etterlijke miljoenen kosten, zo niet 10 miljoen. Dus Visa, ja, die haalt goed uit.
2: Tot slot, wat het wereldkampioenschap voetbal betreft, moeten we nog even hebben over Iran. En in dit geval het hebben over de vlag van Iran. Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd er twee varianten van gezien. Natuurlijk de Iraanse revolutievlag. Dus eigenlijk de vlag zoals die nu is, hè, van het huidige regime van Iran. En je hebt de vlag uit de tijd van de Shah, voordat de revolutie daar plaatsvond. De FIFA heeft nu gezegd, ja, die vlag, die van de Shah, die is strengst verboden tijdens het wereldkampioenschap.
3: Ja, de traditionele vlag, de groen-wit-rood horizontaal, dat is niet verticaal zoals de Italiaanse vlag, maar de horizontale groen-wit-rood vlag, die mag getoond worden op de tribunes. Hè, want we weten allemaal dat heel veel fans gebruiken de nationale vlag om hun ploeg te ondersteunen. Maar bij het zien van de vlag met dat logo in het midden van leeuwen en een zon, is nogal een ingewikkeld logo, moet ik eerlijk zeggen, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de instanties. Nou, Iran speelt zijn eerste drie poolwedstrijden en veel verder zullen ze waarschijnlijk niet komen. Maar goed, dat is natuurlijk toch koffiedik kijken. Spelen alle drie de wedstrijden in de Verenigde Staten. En dat leidt mij toch weer tot de vraag waarom om dit soort mogelijke conflicten te vermijden. Waarom hebben ze dan niet die wedstrijden van Iran gepland in Mexico of in Canada? Iran is in oorlog met Amerika en dit is toch een vorm van provoceren die makkelijk had kunnen worden vermeden in mijn ogen. Maar goed, wie ben ik?
2: Ja, dat klinkt bijna als een beetje een soort expres gedaan hebben. Want af en toe heb ik het wel idee dat Amerika wel heel erg veel invloed heeft op de gang van zaken van het wereldkampioenschap.
3: Ja, absoluut.
2: Dan iets heel anders. Nou ja, we gaan het eigenlijk nog steeds hebben over een conflict, over een oorlog. Er is namelijk een zware druk op de Britse regering. En dat heeft allemaal te maken vanwege de rol die de eigenaar van Manchester City speelt in het conflict in Soedan.
3: Ja, het is bijna dat je zou zeggen, wat is dit ver gezocht? Maar goed, het speelt. En de publieke opinie vandaag de dag is belangrijk. En de Britse regering staat dus inderdaad onder druk van human rights organisaties om de rol te onderzoeken en indien mogelijk met strafmaatregelen tegen Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Hele ingewikkelde naam natuurlijk, maar dus zo gaat dat in het Midden-Oosten. Hij is de eigenaar van Manchester City en vicepremier van Abu Dhabi. Nou, Abu Dhabi steunt de militaire groeperingen in Soedan, die daar nogal huishouden met geld en met wapens. En de erbarmelijke omstandigheden in het Afrikaanse land, waarin de afgelopen twee jaar minstens 120.000 doden zijn gevallen. Nou, verwezen wordt naar de situatie toen Rusland Oekraïne binnenviel. De Londense club Chelsea, eigendom van de Russische oligarch en persoonlijke vriend van Poetin, Roman Abramovich, die werd gedwongen onmiddellijk de club Chelsea te verkopen. En hij moest het land verlaten. Nou, ze vergelijken, die human rights organisaties vergelijken nu de situatie met Rusland en Oekraïne en Abu Dhabi en Soedan. Dus ergens is dat wel te begrijpen, maar ik vind dat, ja, dat als je daar nu een sportclub. Ja, ik begrijp wel waarom we dus een sport eruit kiezen. Want sport is, haalt onmiddellijk de voorpagina's als het, dit soort dingen gebeuren. En dus krijgt het onmiddellijk aandacht. Maar ik vermoed toch dat dit een storm in een glas water zal zijn. Want, maar ja, je weet het vandaag de dag maar nooit. Want we staan voor gekkere situaties op dit moment.
2: Dan over tot wat korte nieuwtjes, Frank.
3: Ja, een best wel leuk vind ik. Een sensationeel incident deed zich voor in de Engelse tweede divisie. Toen met net onder de Premier League, die tweede divisie, Southampton stond geprogrammeerd te spelen in de playoffs tegen Middlesbrough. Nou, Southampton stuurde een videoman om de niet openbare training van Middlesbrough te filmen. De videoman, verdekt opgesteld achter een boom met een camera, werd betrapt en gefotografeerd. Nou, Southampton won een dag later de wedstrijd. En nu presenteert Middlesbrough, die de wedstrijd dus verloor, de foto bij de Engelse Football League en eist dat Southampton wordt uitgesloten van de playoffs. Hetgeen inmiddels is gebeurd. Dus de Football League heeft ingestemd en die heeft Southampton bestraft. En Middlesbrough speelt nu de finale van de playoffs tegen Hull City voor promotie naar de Premier League. Dat scheelt toch wel wat ponden, kan ik je vertellen. Dus Southampton gaat nu weer in hoger beroep tegen deze maatregel. Maar ik vind het een koddige situatie, want ik heb die foto ook gezien. Zie je een cameraman stiekem achter een boom met een net die lens om de hoek van die boom die een training filmt. Maar goed.
2: En dat was nog een stagiair ook, hè, van de club. Dus het was niet eens nog een werknemer, het was een stagiair ook.
3: Ja, krankzinnig, maar heel leuk vind ik. Dan, de aanstaande finale van die Champions League op 30 mei in Budapest is niet alleen een Adidas Nike finale, maar mijn opmerkbare zin, of ja, opmerkzaamheid moet ik zeggen. Het is ook een finale van twee airlines uit het Midden-Oosten, want Arsenal is zowel Adidas als Emirates. En Paris Saint-Germain is Nike en Qatar Airways. Dus het is tussen twee clubs, het is tussen twee kledingmerken en het is tussen twee airlines. Nou, dat maakt het wellicht voor sommigen extra interessant. Dan eventjes iets uit de Formule 1 wereld. Het is een andere stap richting het autoracen. De omzet in het Formule 1 circus steeg in het eerste kwartaal 2026 met 53% naar $617 miljoen. Ik moet er wel direct bij zeggen dat het kaanselen van de races in Bahrein en Jeddah pas gaat meewegen in het tweede kwartaal. Dus in het tweede kwartaal zal de omzet ongetwijfeld wat lager zijn en waarschijnlijk minder dan vorig jaar. Dan, ik blijf nog eventjes weer in Engeland. Arsenal heeft het Visit Rwanda, hè, waarover veel discussie is geweest, een mouse-sponsorschap met die tekst Visit Rwanda ter waarde van $13,5 miljoen per jaar vervangen door een deal met het softwarebedrijf Dell. Het bedrag dat hiermee is gemoeid is niet onthuld. Maar nogmaals, ze kregen 13,5 miljoen. Dus ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde zullen zijn. Ter vergelijking, Manchester City en Manchester United, die krijgen beide 27 miljoen voor hun linkermoutje. Dus dat zijn toch wel weer aanzienlijke bedragen die het Engelse voetbal oplevert, gezien het feit dat die Premier League door de hele wereld wordt uitgezonden. Dan tenslotte, als nieuwtje, voor het eerst sinds 1992 zal de finale van de UEFA Champions League in het Verenigd Koninkrijk niet op een open net te zien zijn. Die finale is op 30 mei aanstaande, zoals ik net al zei, in Budapest. TNT Sports streamingdienst heeft de exclusieve rechten. En datzelfde geldt voor de Europa League en de Conference League. Alle drie deze finales hebben een Britse club in die finale. Dus dat is in Engeland best wel een opmerkelijk iets, dat het nu niet meer op een open net zijn. Nu zit het achter een kastje, dus een betaaltelevisiesituatie. En drie Engelse clubs in die finales. Dus dat is voor de Engelse voetballiefhebber extra kosten.
2: Nou, dan sluiten we af met het aan de ene kant waarschuwen van mensen, aan de andere kant het prijzen van mensen. De gele en de groene kaart, Frank. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
3: De gele kaart die gaat wat mij betreft deze week naar het wegwielrennen. We kijken allemaal, de liefhebbers althans, naar de Giro op dit moment. Is best wel spannend. Mooie etappes gezien met heel veel regen. Nou, dat maakt het spannend. Veel valpartijen. Maar in die regen trekken de renners veelal regenjasjes aan. Al die regenjasjes zijn zwart. Daar zitten dan wel waar witte logo's op. Maar je herkent de renners niet meer. Dus waarom in een hemelsnaam niet die jasjes ook in de kleuren maken van je ploegtenue. He, dat moet toch mogelijk zijn en dat moet toch eenvoudig zijn. En de wielerwereld die klaagt nogal over het gebrek aan inkomsten omdat ze geen recettes kunnen heffen. Nou, hiermee kunnen ze hun sponsors extra tevreden stellen. Bovendien is het veel eenvoudiger voor de media om verslag te doen bij een regenetappe over waar zitten de renners. En natuurlijk niet in het minst, ook voor de fans die voor de televisie zitten. Die willen graag zien waar zit mijn favoriet. Nou, als ze allemaal zwarte jasjes aan hebben, dan kan je hem nergens vinden. Dus ik vind dat de gele kaart waard, vooral wat ik net al zei, omdat de wielerwereld klaagde over dat ze geen recettegeld hebben en dat ze maar te weinig geld innen. Dus hier laten ze gewoon een kans mee lopen. Dan de groene kaart. Die gaat, nou, wat mij betreft, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat gaat naar Ronald Koeman, niet onze bondcoach, maar zijn zoon, de keeper van Telstar. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich om de penalty in bijna blessuretijd van de wedstrijd tegen Volendam voor zijn club Telstar. Die is zeer belangrijk voor handhaving in de Eredivisie. Hij nam de verantwoordelijkheid, en dat doen keepers toch niet vaak, om die penalty te nemen. En hij nam hem feilloos, net als zijn vader dat altijd deed, in de hoek. De Volendam keeper had geen enkele kans. Ik vind dit moedig en paste eigenlijk wel bij bij de Koeman familie.
2: Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik stond te schreeuwen op de bank. Ik was daarna gewoon even mijn stem bijna kwijt toen ik het zag gebeuren. Ik dacht, dat is toch wel apart inderdaad. Dat is zo'n beslissend moment dat de keeper zegt van laat mij hem maar nemen. Maar ja, dan blijkt ook dat hij eigenlijk gewoon de nummer 1 op de lijst is. En hij heeft natuurlijk de befaamde Koeman traptechniek. Dus dat zit wel snor.
3: Ja, ja, en het is leuk dat de club Telstar ligt ook goed in het land. He, die hebben natuurlijk als een klein clubje heel snel dat het stadion moeten veranderen. En hebben eigenlijk zeer aantrekkelijk voetbal gespeeld voor een club met een budget van, ik denk, om en nabij de 10 miljoen maximaal. En waarschijnlijk nog minder. En winnen toch ook 2 keer van PSV. Dat zegt toch iets in de afgelopen competitie. Dus ik gun het ook zo'n club dat zo'n keeper dit dan doet. Dat voegt alleen maar weer toe aan de sympathiefactor voor die club in het hele land.
2: Absoluut. Frank, dat was hem alweer voor deze BV Sport update. Dank weer voor het verzamelen van...

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
2: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
4: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog minder dan een maand te gaan en dan gaat het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van start. En zo'n groot toernooi vraagt natuurlijk om een hoop voorbereiding, maar ook bij onze eigen voetbalbond. Ik ga erover in gesprek met Rosella Passier, captain of marketing bij de KNVB. Zij houdt zich onder meer bezig met de fan- en gastbeleving en met de verschillende campagnes die rondom het WK voetbal gaan worden opgezet. Rosella, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, ik vind het wel heel erg leuk om dit gesprek zo te doen. Want we gaan het eigenlijk hebben over een kant van zo'n eindtoernooi van het voetbal die de meeste Oranje-fans misschien niet kennen. Of het overkomt ze als ze er zijn, maar misschien niet doorhebben dat er een hele grote voorbereiding achter zit.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook helemaal niet erg, want het is voor ons helemaal goed dat wij lekker voorbereiden. En dat als het dan zover is, iedereen vooral heerlijk kan genieten. En weer de mooiste oranje dag gaat meemaken die er is. Met natuurlijk de iconische fanwalk die iedereen denk ik wel kent. Maar het klopt dat daar wel een hoop aan voorbereiding aan vooraf gaat.
1: Ja, want voor zo'n organisatie van zo'n WK kijkt men uiteraard naar in dit geval de organiserende gastlanden. Maar wat zijn nu eigenlijk zaken die bij een eindtoernooi komen kijken die misschien niet bij de organisatie ligt, maar wat vanuit jullie bij de KNVB wordt geregeld?
2: Ja, wij beginnen eigenlijk altijd al voordat we geplaatst zijn. Dus dat is ook altijd wel een beetje gek natuurlijk, hè? Maar dat heb je wel nodig in tijd. Waarbij we dan echt wel gaan kijken, oké, als wij hier komen te spelen, wat kunnen we dan doen? En als bond zijn wij dan verantwoordelijk voor de hele beleving voor de Oranje fan. En dat doe je natuurlijk echt in samenspraak met de host city en in dit geval natuurlijk voor het WK met FIFA. Dus wij zijn een jaar geleden al naar de WK clubs gegaan. New York, Miami, om al eens even te kijken van oké, hoe werkt het daar in de stadions? Hoe gaat daar de voetbalbeleving straks zijn? En dan start je de eerste gesprekken natuurlijk met FIFA, met de host cities. Wat als we hier gaan komen? Wat is er dan mogelijk? Want wij willen eigenlijk altijd de stad een soort van overnemen. Hè? Wij zeggen altijd, de Dutchies are coming to town. We willen eigenlijk iedereen meenemen in het oranje gevoel. En zeggen ook altijd van, doe gewoon een oranje shirt aan en wees er onderdeel van. Wees welkom. Dat doen we natuurlijk voor onze fans die gaan afreizen. Maar we nodigen ook altijd wel iedereen uit om juist onderdeel van te zijn. Dus ook local communities, fans, mensen die het tof vinden om gewoon het oranje gevoel te ervaren. Die willen we ook aanspreken. En wat we dan eigenlijk altijd doen is of op matchday of op matchday min 1 organiseren we een pre-party. Komen we vast in de stemming, krijgen we vast het gevoel. Fans verzamelen, bouwen vast het feestje. En dan op matchday zelf, dan wil je natuurlijk onderdeel zijn van de fanwalk. Om eigenlijk maximaal natuurlijk het oranje gevoel te ervaren. Maar ook wel echt te laten zien van, wij komen eraan, het gaat beginnen. Klaar voor de wedstrijd. Idealiter eindigt de fanwalk bij het stadion. En dan brengen wij letterlijk de fans met natuurlijk de iconische oranje bus naar het stadion, als dat even kan. En kunnen ze vanuit daar natuurlijk de wedstrijd gaan ervaren.
1: Ja, nu ben ik alleen wel benieuwd. Want dat was ook wat je ziet als reacties onder social posts van Amerikaanse media. Hè, die fanwalk. Iedereen spreekt er lovend over. Alleen, het is wel zo met Amerikaanse stadions. Tegenstelling tot hun counterparts in Europa. Het ligt niet echt lekker in een stadcentrum, zeg maar. Maar soms gewoon naast de snelweg en dergelijke. Hoe organiseren jullie dat dan met die fanwalks? Want je hebt het al over die iconische oranjebus. Die is toevallig deze week daar aangekomen in Texas. Ja. Wordt dat dan weer een soort pendelbus? Of wordt er wel gewoon gelopen naar het stadion?
2: Ja, dit is precies waar we dus dan ook echt de gesprekken met de host cities inderdaad en FIFA op hebben. Hè. We proberen natuurlijk die journey, zoals we dat dan noemen, zo makkelijk mogelijk te maken. En inderdaad, in de groepsfase is het zeker waar dat het niet per se heel dichtbij is waar de stadions liggen. Dus dan ga je kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden en hoe kunnen we toch zo goed en zo makkelijk mogelijk voor de fan inrichten. Nou, bijvoorbeeld voor Kansas, hè, de laatste stad waar we spelen, dan kunnen we wel echt vanuit de stad starten. Dus dan daar heb je Power and Light District. Daar hebben we dan een party. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan hebben we echt een fanwalk door de stad. Dan eindigen we weer bij de fanzone. Dat is echt een hele mooie grote fanzone in Kansas City zelf. En vervolgens moet je dan als fan nog zo'n 25 minuten met een pendelbus naar het stadion. Ja, het is eigenlijk per iedere speelstad altijd wel weer anders, hè? Dus de laatste keer in Duitsland bijvoorbeeld, de eerste wedstrijd speelden we in Hamburg. Toen hebben we ook echt in het centrum hebben we een fanwalk gedaan. En vanuit daar moest de fan toch nog met openbaar vervoer naar het stadion. Ja, daar heb je soms mee te dealen. Het mooiste is natuurlijk wel als je vanuit de stad naar een stadion of als je bij een stadion kunt eindigen. Maar in ons geval is dat niet altijd mogelijk voor de groeps. Dus dan kijk je even naar andere mogelijkheden om het wel zo leuk en zo makkelijk mogelijk voor de fan te maken.
1: Nou, nu zei je al, jullie zijn ruimschoots van tevoren, al een jaar geleden, dat je dan ook al contact hebt met host cities en dergelijke. Op een gegeven moment is dan natuurlijk de loting en weet je pas waar je daadwerkelijk gaat spelen. Is het dan ook niet misschien een beetje gek om dan al het werk wat je misschien in andere speelsteden hebt gestoken, om daar dan gewoon afscheid van te moeten nemen, omdat het niet de speelsteden zijn waar Oranje gaat spelen?
2: Ja, ik snap je vraag. Ja, dat klopt. Kijk, natuurlijk probeer je aan de voorkant dat wat te beperken. Dus dat je natuurlijk al wel de contacten legt. Maar nou niet tot alles, hè, dat alles al in detail is uitgewerkt. Dus in dit geval ben ik naar de loting gegaan. Washington met een koffer mee en zomerkleding. En kleding voor als het koud zou zijn. Want we zouden daar natuurlijk pas horen waar we zouden gaan spelen. En vanuit daar zijn we dus meteen doorgevlogen naar de desbetreffende speelsteden en de groeps. Dat ga je dan doen. En hetzelfde geldt nu natuurlijk ook voor de knock-out. Kijk, scenario 1 en 2, die bereiden we voor. Voor als we eerst of tweede worden in de groep. Ja, als je derde onverhoopt wordt in de groep. Dan zijn er ook weer meerdere routes. Ja, dat is bijna niet te doen om die allemaal van tevoren en te bezoeken. Stadion, fanwalk, afstemming, politie, gemeente, nou noem maar op. Dus wat we dan doen is wel gewoon de gesprekken aangaan en digitaal kijken wat je vast kunt voorbereiden. Zodat als je er komt, je wel al wat op tafel hebt liggen. En kijk, dat was het laatste EK, was dat ook aan de hand. Toen werden wij onverwacht toch wel derde in de groepspool. Dus toen gingen we een andere route in dan dat we hadden voorbereid. Dan moet je op dat moment in een paar dagen moet je schakelen. Dus dan is het al wel lekker dat je natuurlijk al wel iets hebt liggen om op door te pakken. Maar dan zijn het wel korte nachten, kan ik je vertellen, om dan alles voor elkaar te boksen. Zeker Dortmund, waarin we natuurlijk een paar dagen hadden en we echt wel wisten dat er heel veel fans zouden gaan afreizen. Mm-hmm. Uiteindelijk waren dat er meer dan 100.000. Dan heb je weinig slaap in die dagen.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want je bereidt een aantal dingen natuurlijk heel goed voor. Een aantal scenario's. Ja. Maar mocht er onverhoopt een ander scenario zijn, dan wil je natuurlijk wel dat de kwaliteit van je werk wel ongeveer hetzelfde blijft. Of van even hoog niveau als van zeg maar echt in de puntjes voorbereiden aan het begin.
2: Klopt, ja. Kijk, weet je, het helpt natuurlijk wel echt dat we met heel veel ervaren mensen dit doen. Dus we hebben al heel vaak dit gedaan. Ook de mensen van de bus, die zijn hierin ervaren. En wat je ook wel echt merkt in zo'n toernooi is dat iedereen wil heel graag dat wij komen. Iedereen vindt het geweldig als Oranje komt, als die fanwalk komt. Prachtige plaatjes, dat zagen we in Duitsland ook. Dus ja, als je weet dat je een paar dagen later in een stad bent, dan gaat iedereen daar gewoon achter staan. En dan gaat iedereen meehelpen. En ik moet zeggen, ook voor dit toernooi zoveel enthousiasme, zoveel energie. En iedereen heeft er zoveel zin in. En dat is wel echt, echt geweldig om nu ook bij de host cities te merken. Dus wij gaan echt wel weer voor een iconische fanwalk. En we gaan echt wel weer voor een onvergetelijke Oranje ervaring. En hopelijk ook wel weer plaatjes die echt de wereld overgaan.
1: Ja, dat is dan voor die speelsteden. De oranje loper gaat dan zeg maar wel uit. Dan zijn ze enthousiast dat jullie langskomen. Nu moeten we natuurlijk ook, eerlijk is eerlijk, toch een beetje kleiner de roze olifant in de kamer benoemen. En dat is dat, geopolitiek gezien is het natuurlijk onrustig, de VS. En dan druk ik me nog op dit moment zacht uit. Wat merk je daar vanuit de bond van? In dit geval van bijvoorbeeld de hoeveelheid fans die bijvoorbeeld willen gaan afreizen of die misschien juist niet. Die ticketprijzen, dat is natuurlijk ook wat nodig overgeroepen. Maar wat merken jullie vanuit de fanbase qua enthousiasme voor dat aanstaande WK?
2: Dat is natuurlijk eigenlijk ook al een tijd geleden al wel gestart. Hè? Dus in december konden de fans tickets via ons gaan aanvragen. De fans die dan bij ons in de database zitten. En daarnaast heb je natuurlijk de fans die via FIFA zelf ticket aanvragen. En je hebt natuurlijk ook gewoon locals die via FIFA tickets hebben aangevraagd. Wij weten dat er een aantal duizenden fans vanuit Nederland gaan afreizen. Dat is natuurlijk minder dan in Duitsland. Maar ik denk ook heel logisch gezien afstand, periode en natuurlijk ook kosten. Want het is inderdaad hartstikke kostbaar. Dus daar houden wij nu rekening mee. En dan daarnaast weten we dat er natuurlijk ook gewoon heel veel locals gaan zijn die erbij willen horen. En natuurlijk ook gewoon mensen, fans in Amerika die Oranje gaan supporten. Dus we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de aantallen. Volgende week weten we dat beter, maar... Nou, dat gaan in ieder geval weer duizenden zijn die in de fanwalk en op matchday bij Oranje zullen aansluiten. Dus dat is hartstikke mooi. En verder, ik snap je punt en je vraagt natuurlijk over die geopolitieke situatie. Hè, want die is er natuurlijk. Ik denk dat wij als KNVB natuurlijk heel duidelijk hebben gezegd van... we gaan ons echt richten op het voetbal. We gaan echt zorgen dat voor de fans die daar gaan zijn we een mooie voetbalbeleving gaan creëren. En persoonlijk vanuit mijn rol vind ik dat ook heel mooi om juist ook met toernooien te zien dat met voetbal die verbindende kracht altijd weer naar boven komt. En dat is ook echt wel weer wat we willen neerzetten. Van een heel mooi voetbalfeest dat verbindt.
1: Ja, maar dat is meer het punt. Ja, je kunt natuurlijk, het is iets anders denk ik voorbereiden voor 100.000 man dan voor zeg maar 10.000 man. Ik bedoel, daar zit wel een verschil in.
2: Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk vanaf een paar duizend moet je het gewoon goed geregeld hebben. Of er dan een paar duizend of tienduizenden bewijs van aan meedoen. Maar de schaalgrootte is natuurlijk wel anders. We hebben daarom ook wel echt gezegd van nou laten we wel kijken hoe we het toernooi zo goed mogelijk ook wel naar de fans in Nederland toe kunnen krijgen. En dat zij echt wel het gevoel hebben er onderdeel van te zijn en zoveel mogelijk van mee kunnen krijgen. We gaan een morningshow produceren. Dat hebben we het laatste window in maart ook al bekendgemaakt. Met Appie en met Max. Waarin we eigenlijk alle leuke dingen, interessante dingen. Wat is er in Basecamp gebeurd? Wat gebeurt in de speelsteden? Hoe gaat het met het team, de spelers? Nou, noem maar op dat we dat eigenlijk via de morning show, als jij 's ochtends wakker wordt in Nederland, meteen tot je krijgt. En op die manier ook wel echt proberen om Oranje richting Nederland te brengen.
1: Tot slot, die voorbereiding op een gegeven moment wil je natuurlijk ook feet on the ground, ook ter plekke alles goed geregeld hebben. Jij vertrekt volgens mij ook toch wel redelijk ver voor het WK die kant op, hè?
2: Ja, dus in ieder geval ergens 9 juni zal ik wel die kant op gaan met een projectteam. Dus dan moet je denken aan collega's die content maken van het team, van de speelstad. Collega's die natuurlijk bezig zijn met de productie van de fanzone, van de fanwalk. We hebben naast de oranje bus die door fans... of die van fans is, hebben ook een eigen tweede bus voor influencers, voor artiesten, voor legends, voor belangrijke gasten die we meenemen. Dus daar moet veel mee geregeld worden. Zo nog een aantal collega's. Dus we zijn wel met een mooi projectteam die kant op. En je weet niet hoe lang je daar gaat zijn. Hè? Dus in ieder geval de groep. En hopelijk natuurlijk tot en met 19 juli New York zal ik bij het toernooi zijn.
1: Nou ja, laten we hopen dat we inderdaad zover komen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Rosella Passier, ja. Captain of Marketing van de KNVB. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met de voorbereidingen die nog komen gaan.
2: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen zaterdag stond de Team NL Paralympische Talentdag weer op het programma. Ruim 60 sporters met een beperking kwamen vanuit heel Nederland naar Papendal om daar kennis te maken met verschillende sporten. Ja, tijdens zo'n dag worden ze getest door coaches en krijgen ze ook gericht advies over hun mogelijkheden. Sterker nog, misschien zijn er wel atleten geweest die we straks op de Paralympische Spelen van zeg LA 2028 of misschien wel Brisbane in 2032 gaan zien. Ik ga erover in gesprek met Luus Roefs, die projectleider is vanuit NOC-NSF. Luus, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is natuurlijk wel het leuke. Het zou niet de eerste keer zijn dat op een Paralympische Talentdag gescoute sporter zich een paar dagen later weer op de Spelen bevindt.
2: Nee, zeker niet inderdaad. Je noemt net al mooi, we gaan natuurlijk richting LA en Brisbane. Dus we hopen dat de talenten die op deze dag zijn geweest daar ook weer te zien zijn. Maar we kunnen inderdaad de mooie cijfers noemen dat van het Team NL-team dat naar de Paralympische Spelen van Parijs is geweest, was 40% afkomstig van een talentdag. Dus dat is zeker heel mooi en dat laat maar weer zien hoe belangrijk deze dag voor de Paralympische sport van Nederland ook is.
1: Ja, ik wou zeggen, dat geeft eigenlijk al wel voldoende weer waarom we dit moeten organiseren. Maar toch even, zo'n Paralympisch talentdag. Waarom is het nou zo belangrijk dat dat er is?
2: Nou, het is heel belangrijk omdat het in de Paralympische sport nog niet vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap überhaupt in aanmerking komen met een sport. Dus wat je ook eigenlijk zelf al noemde, de Paralympische talentdag is soms ook gewoon voor sommige sporters een eerste in aanmerking komen met een sport. Vaak doen ze wel al een sport, maar zijn ze er ook niet bekend mee welke sporten er eigenlijk nog meer met een handicap kunnen. Dus waar je inderdaad in de reguliere sport ziet, waar mensen gewoon een sport gaan doen en dan komen ze er zelf achter dat ze talent hebben en dan worden ze vanzelf gescout door een talentcoach, is dat bij Paralympisch iets anders. Ze komen door onder andere een Paralympische talentdag in aanmerking met de sport. Gaan hier dan verder in ontwikkelen en stromen zo door in een talentprogramma. Dus Paralympisch en reguliere sport zit er toch nog iets anders in elkaar. Dus op deze manier zorgen wij dat de sporters in aanmerking komen met.
1: Ja, plus het lijkt me sowieso natuurlijk anders dan anders. Want je hebt natuurlijk ook eigenlijk twee categorieën sporters. Je hebt sporters die een aangeboren handicap hebben. En sporters die door wat voor omstandigheden ook op latere leeftijd natuurlijk een aanpassing mee te maken krijgen. Dus dat is natuurlijk ook weer dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen hiervan weten of in aanraking komen met de juiste sport.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad. Dus je ziet inderdaad vaak dat mensen bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad. Ze hebben bijvoorbeeld altijd al aan atletiek gedaan en zien eigenlijk daarin hun droom in duigen vallen. Terwijl er bestaat natuurlijk ook gewoon atletiek voor mensen met een beperking. En dat geldt natuurlijk voor heel veel sporten zo. Dus klopt eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel belangrijk dat wij dit nog kenbaar maken.
1: Want in hoeverre is het nog onbekend dat er mogelijkheden zijn om als sporter met een beperking gewoon op topniveau te kunnen sporten? Want ja, misschien ben ik heel erg bevooroordeeld omdat ik al jaren in de sport zit en ook veel bezig ben met bijvoorbeeld de Paralympische Spelen. Maar merk je dat er echt nog wel een vorm is van onbekendheid, ondanks alle media-aandacht de laatste jaren voor bijvoorbeeld de Paralympische Spelen?
2: Ja, zeker. Die onbekendheid is er wel nog. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat dat ten opzichte van de afgelopen jaren al een hele verbetering verslag in zit. Maar ik denk wat het vooral nog het onbekende is, is hoe breed het eigenlijk is. Er zijn mensen die bijvoorbeeld denken dat het alleen over lichamelijke beperkingen gaat, maar het gaat ook over verstandelijke en visuele beperkingen. Het zou ook nog kunnen dat mensen bijvoorbeeld denken van hey, dit gaat alleen over mensen die in een rolstoel zitten. Dus echt dusdanig beperkt zijn dat ze zelf niet meer kunnen lopen. Maar ook dat is niet het geval. Dus ik denk dat het niet per se om de onbekendheid gaat dat de Paralympische Spelen en de Paralympische sport er is. Maar dat het meer om de onbekendheid gaat voor wie is dat allemaal dan?
1: Ja, en dus komen ze allemaal bij elkaar. Afgelopen zaterdag was er dus weer zo'n Team NL Paralympische Talentdag. Neem ons even mee naar die dag. Hoe was het?
2: Ja, het was weer echt een fantastische dag. Waar we eigenlijk vooral heel veel lachende gezichten op ieders gezicht hebben gezien. Zowel van de 60 deelnemers die aanwezig waren. Als ook van de talentcoaches die echt wel veel talenten rond hebben zien lopen. Ja, het gaat natuurlijk twee kanten op. Enerzijds komen er allemaal deelnemers die bijvoorbeeld helemaal een visie hebben van hey, zit volleybal, daar wil ik voor gescout worden. Dus die gaan daar helemaal voor en die zijn blij dat ze zich eindelijk aan de talentcoach kunnen laten zien. Anderzijds komen de sporters nou die inderdaad komen de eerste keer in aanmerking met deze sport en denken, oh, dit is eigenlijk gaaf en dit kan ik ook met mijn beperking doen. Hier kan ik in doorgroeien. Dus het is eigenlijk op alle vlakken een supermooie dag. Waarin ik echt alleen maar superveel lachende gezichten heb gezien.
1: Want wat voor sporten zijn er eigenlijk allemaal uit te proberen op zo'n dag voor de sporters?
2: Nou, er zijn 17 verschillende sporten aanwezig. Maar wij vanuit NOC-NSF bepalen wel al op voorhand welke sporten welke deelnemer gaat doen. Een deelnemer doet 3 of 4 sporten op de talentdag. En wij gaan op voorhand al kijken van hey, welke sport mag je überhaupt met jouw beperking doen? Waar kun je voor geclassificeerd worden? En anderzijds kijken we natuurlijk ook gewoon wat de sporter zelf graag wil doen. Dus ik krijg al een programma vooraf aangewezen welke sporten zij op die dag mogen gaan doen. En het bestaat dus uit 4 sportclinics van 50 minuten. Daar gaan ze vooral kijken wat kan ik allemaal en waar heb ik talent.
1: En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wat is nou lastiger of makkelijker in te vullen? Zijn dat echt sporters die zich helemaal focussen op 1 sport en per se dat willen doen? Of zijn het juist, of zijn de lastige klanten tussen haakjes juist degene die eigenlijk helemaal nog geen idee hebben voor wie het 1 grote speeltuin is? En gewoon denken van, stop me maar bij een sport en ik zie het wel.
2: Nou, het lastige aan dit verhaal is dat we dus te maken hebben met klassificatie. Dus het is inderdaad zo, wij gaan kijken met welke beperking kom je in aanmerking om deze sport ook op internationaal niveau te kunnen doen. En soms is het dus heel lastig, omdat er sporters zijn die zich helemaal richten op 1 sport en dat wij ze het slechte nieuws moeten brengen dat ze voor die sport niet in aanmerking komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die sport dan niet kunnen blijven doen, maar dat is vaak wel alleen op nationaal niveau. Dus voor mensen die echt een visie hebben op 1 sport en ook nog een internationale droom hebben, is het soms heel moeilijk en moeten wij soms het nieuws brengen dat die sport het helaas niet gaan worden. En anderzijds is dat ook super mooi, want dan hebben we een talentdag waarop we ze wel kunnen laten zien welke sporten wel allemaal mogelijk zijn. En dat is eigenlijk denk ik ook precies waar het om gaat en wat ons doel is, laten zien wat er wel allemaal kan. Omdat ze natuurlijk ook vaak tegen het feit aanlopen dat er heel vaak gaat om wat lukt allemaal niet en hoe gaan we het dan doen. Dus dat is zeker wel een doel wat wij meedragen deze dag.
1: Het leuke is, je noemt natuurlijk al de talentcoaches die natuurlijk kijken naar, joh, is iemand een talent, ja of nee? Of nou ja, hoe zit het met eventueel wat ze hierna kunnen doen? Maar ook een aantal bekende paratleten, die waren ook aanwezig op die dag. Dat is misschien wel extra leuk ook voor die sporters om nou ja, toch wel dichtbij de helden te zijn die het nou ja, op grote podia laten zien.
2: Ja, zeker. En ze hebben natuurlijk een supermooie voorbeeldrol. Dus het was mooi dat Jeroen Kamschuur en Niels de Lange kwamen ook langs met de mooie medailles die ze in Milaan Cortina afgelopen winterspelen hebben verdiend. Maar inderdaad, het is gewoon mooi om te horen hoe zijn zij gekomen waar ze nu staan. En zo komen er best wel veel vergelijkingen uit. De sporters kunnen daar ook wel een echte motivatie uithalen. Dus dat is ook wel super mooi. De talentcoaches zijn altijd aanwezig, maar die zorgen ook dat ze bij de kliniek altijd wel enkele sporters mee hebben, zodat ze samen met de sporters en de deelnemers in gesprek kunnen gaan van hey, hoe kom je daar nou waar jullie heel graag naartoe willen en waar deze sporter zal zijn. Dus dat is zeker een super mooie toevoeging aan de talentdag.
1: En nu zei je al, hè, er waren 17 sporten om uit te proberen. Wat zijn nou echt zeg maar de populaire sporten waar misschien de meesten toch naar kijken?
2: Atletiek is een super populaire sport. Is misschien ook wel het meest bekend. Wielrennen is super mooi om te zien hoeveel sporters daar naartoe willen. Zitvolleybal, rolstoelbasketbal. Maar eigenlijk vinden we altijd voor elke sport wel een heel aantal matches. Dus dat komt enerzijds doordat sporten bekend worden op de talentweek. Dat ze denken, oh, dit is echt wel heel gaaf. Maar je hebt inderdaad sporten zoals atletiek. Die zijn nou eenmaal al iets bekender in Nederland. Dus dat is ook wel waar je ziet dat heel veel sporten in ieder geval op voorhand heel graag naartoe willen.
1: En nu bevinden we ons momenteel, als we elkaar spreken, toch in een interessante periode. Want nu is het moment aangebroken dat ook daadwerkelijk de evaluaties gaan plaatsvinden. Waar kijken jullie dan met z'n allen naar eigenlijk?
2: Nou, de talentcoaches hebben op de dag zelf een selectieformulier mogen invullen. Dus zij beoordelen eigenlijk de sporters om te kijken van hey, Wie is nou interessant voor ons? Daar gaan we vanuit naar wie is er heel interessant voor de breedte sport? Wie is misschien echt al een talent en kan zich echt doorontwikkelen richting topsport? En wie is misschien eigenlijk nu al de topperige die we de afgelopen jaren gemist hebben en die ons team compleet kan maken? Dus die kan meteen instromen. Per sport wordt er echt wel anders gekeken naar wat is nou heel belangrijk. Sommige talentcoaches kijken echt naar inzet, anderen kijken wel al naar ervaring, omdat dat soms heel belangrijk is. Maar anderen kijken ook van, hey, hoe snel pak jij tips op? Dus dat is eigenlijk wel per sport verschillend.
1: Ja, en het leuke om te melden is, kijk, je zei al, hè, 40% van het huidige Paralympische Team NL is ooit ontdekt op zo'n talentdag. Maar als we bijvoorbeeld naar de vorige dag kijken, ruim een derde is doorgestroomd naar een officieel talentprogramma. Nog eens 40% daarnaast is actief gebleven in een vervolgtraject. En alle deelnemers zijn uiteindelijk blijven sporten. Dus het heeft wel best wel een aardig, zeg maar, succespercentage vandaag.
2: Ja, absoluut. En dat is ook zeker een doel. Uiteindelijk is natuurlijk ons doel dat iedereen gewoon aan het sporten komt. Het belangrijkste doel van de Paralympische Talentdag is echt de toppers eruit halen. Dus echt de mensen die de topsport in kunnen. Maar ook de mensen die er of nu nog niet klaar voor zijn. Of nog wat extra begeleiding en training nodig hebben. Ook die plaatsen we ergens of bij een vereniging. Of verbinden we aan Uniek Sport of de Esther Vergeer Foundation. Dus eigenlijk zorgen we dat elke deelnemer die op de talentdag komt op een manier wel in de sport terecht komt. Dus dat is ook wel inderdaad waarom de succesfactor zo goed is. En als mensen nog op breed sporten worden geplaatst eerst, dan zijn ze natuurlijk ook altijd de volgende editie weer van harte welkom om hun opnieuw te kunnen laten zien bij de talentcoaches. Dus zo maken we elke keer opnieuw weer een super mooie dag van.
1: Ja, tot slot, ja, deelnemen aan de afgelopen editie wordt lastig, want die is natuurlijk al geweest de afgelopen zaterdag. Hoe zit het met de mensen die misschien afgelopen zaterdag gemist hebben, maar wel interesse hebben in zo'n Paralympische talentdag? Waar kunnen ze zich melden? Waar kunnen ze naar kijken? Wanneer is die bijvoorbeeld? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, zeker. De talentdag is voor sporters tussen de 12 en 35 jaar oud, met dus een of lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. De aanmeldingen voor de volgende editie zijn al geopend, dus dat kan via de Team NL website. En de volgende zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. En deze keer is hij niet op Papendal, maar zal die plaatsvinden bij Topsport Centrum Rotterdam. Dus dat is nieuw. Dus we gaan een keer een andere regio opzoeken met de talentdag, maar de invulling zal hetzelfde zijn. Dus we zouden zeker iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor deze leuke dag.
1: Nou, dat zou ik ook zeker aanraden om te doen. Luus Roefs, projectleider vanuit NOC-NSF, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met de aankomende talentdag.
2: Zeker, dankjewel. Fijn dat we hier even aanwezig mochten zijn.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
1: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
1: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dat zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: beleving.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Op 8 juni aanstaande verschijnt misschien wel het meest complete boekwerk van haar soort ter wereld. In Olympisch Oranje worden alle Nederlandse Olympische deelnemers, dat is van 1896 tot en met 2026, met al hun prestaties vermeld. En daarnaast is er voor het eerst ook aandacht voor de reserves, de coaches, de paarden, scheidsrechters, juryleden, maar ook de deelnemers aan de kunstcompetities die tussen 1912 en 1948 onderdeel waren van de Spelen. Het is een voortzetting op een boek dat er al was, met het onvolprezen speurwerk van Wijlen Tom Bijkerk uit 1996. En ik ga erover in gesprek met Jacob Bergsma. Hij is de schrijver van deze editie en ook manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam. Jacob, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, we gaan het fantastisch even over dat boek hebben, maar aan ons wel een hele moeilijke uitdaging, want binnenkort ben je bij ons te gast in de studio. Dan gaan we een uur lang over het boek hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk niet te veel gras voor onze voeten wegmaaien, Jacob.
2: Nee, maar bij de volgende uitzending schuift Nico Rinks aan. En ik beloof je dat we dan uit de Olympische historie van Nico een heleboel bijzondere momenten kunnen bespreken. En dat zal ongetwijfeld een heel ander gesprek gaan worden.
1: Ik heb nu al het idee dat we aan een uur tekort gaan hebben, Jacob.
2: Dat zou best eens kunnen, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik weet dat Nico een hele bijzondere carrière heeft met een heel bijzonder gezin, waar ze ook allemaal Olympiër zijn. Want ook zijn vrouw en ook zijn twee zoons hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. En ik heb het genoegen gehad dat ik Nico al voor de Spelen van 1988 in Seoul mocht volgen. Op weg naar de gouden medaille die hij toen samen met Ronald Florijn won. En altijd contact gehouden. Een heel prettig en plezierig contact en een hele bijzondere Olympische sportman. Overigens komt het boek, want je zei net 8 juni, maar is op 1 juni wordt het al gepresenteerd bij de jaarvergadering van NOC-NSF.
1: Kijk, dus we hoeven een week minder lang te wachten tot hij uitkomt. Dus dat is al wel heel erg fijn.
2: Ja, ik ook. Want ik wil hem ook heel graag in handen hebben.
1: Kan ik me goed voorstellen. Laten we het over het boek hebben. Want allereerst, ja, eigenlijk het is een soort voortzetting op iets wat er al was. Een boek uit 1996. Tom Bijkerk, die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. Leg even toch even die link uit met dat boek en wat dit boek nu eigenlijk is, Jacob.
2: Ja, eigenlijk was 1996 was een initiatief van Tom Bijkerk samen met Ruud Pauw van het Leids Dagblad. Dat waren twee buitengewoon eminente onderzoekers als het ging om de Olympische historie. Bijkerk is in de jaren 60 van de vorige eeuw begonnen in een periode waarin je nog niet de toegang had tot allerlei internetarchieven en weet ik wat. Dus wat die man gepresteerd heeft en wat hij over Olympische deelnemers boven water heeft gehaald. Niets anders dan een ongelooflijk diepe buiging daarvoor. Olympisch Oranje is in 2004, 2008 en 2012 opnieuw uitgegeven. Telkens met geactualiseerde edities. En daar is het bij gebleven. Bijkerk overleed in 2017. Heeft zijn archief overgedragen aan NOC-NSF. Zo langzamerhand was het wel weer eens tijd voor een nieuwe uitgave. Nou deed Bijkerk iets wat hij met een ongelooflijke precisie en passie deed. Dat was heel nauwkeurig alles bijhouden. Maar dat betekende dat hij bijvoorbeeld bij een hockeywedstrijd, en hockeyers hebben nog wel eens de gewoonte om meer dan één voornaam te hebben, bij het schrijven van een opstelling, alle namen, ook alle voornamen van alle spelers in de ploeg noemde. En dat herhaalde hij voortdurend. Dus het boek uit 2012 was een fantastische verzameling, maar was er was bijna niet doorheen te komen. Dus wat ik nu gedaan heb is met alle respect en eerbied gezorgd dat wat Bijkerk ooit heeft aangelegd in stand is gebleven. De autoriteit van die gegevens is niet aangetast. Maar het is nu veel meer een publieksboek geworden, omdat er ook heel veel verhalen in staan over alle edities van de Spelen. Dat stond niet in de oude, in het oude Olympisch Oranje. Er staan bijna 700 foto's in. Er stonden maar een paar foto's in het oude Olympisch Oranje. Er staan grafieken, staatjes, overzichten in. Die kwam je niet tegen in het oude Olympisch Oranje. Er is door Rogier Hendricks een prachtige vormgeving op losgelaten. Dus ik durf nu wel zo arrogant te zijn om te zeggen dat het echt een schitterend boek is geworden, waar je heel veel in kan lezen, waar heel veel anekdotes in staan, waar al die gegevens die Bijkerk ooit heeft verzameld, aangevuld tot en met de Spelen van 2026, nu ook allemaal in staan, ook allemaal getotaliseerd en weet ik wat. Het is een, ja, het is gewoon een feest. Dat hele boek is een feest.
1: Maar ik hoor nu een heel archief. Ik hoor alles wat al verzameld is. Dat moet een monnikenwerk geweest zijn. Maar het is iets waar jij dan onder meer mee verder gaat. Iets zegt mij dat ook nog wel een behoorlijk werkje geweest is om toch dat archief ook weer door te spitten en dat aan te vullen met de nieuwe verhalen.
2: Ja, eerlijk gezegd moet je krankzinnig zijn om dit werk te doen. Het heeft onwaarschijnlijk veel tijd gekost. Ik ben ook al het materiaal van Bijkerk nog eens doorgegaan. Omdat er tegenwoordig gewoon heel veel meer bronnen zijn. En de toegankelijkheid tot die bronnen is ook vele malen groter geworden. Dus ik heb het heel veel gemakkelijker gehad in die zin om dingen te kunnen controleren en te checken. Er wordt nog steeds door historici wordt er onderzoek gedaan naar wat er zich met name in de eerste edities van de Olympische Spelen heeft afgespeeld. En het werk van Bijkerk kun je dus ook voortdurend aanpassen, omdat er steeds nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Recentelijk nog heeft bijvoorbeeld Jurrit van der Voren weer nieuwe vondsten gedaan over het Olympisch zeiltoernooi van 1920, wat hij mij berichtte. En wat weer wat nieuw licht werpt op een heel bijzonder verhaal. Want het zeilen in 1920 was echt heel bijzonder. Dat soort vondsten, komt er nog wel eens een naam boven water. Ik ben nu recentelijk ook weer een nieuwe naam tegengekomen die ik nog nooit had gelezen. Iemand die in 1900 mee zou hebben gedaan aan de Spelen op het onderdeel schieten. En die Pim Ravenzwaai heet. Als iemand die luistert het toevallig weet, dan mag die het aan mij melden. Want ik kan nergens Pim Ravenzwaai terugvinden. Maar ik ga daar wel naar zoeken. En wie weet vind ik toch nog weer een onbekende Nederlandse deelnemer uit 1900.
1: Ja, dit zijn fantastische verhalen. Het lijkt me ook heel eervol om daarmee aan de slag te zijn. Nu had natuurlijk Tom Bijkerk natuurlijk al een fantastisch archief opgebouwd. Dat is niet alleen aangevuld met alle Nederlandse Olympiërs. Tot aan 2026. Dit boek is veel breder, hè? Dus je hebt ook de reserves, de coaches, de paarden, de scheidsrechters en noem maar op. En ook deelnemers aan de kunstcompetities. Hoeveel was daar eigenlijk over te vinden? Want dat is natuurlijk maar een beperkt deel geweest van alle Olympiades die we gehad hebben, natuurlijk tussen 1912 en 1948.
2: Ja, als ik toch heel even een stapje terug mag. Weet je, begon te zeggen dat het heel eervol is. Ik vind het ontzettend eervol om dit te mogen doen. Ik vind het ook ongelooflijk belangrijk, omdat het heel erg belangrijk is om te eren en te waarderen wat al die mensen, 3192 officiële deelnemers heeft Nederland ooit gehad, om al die mensen de eer te bewijzen die hen toekomt. En om op die kunstcompetitie door te gaan. Die kunstcompetitie, niet heel veel mensen weten dat die competitie parallel liep aan de Olympische Spelen, onder andere in 1928 in Amsterdam, was ook een kunstcompetitie waarbij de kunstwerken werden tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Het waren overigens allemaal kunstwerken die iets met sport van doen moesten hebben. En dat was ingegeven door Pierre Baron de Coubertin, die een groot voorstander was van de combinatie van sport met kunst en cultuur. Een van de grappige anekdotes is dat hij zelf de kunstcompetitie startte, zijn eigen huisadres beschikbaar stelde voor alle inzendingen. Die moesten dus naar de voorzitter van het IOC zelf worden toegestuurd. Hij leverde ook een gedicht in dat hij zelf had geschreven. Hij was ook jurylid. En je raadt het al, het gedicht van de Coubertin werd door de Coubertin zelf met een gouden medaille onderscheiden. Die kunstcompetitie was zeker in het midden van die periode, dus zeg maar 1928 Amsterdam, 1936 Berlijn, was die echt heel omvangrijk. Daar deden echt honderden kunstenaars aan mee. En in de jury zaten ook buitengewoon aansprekende mensen die kunst moesten waarderen. Het was niet alleen... schilderijen, medailles, beeldhouwwerken. Maar het Olympisch Stadion, ontworpen door Jan Wils, is bijvoorbeeld ook als architectonisch ontwerp in 1928 onderscheiden met de gouden medaille. En Wils was later de man die in de jury zat om andere architectonische ontwerpen te waarderen. En het Ajaxstadion De Meer, gemaakt door of ontworpen door Daan Rodenburg, is in 1936 ingezonden als onderwerp voor de kunstcompetitie. Daar is er best veel over te vinden, alleen het is een beetje in de vergetelheid geraakt, omdat een kunstcompetitie niet wordt gezien als een sportwedstrijd. De hoge heren van het IOC hebben ook besloten om dat niet als officiële Olympische medailles te beschouwen. Er zijn daarnaast heel veel mensen naar de Spelen gegaan als bijvoorbeeld reserve of als coach of in een andere hoedanigheid. Die ook niet als Olympisch deelnemer in allerlei overzichten verschijnen. Nu in Olympisch Oranje wordt de Olympische familie van Nederland heel erg uitgebreid. Omdat heel veel van die mensen, ze zullen er vast niet allemaal in staan. Maar ik heb wel echt een hele serieuze poging gedaan om zoveel mogelijk te achterhalen. Zodat die hele grote Olympische familie nu eindelijk een platform heeft waar ze allemaal op geëtaleerd worden. En ik denk ik hoop dat dat voor de sporters met name als een... Ja, toch als een vorm van eerbetoon wordt beschouwd.
1: Ja, dat is natuurlijk prachtig dat eerbetoon geven wie ze toekomen. Maar het lijkt me, niet alleen de kunstcompetitie, maar vooral dus ook hè, de coaches, de reserves, de scheidsrechters, de jury. Daar lijkt me zo niet nog minder info over beschikbaar dan over de sporters die hebben deelgenomen. Hoe lastig was dat onderzoekswerk?
2: Al dat onderzoekswerk is lastig, want zelfs nu probeer bijvoorbeeld maar eens de officials bij een Olympische wedstrijd van het shorttrack te achterhalen. In de officiële uitslagen zie je soms de scheidsrechters of de juryleden vermeld staan, maar bij shorttrack bijvoorbeeld kom je ze niet tegen. Dus dat is heel erg lastig. In 1900 of 1906 of 1908, probeer het maar te achterhalen. Buitengewoon lastig. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik nu iets gemaakt heb wat 100% compleet is. Zullen er nog toevoegingen zijn of vergeten mensen zijn, maar... laat ik zeggen, aan mijn inspanningen, aan mijn pogingen heeft het niet gelegen om het zo compleet mogelijk te maken. Want ik heb er heel veel tijd in geïnvesteerd om toch te proberen om al die mensen ook te achterhalen. En een van mijn drijfveren was de Nederlandse basketbalscheidsrechter Piet Leegwater. Die ik goed gekend heb, die helaas overleden is. En die in 1976 de Olympische finale in het basketbal heeft mogen fluiten in Montreal. En hij had mij een keer het verhaal verteld waarom dat hij volgens zijn eigen denken de finale kreeg toegewezen. En dat was omdat in 1972 bij de Olympische Spelen van München, toen Leegwater ook als basketbalscheidsrechter actief was, de bondsen van de Internationale Basketbalbond FIBA vlak bij de aanslag op de Israëlische ploeg zaten. En die moesten heel rap weg worden gebracht en in veiligheid worden gebracht. En Piet Leegwater, de Nederlandse basketbalscheidsrechter, heeft toen een auto geconfiskeerd. Heeft die hoge omens van de FIBA op de achterbank gezet. En is plankgast weggereden van de plaats waar de aanslag werd gepleegd. En hij dacht zelf altijd, het was een geweldig goede scheidsrechter. Hij dacht zelf altijd dat hij als een soort van eerbewijs voor wat hij in 1972 gedaan heeft, dat hem toen de finale in 76 ten deel is gevallen. En zo zijn er ook voor arbiters en juryleden allemaal hele bijzondere verhalen. En ook die mensen verdienen een plek op dat grote Olympische toneel. Vandaar.
1: Ja, absoluut. Daar sta ik helemaal achter die gedachte. Voordat we te veel prijs gaan geven natuurlijk, binnenkort ben jij dus te gast en gaan we hier uitgebreider over hebben. Voor de mensen die hem alvast willen pre-orderen, want hij komt 1 juni komt hij dus uit. Waar kunnen mensen dat het beste doen?
2: Dan kan je het beste gaan naar de website www.olympischoranje.nl. En Olympisch Oranje is aan elkaar geschreven. Daar kan je het boek zien. Daar kan je zelfs het hoofdstuk over de Olympische Winterspelen van 1992 downloaden. En nog eens lezen hoe Bart Veldkamp daar zijn Olympisch goud op de 10 kilometer won. Kan je ook het verhaal lezen dat ik in 1992 samen met Bart een boekje heb gemaakt over zijn gouden medaille. En hoe hopeloos dat misliep met een uitgeverij die ineens van de aardbodem verdwenen was en alle ramen had dichtgeplakt met kranten. Kortom, daar kom je allemaal al heel veel grappen en rollen en Olympische historie tegen. Dus ga naar www.olympischoranje.nl en daar kan je bestellen, maar dan kan je ook alvast genieten van wat een geweldig mooi boek het geworden is. Want dat geloof ik echt.
1: Lijkt me een hartstikke strak plan. Jacob Bergsma, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ik zie je snel genoeg weer.
2: Ja. Binnenkort gaan we verder. En samen met Nico Rinks, ik kijk er naar uit. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe.